0: Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang, een mistige ochtend, een wit sneeuwdek, flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht. Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

onze radio- en tv-programma's, onze website, sociale media, app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee.
0: Wat jij me ooit hebt gezegd.

Vind je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: vanaf 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet een commissie komen, die kan in het uiterste geval.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: De voetbalvereniging Unicum in Lelystad mag tijdens wedstrijden geen muziek meer draaien rond de velden en in de kantine. Ook vuurwerk, fakkels en trommels zijn verboden. En de TBS-kliniek in Almere krijgt een nieuwe directeur die de uitbreiding in goede banen moet leiden.
2: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen, we zijn weer wakker, 2 minuten over 6 en welkom bij Flevoland is wakker.
1: Nou, zo wakker ben ik niet. Ik kreeg een waarschuwing van mijn nieuwe auto.
4: Van je auto?
1: Ja.
4: Dat moet je uitleggen.
1: Slaperigheid geconstateerd bij de bestuurder. En ik moest pauze gaan houden. Maar ja, ik zat midden op de snelweg. Dus dat ga ik nu maar niet doen. Lijkt me niet zo verstandig.
4: Dus jij hebt een cameraatje op je gericht.
1: Ja.
4: Die kijkt naar je oogleden.
1: Ja,
4: en dan
1: ik denk het.
4: Brengt jouw merk
1: verslag uit. Hij had wel gelijk hoor.
4: Oh?
1: Hij had wel gelijk. Ik dacht, nou, ik ben niet helemaal fris nog. Maar goed, flink wat thee erin. En dan gaan we de ochtend wel doorkomen.
4: Ja, of was je nog laat opgebleven om alle beelden van Maxima te bekijken?
1: Nee, ik heb naar Paulien Cornelissen. Er werd als eerbetoon aan haar een show van haar herhaald.
4: Ja, op de plek waar anders de slimste mensen hadden.
1: Dus dat heb ik gekeken. En
4: dat
1: was natuurlijk wel bijzonder verdrietig nieuws gisteren.
4: Nou, schrok er gewoon van.
1: Ja, zeker.
4: Ja,
1: over alle mensen natuurlijk.
4: Ja.
1: We hebben het ook over Maxima inderdaad, daar begon jij over.
4: Ja, nou, in dit programma, het is gisteren gebeurd, maar je hebt nog wat van ons tegoed. Het gesprek bij de jongeren in kerkcentrum De Poort, daar kwamen we gisteren op het einde van de dag niet meer aan toe. Dat gooi je straks in dit
1: programma. Ja, we gaan eens even lekker gezellig terugblikken op dat koninklijk bezoek. Urk dus.

0: Shotgun van George Ezra. Het is 6:06. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker.
1: Zullen we nog even nagenieten van het koninklijk bezoek gisteren aan Urk. Koningin Maxima bezocht in 1,5 uur 4 adressen. Een woonzorgcentrum, een modern visserstechniekbedrijf en een jongerencafé.
0: Ja, en ze sloot haar bezoek af in kerkelijk centrum De Poort. En daar sprak koningin Maxima met een groepje jongeren.
2: Sjoe Bakker, jongerenpastoor. Ja, u heeft net met koningin Maxima gezeten. Hoe was dat?
3: Ja, heel bijzonder natuurlijk. Dit maak je niet iedere dag mee. En mensen die zeggen het allemaal, maar ze is gewoon mens. En van tevoren hadden we allemaal instructies gekregen. Wat mochten we wel doen, wat mochten we niet doen. Wij hadden de opdracht gekregen om een geloofsgesprek te voeren met jongeren. En de koningin zou vragen stellen. En we mochten niet zelf vragen stellen. Nee hoor, daar hield ze zichzelf niet aan. Zij pakte ook een fotokaart. Zij deed mee aan het gesprek. En dat vond ik wel heel erg leuk, ook voor de jongeren.
4: Van boosheid of iets die jullie ook regelt. Maar wat zijn die andere dingen?
5: De verleidingen?
4: Ja, dat jullie je echt verdrietig maken.
2: Wat betekent dat nou voor de kerk hier dat zij nou hier juist een bezoek aan wil brengen?
3: Ja, het is ook echt een persoonlijke wens van haar geweest. Of ik iets wou vertellen over het werk wat ik hier doe. En ook daar jongeren in mocht betrekken. En de koningin had zelf echt aangegeven, ik zou heel graag ook in een kerk met iemand in gesprek willen gaan. En toen is de gemeente bij mij gekomen. En wij vonden dat wel heel erg een mooie gelegenheid.
4: Ja, we kunnen ook nog met heel veel mensen eromheen. En ook zelfs deze hele mooie kerk eromheen. Ook mezelf eenzaam voelen.
3: Ja, wat ik heel erg mooi vond is dat de koningin die gaf de jongeren ook zelf iets persoonlijks mee. Ze zei ook van nou, het is heel erg moeilijk om hulp te vragen. Maar doe dat gewoon. He, ook in zo'n gehechte gemeenschap als Urk. We kunnen het wel eens binnenhouden. Ik kom dat ook tegen in mijn werk als jongerenpastoor. Dat heel gauw de dingen nog binnen huis worden gehouden. Terwijl eigenlijk hulp nodig is. En zij gaf dat ook aan van jongens, vraag om hulp.
2: Het bijzonder is dat ook nog weer van de koningin komt, zulke mooie woorden.
3: Ik zou zeggen, als de koningin dat aangeeft, dat heeft dan natuurlijk nog wel wat extra cachet. Dus,
1: Het verslag was van Tom Brogge.

0: Mariah Carey, Without You. Nou, zullen we eens even naar wat weerzaken van deze... Wat zijn we? Donderdag. Ja, we hebben natuurlijk heerlijke dagen achter de rug.
1: Ja, maar dat is voorbij, Jolien.
0: Is het voorbij?
1: Ja, nou, is het nu meteen ook herfstweer, Donnie?
2: Nou, nee, dat valt op zich wel mee, hoor. Maar die 25 graden, die gaan we niet meer halen. Maar nog steeds is het aangenaam warm vandaag, hoor. Met vanmiddag temperaturen van zo'n 19 of 20 graden. Met name in de ochtenduren nog wel kans op een enkele bui. Maar in de middag hebben we te maken met een mix van wolkenvelden en zonneschijn. En er waait daarbij dan een matige westenwind. Ja, in de avond en komende nacht is het dan ook wel vrij rustig weer. De wind houdt zich ook aardig koest. En met opklaringen erbij kan er ook vrij gemakkelijk mist gaan ontstaan. Dus zeker vrijdagochtend, als je er dan vroeg uit moet, is het toch even verstandig om extra daarop te gaan letten. Ja, en de komende dagen is het eigenlijk dus vrij rustig weer. Met in de middag vaag dus die zonnige periode met temperaturen rond een graad of 20. In de avond en in de nacht kan er dan dus wel die hardnekkige mist ontstaan. Dus dat is wel iets om de komende dagen rekening mee te gaan houden. En dat wisselvallige herfstweer, dat lijkt echt pas iets te zijn voor in de loop van volgende week. Dus voorlopig kunnen we hier toch nog wel aardig van genieten.
1: Dankjewel, Donnie de Koning van Weerplaza.
0: Nou, kijk eens aan. Ach, dan blijven we maar genieten. Zometeen gaan we naar het Emmeloord in Emmeloord.
1: Ja.
0: Er is een bijzondere glijbaan geopend.
1: Hij is mooi.
0: Wat er bijzonder aan is, dat hoor je na de muziek van Bruno Mars. All My Soul.

0: Nou, dat is niet heel rustig wakker worden, maar het is wel lekkere muziek.
1: Feest in het Emmelerbos in Emmeloord gisterenmiddag.
0: Ja, de speeltuin daar heeft nu een glijbaan die kinderen in een rolstoel ook kunnen gebruiken.
2: Ja, twee. Ja!
3: De rolstoelglijbaan is geopend.
4: Yes. Een van de mensen in de rolstoel die er vanaf is gegaan is Mariska van Dokkum. Hoe was het?
5: Leuk.
4: Ja?
5: Ja, leuk.
4: Want hoe leuk is het voor, ook voor kinderen om op die manier toch mee te kunnen doen in een speeltuin als dit?
5: Ik denk echt hartstikke leuk, want dan voelen ze zich ook dat ze, ja, hoe noem je dat, dat ze gewoon mee kunnen doen, ja, zeg maar.
4: Dus dat iedereen door elkaar kan spelen, kinderen met en zonder een handicap.
5: Ja, zo zie je, zo is het fijner als je geen niet echt een verschil ziet, dat vind ik veel leuker.
4: Ja. Nou, er zijn nog meer aanpassingen gedaan in deze speeltuin in Emmeloord, maar de aandacht gaat toch wel naar de rolstoelglijbaan waar jij dus nu net van afging. Ja, wat voor ervaring heb je daar nou mee?
5: Nou, je gaat lekker snel, dus dat is wel fijn, ja.
4: Ga je niet te snel?
5: Jawel.
4: Ja? Ja? Maar dat hoort ook zo.
5: Ja, dat hoort zo. Ja. Natuurlijk.
4: Ja, je straalt, je geniet.
5: Ja.
4: Ja. Want ik kan me voorstellen, af en toe een beetje actie, een beetje snelheid, een beetje spanning. Dat is best goed, hè?
5: Ja, dat is hartstikke fijn.
4: Ja, dat kan ik aan je zien. Nou, geniet er nog even van.
5: Dankjewel.
4: In deze speeltuin tref ik ook Rebecca Gerritsen van Stichting Het Gehandicapte Kind. Hier zijn we in een speeltuin waar kinderen met en zonder handicap kunnen spelen. Maar wat zijn de kenmerken dan van zo'n speeltuin?
6: Dat zie je bijvoorbeeld aan hier achter mij een nestschommel. Dat is een schommel waar kinderen met een beperking ook in terecht kunnen. En kunnen spelen met leeftijdsgenootjes. Maar ook daaronder is er gewerkt aan de toegankelijkheid door de matten die daaronder zijn neergelegd. En wat het mooie is dat het niet altijd meteen de toestellen zijn. Maar dat ook de paden eromheen toegankelijk worden gemaakt voor kinderen in een rolstoel bijvoorbeeld. Dat er soms ook iets gedaan wordt om voor kinderen met een visuele beperking om het beter zichtbaar te maken. Het zijn allemaal voorbeelden zodat je ervoor kan zorgen dat die drempels zoveel mogelijk worden weggenomen. En kinderen met een handicap niet aan de zijlijn staan toe te kijken, maar echt mee kunnen doen.
4: Ja! 200 gemeentes in Nederland met speelplekken zoals hier in Emmeloord. Marcia van Werven van Jantje Beton. Hoe staat het in Flevoland?
7: Nou, Flevoland doet het hartstikke goed. Dat betekent dat dit soort plekken, gelukkig zien we die in meerdere gemeentes in Flevoland. Alleen, er is er nog één die het niet heeft.
4: Welke is dat?
7: Dat is Zeewolde. Dus ja, we roepen hierbij natuurlijk dan ook Zeewolde op om wel zo'n fijne samenspeelplek te gaan maken.
4: Maar hebben jullie contact met Zeewolde om toch hun te stimuleren om dit soort speelplekken wel te realiseren?
7: Nou, wat je natuurlijk al zei, hè, 200 gemeentes wel met een plek. Dat betekent ook 142 nog niet. Super belangrijk dat we ze hebben. En alle gemeentes, dus ook Zeewolde, hebben we één op één benaderd om ook aan te geven. We hebben een samenspeelfonds. Daar kun je een subsidie aanvragen om ook zo'n mooie plek te maken. En kijk hoe belangrijk het is, dus ga ervoor.
4: Maar stel, Zeewolde zou daar ja tegen zeggen. Wat zou dat betekenen dan voor Flevoland als provincie in vergelijking met de rest van Nederland?
7: Dan zijn jullie op dit moment, het ligt aan de snelheid natuurlijk, de eerste provincie waarbij alle gemeentes een samenspeelplek hebben. Maar jullie worden op de voet gevolgd door onder andere Drenthe. Dus ik zou tegen Zeewolde zeggen, ga ervoor en lekker vlot.
1: Als laatste was dat directeur Marcia van Werven van Jantje Beton in een bijdrage van Mark Bakker.

0: Manic Monday van de Bengals. Het is 7:07. Bericht uit binnen- en buitenland.
1: Na een jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. Wie werkt als ZZP'er profiteert van belastingaftrekken en werkgevers betalen voor ZZP'ers geen premies voor ziekte of pensioen. Maar als de Belastingdienst oordeelt dat iemand schijnzelfstandige is, kan er een hoge naheffing volgen voor de werkgever. Nou, het kabinet komt nu met een voorstel. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor allerlei naheffingen. De nieuwe wet moet ook opdrachtgevers duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
2: Wat je ziet is dat heel veel opdrachtgevers zeggen, ik weet het niet goed. Ik vind het onduidelijk, wanneer kan het nou wel, wanneer kan het nou niet. Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. Of ik sluit ze uit van bepaalde opdrachten. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, ja, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
1: Ja, hij streeft er naar de minister om de wet in 2028 in te laten gaan. Zitten we nog een jaar? Ja, dus pas zit nog een jaar tussen natuurlijk. Ja.
0: Dan de kranten van deze donderdag 1 oktober. Die schrijven natuurlijk op de voorpagina allemaal over het overlijden van Paulien Cornelissen. Unieke observator van onze taal, staat voorop Trouw. NRC schrijft, ze trok iedereen in haar compleet eigen wereld. Het Algemeen Dagblad, ze was blij met elke opnamedag. Dan gaat het natuurlijk over de slimste mens, droogkomische duizendpoot, ingehaald door de dood. De Volkskrant, dag Paulien. Cabaretier, columnist, schrijver, taalvirtuoos en juryvoorzitter. Paulien Cornelissen was in haar originaliteit en veelzijdigheid ongeëvenaard. En de Telegraaf, Paulien Cornelissen raakte miljoenen met taal en humor. Mooie woorden voor Paulien Cornelissen, helaas veel te vroeg overleden.
1: Amsterdamse musea die hebben de eerste helft van dit jaar minder bezoekers getrokken. 5,2% minder in vergelijking met dezelfde periode van 2025. Dat kun je lezen in het Parool. Bezoekers zijn korter in de stad en geven minder geld uit. En jij en ik kunnen nu lekker rustig schilderijen kijken.
0: Schilderijen kijken?
1: Ja, of iets anders in een museum, als het niet zo druk is.
0: Oh, ik zou zeggen, ja, nou dan moet ik zeggen, dat ik hoef ook niet per se naar Amsterdam. Dus ik snap het in die zin wel.
1: Er hangen wel heel mooie schilderijen.
0: Ja, straks. Maar dat heb je ook in Den Haag en in Maastricht. Dus ja, ik snap het wel, en minder geld uitgeven. Ja, nou ja, goed. Maar dit wilde Amsterdam toch? Minder drukte in de stad.
1: Nou, krijg je het.
0: Ja, dus dan is het weer niet goed. Ik snap het niet hoor.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Voetbalvereniging Unicum in Lelystad mag tijdens wedstrijden geen muziek meer draaien rond de velden en in de kantine. Ook vuurwerk, fakkels en trommels zijn verboden. Dat staat in de nieuwe regels van de omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek. De voetbalclub ligt tussen woonwijken in. De club is teleurgesteld over de regels. Die gaan ten koste van de sfeer, schrijft de club op de website. Saskia Capello begint in december als de nieuwe algemeen directeur van de Oostvaarderskliniek in Almere-Buiten. Ze volgt een interim directeur op. Dienstvoorganger vertrok na meningsverschillen. Capello wil zich focussen op uitbreiding en beter personeel. De Oostvaarderskliniek kwam eerder negatief in het nieuws door relaties tussen therapeuten en patiënten en door drugsmisbruik. Volgens de dienst justitiële inrichtingen gaat het nu beter. Er is minder werkdruk en er wordt beter samengewerkt. In de TBS-kliniek zitten nu ruim 130 patiënten en dat moeten er bijna 180 worden. En 2 maanden na de start heeft de nieuwe voetbalclub het Carveel 27 in Lelystad al een wachtlijst. De club speelt zonder competitie. Er zijn plannen om de club uit te breiden. Oprichter Niels Eikema.
2: Ja, het is ontzettend populair en ben ik eigenlijk wel. Dat heeft me wel een beetje verbaasd eigenlijk. Dat het zoveel animo over is. We hebben nu 10 kinderen die niet direct terecht kunnen. Maar daar gaan we wel ruimte voor creëren.
1: En hier hoor je zometeen nog veel meer over.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een geschillencommissie. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens onderzoekers smolt 5,5% van de ijsmassa. En artsen in het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. 90% van de onderzoeksgroep kon na een reconstructie weer een clitoraal orgasme krijgen.
4: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend kan het regionaal nog eventjes regenen, maar al snel wordt het droger en komt de zon er ook echt wel vaker bij. In de middag hebben we dan te maken met een mix van wolkenvelden en zonneschijn en slechts lokaal nog een enkele bui, bij temperaturen van zo'n 19 of 20 graden en een matige westenwind erbij. De komende dagen is het droog en in de middag vrij zonnig, maar in de ochtenduren kan er hardnekkige mist ontstaan. Het is namelijk vrij rustig weer met ook weinig wind. Daardoor kan het in de nachten aardig afkoelen naar een graad of 10, terwijl het overdag nog wel zo'n 20 graden kan worden.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Running in the Family van Level 42. 7:07 is het.
1: Een voetbalvereniging zonder competitie, strijd op het veld of zonder druk op de spelers. Dat is het idee achter de nieuwe voetbalclub, het Carveel 27 in Lelystad.
0: Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Gewoon lekker samen voetballen, niet te moeilijk doen. Niet te veel druk leggen op winnen. De club bestaat nog geen 2 maanden en groeit nu al bijna uit zijn voegen, ziet initiatiefnemer en coach Niels Eikema.
2: Ja, het is ontzettend populair en ben ik eigenlijk wel, dat heeft me wel een beetje verbaasd eigenlijk, dat het zoveel animo voor is. Achter me zijn nu 30 kinderen aan het trainen en we hebben nu 10 kinderen die niet direct terecht kunnen, maar daar gaan we wel ruimte voor creëren. Dus daar zijn we nu mee bezig en dat hangt eigenlijk allemaal een beetje samen met ouders die ook willen en kunnen helpen. Dus hoe meer ouders te helpen, hoe meer kinderen we ook terecht kunnen.
3: In tegenstelling tot veel andere clubs, hier geen coaches met prestatiedruk.
2: Ja, we doen meestal even een korte warming-up. En dan doen we een kleine ademhalingsoefening om de kinderen iets rustiger te krijgen. En een beetje een yoga-oefening, zodat ze een beetje aarden. En een beetje in hun lichaam komen. En daarna doen we wat penalties en daarna een kort partijtje.
3: En juist de nadruk op dat plezier blijkt een succes voor de trainende voetballers.
4: Nou, andere clubs die hebben een lange wachtrij. En de meeste trainers zijn daar niet zo aardig.
5: Ik vind het hier gewoon veel fijner dat het hier groter is. Omdat hier zijn leuke trainers. En dan bij het begin mag je gewoon even lekker, kan je gewoon lekker even zelf oefenen. En dat vind ik gewoon heel fijn.
3: De kinderen trainen 1 keer per 2 weken op een veldje in de gelijknamige Lelystadse wijk Carveel. Nu, 2 trainingen later, is de club al helemaal omarmd door de buurt. Onder wie ook Carveel-bewoner Arie Kampen.
6: Absoluut, ja. Het is echt een club van het Carveel. Dus het is schitterend om dat met de jeugd te zien. En ja, activiteit in de buurt is natuurlijk altijd goed. Met name in deze buurt, daar gebeurde erg weinig. En ik vind dat een heel positief iets. Er is hier aan de andere kant van de bosjes is ook nog een Jeu de Boelbaan gekomen. Dat zijn gewoon dingen, die heb je nodig in een wijk. Ik ben daar groot voorstander van.
3: De nabijwonende toeschouwers hebben dan ook al hoge ambities.
6: Ja, we bouwen volgend jaar hier een tribune. Dan komt het helemaal voor elkaar.
3: Ik hoorde net wel wat uitzichtbelemmering door het publiek, hè?
6: Ja, dat wel. Ja, die moet je gewoon even wegsturen. Maar dat regelt zichzelf straks, hoor.
1: Volle plannen dus in de Lelystadse wijk het Carveel. Je hoorde verslag van Jannick van der Wouw.
0: Ja, je moet natuurlijk wel goed zicht hebben, hè, op de voetbal. Maar
1: altijd.
0: Heerlijk. Ja, ik herken het wel. Alle 3 mijn zonen hebben op voetbal gezeten.
1: En
0: ze hadden alle 3 een hekel aan trainers die de focus legden op winnen.
1: Oh.
0: En dan kwamen ze thuis. En ik vroeg ook nooit en gewonnen. Ik vroeg ook altijd van, nou, hebben jullie lekker gespeeld? Ik ben lekker gespeeld. Het was een leuke wedstrijd.
1: Ja.
0: Maar je hebt van die trainers winnen. Dat is ook voor de sfeer niet zo leuk.
1: Stond hun tegen.
0: Ja, daar hadden ze niks aan.
1: Hadden wij geluk. Maar wij hadden trainers die wisten het midden te vinden tussen dat het gezellig bleef. Maar er was ook 1 competitie. Ja, toen waren die andere ploegen zo slecht. Toen dreigden ze kampioen te worden en toen werden ze het ook.
0: Oh,
1: dat
0: ja.
1: Was ook leuk.
0: Ja, natuurlijk is dat ook een keer leuk. Maar het plezier moet toch voorop staan. Nou, dat gebeurt hier dus volop.

0: To Love Somebody van de Bee Gees. Om dat zaken gisteravond op radio en tv.
1: Veel programma's die stonden stil bij het overlijden van schrijver, cabaretier en natuurlijk ook taalfanaat Paulien Cornelissen. Gisteren overleed ze op 50-jarige leeftijd in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Cornelissen is nu bijna elke dag op televisie te zien bij De Slimste Mens. Presentator Herman van der Zandt werkte met haar samen en vertelde daarover in het programma Met het Oog op Morgen.
2: Ik wist dat het de laatste tijd niet heel goed met haar ging. Ze was onbehandeling. Het was allemaal niet heel geruststellend, de geluiden die ik erover hoorde. Ik had zeker niet elke dag een update of zo van haar. De opnames van De Slimste lopen niet, dus we appten wat heen en weer. Ik zie dus een fotootje en dan kreeg ik een duimpje of een hartje terug of zo. Dat was een beetje de communicatie van de laatste weken. Maar dit is wel, dit is heel snel gegaan.
1: Hij vertelde wat zij voor hem betekende.
2: Er was iemand met wie ik enorm kon lachen. We hadden enorm veel pret, we hadden heel veel plezier. En ze was ook iemand die mij af en toe lekker de baas was. Dat, ik kan ook bij de hand zijn. Maar daar toekte zij nog af en toe over. En dat was heel erg leuk. Want dan dacht ik, ik moet bij jou echt opletten. Want je gaat... Ze daagde me uit.
1: In het televisieprogramma Eva vertelde actrice en schrijver Maaike Meijer dat ze grote bewondering voor Cornelissen had.
3: Ik geloof dat ik eigenlijk altijd een beetje verliefd op haar ben geweest. In alles. Dus ook in dat werk. Wij zijn samen. Wij zijn allebei uitgever van ons eigen boek. Dat heb ik van haar geleerd hoe ik dat moest doen. We hebben daar heel veel over gesproken. Maar we zijn daarin ook... heb ik van haar zo geleerd om hoe je woorden moet vangen en hoe je kan kijken.
0: Ja, dan andere zaken, die waren er ook natuurlijk. In Pauw en de Wit ging het over de rijksbegroting. De afgelopen dagen spraken premier Jette en minister van Financiën Heijnen met verschillende partijen in de hoop steun te vinden. Volgens bronnen rond de coalitie heeft het kabinet voor een middenweg gekozen. Is er geen keuze voor links of rechts gemaakt. Nou, JA21-leider Joost Eertmans die vindt dat geen goed idee.
4: Ik heb altijd gezegd, als je links en rechts tegelijk tevreden wil houden, dan gaat er iets niet goed. Want dat zijn tegengestelde belangen, wensen. Wij willen minder asiel, zij willen meer asiel. Zij willen meer uitgeven, wij willen minder uitgeven. Ze willen hogere lasten, wij willen lagere lasten. Dus dat is zo tegengesteld dat je kunt het wel in een droom bedenken. Maar uitvoeren gaat.
0: SGP-leider Chris Stoffer is het met Eertmans eens.
5: Wij trekken niet voor niets behoorlijk veel samen op.
6: Ja,

0: Maar dit hebben we gelijk gezegd. Dat kan niet dat je beide kanten op gaat. En waar het eigenlijk op neerkomt, is wel laat je de lasten terechtkomen. Laat je dat neerkomen bij ondernemers, bij gezinnen. Of laat je de staatsschuld inlopen. Of kijk je binnen het hek van de huidige overheidsbudgetten. En kijk je of je daar een beetje terug kunt roeien. Dat is het verschil tussen links en rechts.
1: In Langs de Lijn en Omstreken was aandacht voor de musical Voor Haar. Grootheden als Wim Sonneveld, Jacques Brel en Annie M.G. Schmid, die kregen al een eigen musical. En nu is het de beurt aan zanger en cabaretier Frans Halsema. Hij overleed ruim 40 jaar geleden. Hij was pas 44 jaar. Regisseur Michiel van Erp kent zijn werk goed.
2: We draaiden dat vaak thuis, ik met mijn broertjes. En dan moesten we altijd schaterlachen lachen om die sketches. En die liedjes ken ik ook heel goed. Dus ik was totaal bekend met het repertoire. En het idee voor de musical is eigenlijk... dat, eigenlijk zoals jullie hem nu net ook aankondigden... dat Frans Halsema die komt... niet letterlijk, maar eigenlijk wel terug uit de hemel.
3: Nee, niet letterlijk, nee.
1: Nee, maar toch. Op toneel kan alles, jullie.
3: Ja, dat is waar. Nee,
1: je kent misschien de uitdrukking.
3: Dat is magie genoeg.
1: Deus ex machina. Nee. Oké. Zijn favoriete nummer van Erp dus is elke avond als de beeldbuis is gedoofd. Het is een nummer voor in de nacht.
2: Als werkend mens uit een thuis, misschien hebben jullie dat ook wel als je straks thuis komt. En je echtgenoot slaapt al. Je denkt, pak nog even een wijntje. Ga nog eens even nadenken over alles. Ik zet er mooie muziek op. Dat je zo alleen bent in de nacht. Dan je fantasie op hol slaat.

0: Dit is Flevoland. Nou, Flevoland doet het hartstikke goed. Ook dit is Flevoland.
1: Het is schitterend om dat met de jeugd te zien.
0: En dit is ook Flevoland.
2: Mensen die zeggen het allemaal, maar ze is gewoon mens.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
3: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
4: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Gemeente Almere en Provincie Flevoland.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Voetbalvereniging Unicum in Lelystad mag tijdens wedstrijden geen muziek meer draaien rond de velden en in de kantine. En ook vuurwerk, fakkels en trommels zijn verboden. En de TBS-kliniek in Almere krijgt een nieuwe directeur die de uitbreiding in goede banen moet gaan leiden.
8: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Boekholt O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
10: Is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
9: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
11: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
9: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ja, die Batavia die was naar Amsterdam vertrokken. Die moet ook een keer terug.
7: Ja, en dat gaat vandaag gebeuren.
12: Ja.
7: Dat is een feest. En onze verslaggever die is daarbij en die hoor je zo meteen.
4: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
13: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan.
14: Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
15: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
16: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
17: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
19: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
20: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Jamie Lydell, 7:08. Hij zingt over Another Day. Nou, wat voor dag. Een heel belangrijke dag.
1: Ja, voor de Batavia. De replica van het VOC-schip keert terug naar Lelystad. Maar dan op een ponton, moet ik zeggen, en in een stellage.
0: Ja, de afgelopen 1,5 week lag de Batavia bij een scheepswerf in Amsterdam. Nou, het schip vertoont houtrot. Door de Batavia in zo'n stellage te zetten, kan de replica op land worden geplaatst, waardoor die behouden kan blijven. Ja, feitelijk is het vandaag dus de allerlaatste keer dat je die Batavia op het water kunt zien. Verslaggever Maria Bakker die staat op de werf in Amsterdam. Maria, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Jolien.
0: Wat zie jij daar?
2: We staan hier in het... Ja, we staan in een hele donkere haven. Ik vind het heel surrealistisch om te zien. We staan naast de Batavia. En daarnaast ligt een heel groen, modern schip. En aan de overkant zien we Amsterdam. Hele moderne gebouwen. En er komt een enorm cruiseschip voorbij. En een heel wit, enorm groot cruiseschip. Het is hier donker en je ziet alleen de lichtjes van alle schepen. En de Batavia ligt daar eigenlijk in het donker een beetje stil te wezen. En naast me staat de directeur van Museum Batavialand, Arianne Hoog. Ja. Hoe is het om haar nu zo te zien? Het is een vrouw, hè?
3: Ja, schip. Ja. Nou ja, echt fantastisch. Het is natuurlijk eigenlijk precies wat je zegt, ook wel surrealistisch. Omdat hij dus nu weer teruggaat naar Lelystad. Op het ponton. Nadat hij hier dus echt in eerste instantie in de stoel is gezet. En nu weer teruggaat naar Lelystad. Ja, het is echt heel mooi. Ja.
2: Jezus zegt een stoel. Maar een stoel is eigenlijk een metalen constructie van hoeveel ton?
3: Ja, van een hele hoop ton. Precies weet ik het niet.
2: Of 28.
3: Ja, klopt inderdaad. Maar het is inderdaad een constructie waarin hij dus nu neer is gezet. Zodat hij uiteindelijk ook op het land kan staan en daar permanent gaat blijven.
2: Ja. Ja. Want wat was hier ook alweer aan vooraf gegaan. 2 weken geleden kwam het schip hier aan. Ja. Niet om op te knappen, hè? Maar wat gingen ze hier doen?
3: Nou ja, wat we hier gedaan hebben, is dus eigenlijk gewoon gezorgd dat hij dus voorbereid wordt om op het land te komen te staan. Dus wat er gebeurd is in eerste instantie is hij in dat frame, zoals wij dat noemen, de stoel gezet. Ja. Eronder zit een ponton. Uiteindelijk is het schip ook omhoog gekomen op het ponton. En dat zie je dus hier nu ook. En dus dat het dus uiteindelijk op het land gezet kan gaan worden. Mm-hmm. En wat natuurlijk gewoon heel belangrijk, er is al wel wat gedaan aan wat schoonmaakwerk. Dus bijvoorbeeld alle kokkels zijn van het schip af. Ja. En daarna wordt hij dus nu, vandaag, wordt hij dus teruggebracht. En komt hij uiteindelijk morgen echt op het land. Ja, het is echt een enorme, unieke operatie. Mm-hmm. Waar heel veel bekijks aan is. En heel veel mensen ook allerlei vragen hebben. Maar ja, echt ook een fantastische, maar wel een hele unieke operatie.
2: Ja. Ja. Ja, vorige week donderdag zagen we inderdaad dat hij in een dok 9 meter diep lag. Ja. En in ongeveer 8 tot 9 uur tijd ging het water weg. En zag je ineens dat hij inderdaad op die constructie, op die stoel stond. Ja. En toen zagen we inderdaad allemaal kleine kokkeltjes, mosseltjes erop. Ja. Die zijn eetbaar volgens mij, of niet?
3: Laat je zeggen, deze niet. Maar nee. Uiteindelijk zijn ze natuurlijk eraf gevallen. En ook uiteindelijk, dan zijn ze niet meer levend. Nee. Maar wat het natuurlijk gewoon is dat het, doordat de Batavia zo lang in het water heeft gelegen, is dat er ook allemaal aangegroeid. Het is ook niet goed voor het hout. Vandaar dat het er nu ook allemaal afgehaald is. Ja. Uiteindelijk is het levend materiaal wat ook weer levend maakt. Ja. Maar dus dat is er afgehaald. En daarmee maak je dus nog beter dus de romp zichtbaar van de Batavia. Ja. En inderdaad, wat u zegt, we zijn vorige week is daar die hele operatie geweest. Wat ook echt uniek was. Enorm precisiewerk. Nou ja, u heeft het ook kunnen filmen. Ja. Dat het water naar beneden ging. En dus de constructie zichtbaar werd. Ja. En in de tussentijd zijn er door de mensen heel veel nog extra stabiliteit neergezet. Dat is de afgelopen tijd hier gebeurd. Je ziet er ook heel veel planken en andere zaken tussen. Ja. En nu gaat hij dus terug naar Lelystad.
2: Ja. En hier is verder niks.
3: Onder ideale omstandigheden, moet ik wel zeggen.
2: De kokkeltjes zijn er dus wel afgehaald. Ja. Maar verder is hier niets aan renovatie gedaan. Want dat gebeurt straks allemaal in Lelystad. En daar kunnen de mensen ook bij zijn, hè?
3: Ja, klopt inderdaad. Dus men kan het vanaf een afstand gaan bekijken. In eerste instantie. Want dat is ook eigenlijk het plan. Eerst zorgen dat hij dus netjes in die constructie staat. Dat we hem op het land hebben. Waardoor we het gewoon makkelijker kunnen gaan beheren en onderhouden.
2: Ja. Ja. Hoe laat... Het lijkt net alsof die hier nog heel lang blijft. Maar de vlaggen die wapperen al. Hij gaat bijna weg.
3: Ja, klopt. Ja, het is echt een unieke moment. Ongeveer 8 uur vertrekt hij inderdaad. Ik zag al de slepers komen. Want het wordt dus door 2 sleepboten wordt hij dus weer richting Lelystad vergevaren. In eerste instantie weer over het IJ, langs dus het Centraal Station. En dan richting dus de sluizen. En dan gaat hij in de grootste sluis, wordt hij er weer doorheen getrokken. Dan gaat hij weer onder de brug door en dan weer over dus het Markermeer, langs Pampus, richting Lelystad. Het is nog een enorme lange tocht.
2: Ik ben benieuwd of veel mensen gaan kijken, want het is nu nog droog, maar de eerste druppeltjes vallen nu.
3: Ja, klopt.
2: Er komt een enorme bui aan straks.
3: Ja. Nou ja, we gaan het zien. We hebben met dus het begin, dus de tocht hier naartoe, hebben we ook gemerkt dat toch heel veel mensen kwamen kijken. Ook wel heel erg leuk, dus al die ponten ook nog vaak nog toeterden. Omdat het natuurlijk gewoon echt een uniek iets is om te zien. Waarin je dus gewoon echt een heel oud schip weer voorbij ziet trekken door over het IJ. Ja, het is echt een uniek moment.
2: Een stijl van 1627 in het hele moderne Amsterdam, want tenminste, dit is het gedeelte wat wel heel modern is dan aan Amsterdam.
3: Ja, klopt inderdaad. En echt een authentiek schip uit het verleden dat dus gewoon door Amsterdam gaat met die hele moderne voertuigen. En eigenlijk ook wel interessant is om te zien, omdat dat natuurlijk gewoon eigenlijk de voorloper is van al die nieuwe boten en schepen.
2: Die hier om ons heen liggen, ja. Maar hoe voelt het voor u, laatste vraag, hoe voelt het om hier nou te staan?
3: Ja, dubbel. Aan de ene kant is het natuurlijk gewoon heel erg fijn dat het weer terugkomt. En dat we ook een nieuwe fase gaan hebben voor het nieuwe museum. Dus dat is gewoon echt ontzettend leuk. En aan de andere kant is het dus wel de laatste keer dat hij over het water gaat varen. Niet meer in het water, maar over het water.
2: Ja.
3: En dat is natuurlijk ook wel, je sluit ook een tijdperk af. Maar er komt weer een nieuw hoofdstuk. Het is het eerste belangrijke stap in het nieuwe museum. Ja, en dat is natuurlijk ook echt een heel erg leuk en heel erg mooi. En heel veel mensen verheugen zich erop om de Batavia weer te begroeten. En dat hij weer terug is in Lelystad. Dus dat is wel heel belangrijk. Ja.
2: Nou, we blijven het volgen de komende uur in de regen. Want het begint al iets harder te regenen. Dus dan nemen we een parapluutje mee. En dan zien we jullie straks terug.
0: Zeg Mariel, ik heb nog even een vraag voor jou. Want je begon je verhaal met het benoemen van een heel groot cruiseschip. Even een gewetensvraag voor jou. Zou je nou, als je een reis mocht maken met een van beide schepen, de Batavia of met dat grote luxe cruiseschip? Wat is je voorkeur?
2: Ik heb vorige week het verhaal gehoord over hoe de Batavia zijn eerste en laatste reis heeft gemaakt. Dat is best wel een horrorverhaal. Ik moet het boek nog lezen, maar het schijnt geweldig te zijn. Maar toch, ik weet dat een cruiseschip ontzettend vervuilend is. Dus om die reden wil ik niet mee met een cruiseschip. En ik hou heel erg van zeilen. Dus ik zou toch zeker wel met de Batavia meegaan. En dan maar hopen dat ik geen muitende collega's heb. Die elkaar afmaken, zoals op de echte Batavia.
0: Nee, dat moet je niet hebben.
2: 27.
0: Maar we horen jou straks weer. Dankjewel. Want we gaan nu eerst naar het weer.
1: Met Floris Laveber. Goedemorgen, Floris.
4: Een hele goede morgen.
1: Ja, we horen onze collega's vanuit Amsterdam praten over buien die overkomen. Die zijn ook voor ons.
4: Inderdaad. Ja, momenteel hebben we te maken met een actieve regenzone die van zuidwest naar noordoostwaarts over de provincie heen trekt. Daarbij is het momenteel wel ronduit zacht voor de tijd van het jaar, met waarden ruim boven de 18 graden. En dat is ook een beetje de middagtemperatuur waar we mee te maken krijgen. De meeste buien verlaten wel het noordoosten van de provincie als het middag wordt. En daarbij blijft het zacht met weinig wind uit het westen.
1: En dan vanavond en vannacht?
4: Ja, vanavond klaart het wat vaker op vanuit het zuidwesten. Dan is het ook overwegend droog geworden. En er volgt dan een frisse nacht met minima iets boven de 10 graden. Kan er ook wat nevel of mist tot ontwikkeling komen. En vanavond en vannacht is het sowieso rustig weer met weinig wind. Nou, rustig weer hebben we morgen ook. We starten wel met wat nevel of mist lokaal. Dat kan eventjes hardnekkig zijn tijdens de ochtendspits misschien. Maar in de middag volgt er een middag met veel zonneschijn. Het is droog weer en er komen enkele stapelwolken en sluierwolken voor. Opnieuw is het morgen behoorlijk warm voor de tijd van het jaar met 20 of 21 graden. En dat houden we eigenlijk ook in het weekend vast.
1: Oh, dan ook twintigers nog?
4: Ja, dan ook met twintigers. Ja, we zitten natuurlijk in de maand oktober.
1: Ja.
4: Herfstachtig gedraagt het weer zich de komende tijd allesbehalve.
1: Nee.
4: Want de komende periode profiteren we nog steeds optimaal van een hoger drukgebied. Dat brengt rustig weer met zich mee. En omdat de wind uit het westen blijft waaien, waait hij ook over een relatief warm Noordzeeoppervlak.
1: Oh ja.
4: Waardoor de temperatuur overdag op zo'n 20 of 21 graden uitkomt. Daarbij flink wat ruimte voor de zon. Maar 's ochtends vroeg moeten we ook rekening houden met enkele mistbanken.
1: Floris Laveber, dankjewel.
4: Graag gedaan.

0: Never Tear Us Apart van In Excess, 21 minuten over 7. Dat bericht uit binnen- en buitenland.
1: Het overlijden van schrijver, cabaretier en jurylid van De Slimste Mens, Paulien Cornelissen, kwam gisteren voor velen als een schok. Maakte veel reacties los, ook in deze boekhandel.
2: Hij was zo toegankelijk, zo open. Zij maakte taal voor iedereen begrijpbaar. Ze had natuurlijk onwijs veel humor. En ze heeft veel betekend voor het boekenvak, kan ik wel zeggen. En voor de lezers in Nederland.
1: Paulien Cornelissen overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.
0: Minister Buchholz O'Sullivan wil strenger ingrijpen bij makelaars. Zo moet er een register komen waar makelaars zich verplicht moeten inschrijven. En bij wangedrag kunnen ze dan uit hun beroep worden gezet. Ook moet er een klachtenloket komen. Nu kan iedereen die dat wil makelaar worden. De markt heeft eigen regels, maar die wordt niet door iedere makelaar gevolgd, zegt de minister.
3: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden. Maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
0: Makelaars hebben eerder de kans gehad om dit zelf te verbeteren, maar ja, dat lukt maar steeds niet. De minister werkt het plan nu verder uit en begin volgend jaar moet het dan af zijn.
1: Een doorbraak in de medische wereld. Artsen van het Radboud UMC in Nijmegen zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog legt uit wat ze heeft bedacht samen met haar collega's.
4: Wat we hebben gedaan is zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Want de clitoris bestaat namelijk niet alleen maar uit het topje, maar die zenuwbanen gaan veel verder daaronder. En deze zenuwbanen die leggen we weer vrij, die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
1: Uit een eerste onderzoek blijkt dat bijna alle vrouwen na de hersteloperatie weer een orgasme kunnen krijgen.
0: Dat waren wat zaken van buiten deze provincie. Muziek van Luther Vandross, Never Too Much.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
2: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
3: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
4: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Flevoland Werkt en de coöperatieve Rabobank.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
8: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: De Batavia vertrekt over een half uur van Amsterdam terug naar Lelystad. Daar is het schip op een stellage gezet. Stellage en schip staan op een ponton. Dat wordt door twee sleepboten naar Lelystad getrokken. Hoe voelt directeur Ariane Hoog van Batavialand zich?
12: Ja, dubbel. Aan de ene kant is het natuurlijk gewoon heel erg fijn dat het weer terugkomt en dat we ook een nieuwe fase gaan hebben voor het nieuwe museum. Dus dat is gewoon echt ontzettend leuk. En aan de andere kant is het dus wel de laatste keer dat hij over het water gaat varen.
11: Voetbalvereniging Unicum in Lelystad mag tijdens wedstrijden geen muziek meer draaien rond de velden en in de kantine. Ook vuurwerk, fakkels en trommels zijn verboden. Dat staat in nieuwe regels van de omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek. De voetbalclub ligt tussen woonwijken in. De club is teleurgesteld over de regels. Die gaan ten koste van de sfeer, schrijft de club op de website. Saskia Capello begint in december als de nieuwe algemeen directeur van de Oostvaarderskliniek in Almere-Buiten. Ze volgt een interim directeur op. Een dienstvoorganger vertrok na meningsverschillen. Capello wil zich focussen op uitbreiding en beter personeel. De Oostvaarderskliniek kwam eerder negatief in het nieuws door relaties tussen therapeuten en patiënten en door drugsmisbruik. Volgens de dienst justitiële inrichtingen gaat het nu beter. Er is minder werkdruk en er wordt beter samengewerkt. In de TBS-kliniek zitten nu ruim 130 patiënten. En dat moeten er bijna 180 gaan worden. En twee maanden na de start heeft de nieuwe voetbalclub het Carveel 27 in Lelystad al een wachtlijst. De club speelt zonder competitie. zijn plannen om de club uit te breiden. Dit is de oprichter Niels Eikema.
13: Ja, het is ontzettend populair. En ben ik eigenlijk wel, dat heeft me wel een beetje verbaasd eigenlijk. Dat het zo, dat er zoveel animo voor is. We hebben nu 10 kinderen die niet direct terecht kunnen. Maar daar gaan we wel ruimte voor creëren.
11: Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws op de website en ook in onze app.
14: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na een jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. Het kabinet komt met een voorstel dat ook opdrachtgevers duidelijkheid moet geven. De minister wil strenger ingrijpen bij makelaars. Nu drijven sommige makelaars de prijs op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een klachtenloket en een register waar makelaars zich moeten registreren. Een Amerikaanse rechter heeft een schikking goedgekeurd die de overname van Warner Brothers mogelijk maakt. Mediabedrijf Paramount trof een schikking met 12 staten die naar de rechter waren gestapt, uit angst dat het fusiebedrijf te machtig zou worden.
15: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Deze ochtend verloopt behoorlijk nat, met enkele buien die van zuidwest naar noordoost over Flevoland heen trekken. In de loop van de middag trekken de meeste buien wel naar Duitsland weg en dan volgt er een drogere periode, maar de bewolking houdt wel lange tijd de overhand. Aan het eind van de middag en aan het begin van de avond klaart het vanuit het zuidwesten wat vaker op. De temperaturen liggen momenteel op een hoog niveau voor de tijd van het jaar. Deze ochtend is het zo'n 17 of 18 graden in de provincie. En in de middag is het zelfs behoorlijk warm met 20 of 21 graden. Hierbij staat er een meest matige wind uit een westelijke richting.
16: Verkeersinformatie. De eerste files zijn er alweer van deze donderdag. Het begin op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. 8 minuten. Komt door een kapotte auto. De rechte rijstrook is daar afgesloten. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. 10 minuten. Zwolle-Utrecht tussen Strand Nulde en Utrecht ook 10 minuten. De N50 Emloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. 7 minuten. Andere kant op van Kampen. 4 minuten. En de flitsers die jullie doorgeven, dat zijn steeds van die flitsers die kijken of de belasting is betaald voor de vrachtauto. En zometeen nog even terug naar Amsterdam, waar de Batavia bijna is vertrokken naar Lelystad.
17: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Get Snap.
1: Van Rosalind, 8:08 is het.
2: Feest in het Emmelerbos in Emmeloord gisterenmiddag.
1: Ja, de speeltuin daar heeft een nieuwe glijbaan. En die kan ook gebruikt worden door kinderen in een rolstoel.
3: Ja, feest.
4: Ja! De rolstoelglijbaan is geopend.
5: Yes. Een van de mensen in de rolstoel die er vanaf is gegaan is Mariska van Dokkum. Hoe was het?
6: Leuk.
5: Ja?
6: Ja, leuk.
5: Want hoe leuk is het ook voor kinderen om op die manier toch mee te kunnen doen in een speeltuin als dit?
6: Ik denk echt hartstikke leuk, want dan voelen ze zich ook dat ze, ja, hoe noem je dat, dat ze gewoon mee kunnen doen, ja, zeg maar.
5: Dus dat iedereen door elkaar kan spelen, kinderen met en zonder een handicap.
6: Ja, zo zie je, zo is het fijner als je geen niet echt een verschil ziet, dat vind ik veel leuker.
5: Ja. Nou, er zijn nog meer aanpassingen gedaan in deze speeltuin in Emmeloord, maar de aandacht gaat toch wel naar de rolstoelglijbaan waar jij dus nu net van afging. Ja, wat voor ervaring heb je daar nou mee?
6: Ah, je gaat lekker snel, dus dat is wel fijn, ja.
5: Ga je niet te snel?
6: Jawel.
5: Ja? Ja? Maar dat hoort ook zo.
6: Ja, dat hoort zo, ja, natuurlijk.
5: Ja, je straalt, je geniet.
6: Ja.
5: Ja. Want ik kan me voorstellen, af en toe een beetje actie, een beetje snelheid, een beetje spanning. Dat is best goed, hè?
6: Ja, dat is hartstikke fijn.
5: Ja, dat kan ik aan je zien. Nou, geniet er nog even van.
6: Dankjewel.
5: In deze speeltuin tref ik ook Rebecca Gerritsen van Stichting Het Gehandicapte Kind. Hier zijn we in een speeltuin waar kinderen met en zonder handicap kunnen spelen. Maar wat zijn de kenmerken nou van zo'n speeltuin?
7: Dat zie je bijvoorbeeld aan hier achter mij een nestschommel. Dat is een schommel waar kinderen met een beperking ook in terecht kunnen. En kunnen spelen met leeftijdsgenootjes. Maar ook daaronder is er gewerkt aan de toegankelijkheid door de matten die daaronder zijn neergelegd. En wat het mooie is, is dat het niet altijd meteen de toestellen zijn. Maar dat ook de paden eromheen toegankelijk worden gemaakt voor kinderen in een rolstoel bijvoorbeeld. Dat er soms ook iets gedaan wordt om voor kinderen met een visuele beperking om het beter zichtbaar te maken. Het zijn allemaal voorbeelden zodat je ervoor kan zorgen dat die drempels zoveel mogelijk worden weggenomen. En kinderen met een handicap niet aan de zijlijn staan toe te kijken, maar echt mee kunnen doen.
5: Ja! 200 gemeentes in Nederland met speelplekken zoals hier in Emmeloord. Marcia van Werven van Jantje Beton, hoe staat het in Flevoland?
8: Nou, Flevoland doet het hartstikke goed. Dat betekent dat dit soort plekken, gelukkig zien we die in meerdere gemeentes in Flevoland. Alleen, er is er nog één die het niet heeft.
5: Welke is dat?
8: Dat is Zeewolde. Dus ja, we roepen hierbij natuurlijk dan ook Zeewolde op om wel zo'n fijne samenspeelplek te gaan maken.
5: Maar hebben jullie contact met Zeewolde om toch hun te stimuleren om dit soort speelplekken wel te realiseren?
8: Nou, wat je natuurlijk al zei, hè, 200 gemeentes wel met een plek. Dat betekent ook 142 nog niet. Superbelangrijk dat we ze hebben. En alle gemeentes, dus ook Zeewolde, hebben we 1-op-1 benaderd om ook aan te geven. We hebben een samenspeelfonds. Daar kun je een subsidie aan vragen om ook zo'n mooie plek te maken. En kijk hoe belangrijk het is, dus ga ervoor.
5: Maar stel, Zeewolde zou daar ja tegen zeggen. Wat zou dat betekenen dan voor Flevoland als provincie in vergelijking met de rest van Nederland?
8: Dan zijn jullie op dit moment, het ligt aan de snelheid natuurlijk, de eerste provincie waarbij alle gemeentes een samenspeelplek hebben. Maar jullie worden op de voet gevolgd door onder andere Drenthe. Dus ik zou tegen Zeewolde zeggen, ga ervoor en lekker vlot.
2: Oproep kwam van directeur Marcia van Werven van Jantje Beton. In de bijdrage van verslaggever Mark Bakker.

0: Anderhalve week werd het schip klaargemaakt voor plaatsing op het land.
1: Ja, het is echt aftellen. Nog een kwartiertje, toch? Verslaggever Marielle Bakker.
2: Ja, het is inderdaad aftellen. Maar het lijkt nog heel erg rustig om me heen. We zijn even verplaatst op de ligplaats. We stonden net naast de Batavia en toen was het nog donker en best wel stil en eigenlijk warm. En nu is het bijna licht en er is een enorme wind komen opzetten. Wat best wel spannend denk ik is straks voor de overtocht. Naast me staat Vera van Deursen, engineer en weet alles over het project hier bij Dames Shipyard Repair. Van de Batavia. Ja, jullie hebben 2 weken de Batavia in jullie bezit gehad. Of in ieder geval een beetje te leen. Wat hebben jullie gedaan?
3: Ja, ze is hier gekomen. Toen was ze eerst afgemeerd op de ligplaats. En uiteindelijk is ze bij onze dok ingegaan. Er zit heel veel voorbereidend werk in. Want hier heeft Niron de stoel gemaakt. En daar hebben we de Batavia afgelopen donderdag op gedokt.
2: Ja. Ja. De stoel, dat is een constructie van hoeveel ton?
3: Ja, dus tegen de 90 ton ongeveer. Ja,
2: en dat is nogal wat.
3: Ja, dat is nogal wat. Ja, klopt. Ja. Dus dat was ook wel een flink ding.
2: Ja. En wat doet die stoel dan eigenlijk, die constructie?
3: Die constructie zorgt ervoor dat de Batavia goed wordt ondersteund. Ja. En daardoor veilig straks kan staan in Lelystad.
2: Ja, en dat was eigenlijk het belangrijkste wat hier moest gebeuren.
3: Ja, klopt. Ja, dus dat was eigenlijk voordat de Batavia hier kwam, zijn we daar heel druk mee geweest.
2: Ja. En waarom is de Batavia hier dan niet opgeknapt? Want dat is wat jullie met al die nieuwe schepen doen hier bij Dame in Amsterdam-Noord.
3: Ja, klopt. Wij hebben natuurlijk 4 dokken, maar ook andere schepen komen na de Batavia in het dok. Dus alleen de noodzakelijke werkzaamheden die voor het dok belangrijk waren, die hebben de timmermannen onder andere uitgevoerd. Ja. En daardoor konden ze weer verplaatsen hier naar ligplaats 1. Daarom staan we daar nu hier weer.
2: Ja. Ja. En toen dat water vorige week donderdag dus wegtrok en dat je kon zien dat hij op die constructie stond. Wat hebben jullie daarna gedaan? Want dat is nu een weekje geleden.
3: Ja, we hebben nog 2 voorste steunen hebben we nog verlengd. Om extra goed bij de boeg van het schip te laten passen. Dat is klaar, die zitten er nu ook op. Dus dat is mooi. En daarna is ze weer uit de dok gegaan, dus weer opvlotten. Ja. En hierheen verhaald. Ja.
2: En er zat ook lood in het schip, toch?
3: Ja, klopt. Er zat lood in het schip. Dat hebben de jongens van het schip zelf hebben die uit het schip gehesen met onze dokkranen.
2: Ja. Hoeveel lood was dat?
3: Ja, goeie vraag. Exact weet ik niet precies.
2: Ik dacht ook iets van 2 ton?
3: Nee, meer. Meer 200 ton. Oh. Ja.
2: Ik kan je helemaal niet voorstellen hoe zwaar dat is, hè?
3: Nee, klopt. Exact weet ik het niet. Dat moet je aan...
2: Dat lood zat in het schip om stabiel te houden toen hij nog in het water lag, hè? Dus dat mocht er nu uit. Maar hoe zag dat er dan uit? Zijn dat bolletjes of zijn dat pakketjes?
3: Ja, ze noemen het broodjes. Ja, en ze hebben daar volgens mij pakketjes van gemaakt, bundels. Daarmee hebben ze dat uit het schip gehesen. Omdat er maar een kleine opening was waar dat mee naar buiten kon.
2: Ja, en dat lood wordt verkocht, heb ik gehoord.
3: Ja, dat is volgens mij al verkocht. Ah, dus,
2: aan vissers?
3: Nee, volgens mij degene die het ook geleverd heeft, die heeft het nu ook weer teruggekocht.
2: Ja. En nu is het aftellen, Vera. Ja. Maar wat zien we eigenlijk?
3: Nou, we zien nu iedereen zich aan het klaarmaken voor vertrek.
2: Ja. Hoe gaat dat gebeuren met sleepboten?
3: Ja, klopt. Met sleepboten. Er zijn 2 pontons die aan elkaar gekoppeld zijn. Ja. Daarmee gaat ze straks naar Lelystad toe. Dus ze zijn nu, denk ik, alles aan het klaarmaken.
2: Ja, hele grote pontons. Ja, je verwacht dat er enorm veel mensen bij betrokken zijn, maar het valt wel mee.
3: Nu, op dit moment? Ja. Nee, ja, valt wel mee. Ja, iedereen heeft denk ik wel duidelijk wat diegene moet doen. En straks in Lelystad komen de mensen weer tevoorschijn die daar weer mee betrokken zijn.
2: Ja, ja. We zien daar wat schepen. Gaat die precies om 8 uur weg?
3: Tot nu toe denk ik wel, maar ik weet het niet zeker.
2: Ja. Er is geen reden om het later te maken?
3: Niet dat ik weet, nee.
2: Ja. Nou, en we zitten nu tussen de buien door. Er komt volgens mij wel weer een buitje aan.
3: Ja, misschien. Maar, ja.
2: Is dat voor het schip slecht?
3: Nee hoor, nee, dat kan ze tegen.
2: En de wind, is dat nog spannend?
3: Nee, ik maak me eigenlijk niet zo druk. Hij is goed ondersteund, dus moet goed komen.
2: Nou, we gaan het straks zien. 8 uur vaart hij hier weg. Gaat hij door de Oranje Sluizen volgens mij. En dan langs Pampus. En dan hop naar Lelystad. Is het jammer om het schip uit te zwaaien?
3: Ja, het is jammer. Maar het cirkeltje is ook rond. sinds 1995. En nu hier weer weg, is het ook goed.

0: Ja.
1: En dan zijn het weer hele moderne schepen voor jou.
0: Ja, hele andere schepen. Klopt. Die komen er ook weer aan. Ja.
1: Het zal het wel weer lang duren voordat er een schip wat van 1627 ooit, of tenminste de stijl dan, want het is natuurlijk de replica, dat weer zo'n schip hier in het dok komt te liggen.
0: Dat denk ik ook. Ja, dat duurt nog even.
1: We gaan het zien.
2: Zeg Marielle, wat ik me afvraag, er is dus niemand tijdens het vervoer, niemand op het schip, hè, op de Batavia.
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Is er iemand op de Batavia, Vera?
0: Nee, momenteel niet. Nee, er is nu niemand op de Batavia.
1: Dus tijdens de reis is ze helemaal leeg?
0: Ja, is ze helemaal leeg.
1: Klopt. Zwaait niemand als een soort van Sinterklaas?
0: Nee. Alleen de mensen op de ton of de sleepboten zullen aanwezig zijn.
1: Ja, maar het geeft wel een beetje het Sinterklaas gevoel, vind ik.
0: Ja, ik snap dat je dat zegt.
3: Die zoeken we ook nog.
2: Maar kun jij niet mee, Marielle?
1: Of ik niet mee kan?
2: Op de Batavia.
1: Nou, ik ga het vragen. Ik zou wel wat vinden. Ik weet niet of dat mag. Met de camera, ja. We gaan het vragen. Maar ik zie iemand al een beetje kritisch kijken.
2: Jij gooit je charmes in de strijd. Jij gaat het voor elkaar krijgen. Ja, dat gaat jou lukken. Marielle, dankjewel.

0: Feels Part 2, Sommier. Wat was er gisteravond zoal op radio en tv?
1: Nou, veel programma's stonden natuurlijk stil bij het overlijden van schrijver, cabaretier en taalfanaat Paulien Cornelissen. Gisteren overleed ze op 50-jarige leeftijd in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Cornelissen is nu bijna iedere dag op televisie te zien bij De Slimste Mens. Presentator Herman van der Zandt werkte met haar samen en vertelde daarover in Met het Oog op Morgen.
2: Ik wist dat de laatste tijd niet heel goed met haar ging. Zoals onderhandeling. Het was allemaal niet heel geruststellend, de geluiden die ik erover hoorde. Ik had zeker niet elke dag een update of zo van haar. De opnames van De Slimste lopen niet, dus we appten wat heen en weer. Ik stuurde ze een fotootje en dan kreeg ik een duimpje of een hartje terug of zo. Dat was een beetje de communicatie van de laatste weken. Maar dit is wel, dit is heel snel gegaan.
1: Hij vertelde wat zij voor hem betekende.
2: Ze was iemand met wie ik enorm kon lachen. We hadden enorm veel pret, we hadden heel veel plezier. En ze was ook iemand die mij af en toe lekker de baas was. Want ja, ik kan ook bij de hand zijn. Maar daar toepte zij nog af en toe over. Hmm. En dat was heel erg leuk. Want dan dacht ik, oh ja, ik moet bij jou echt opletten. Want je gaat... Ze daagde me uit.
1: Eerder op de avond in het televisieprogramma Eva vertelde actrice en schrijver Maaike Meijer dat ze grote bewondering voor Cornelissen had.
3: Ik geloof dat ik eigenlijk altijd een beetje verliefd op haar ben geweest. In alles. Dus ook in dat werk. Wij zijn samen. Wij zijn allebei uitgever van ons eigen boek. Dat heb ik van haar geleerd hoe ik dat moest doen. We hebben daar heel veel over gesproken. Maar we zijn daarin ook... heb ik van haar zo geleerd om hoe je woorden moet vangen en hoe je kan kijken.
0: In Langs de Lijn en Omstreken, aandacht voor de musical Voor Haar. Grootheden als Wim Sonneveld, Jacques Brel en Annie M.G. Schmid die kregen al een eigen musical. En nu is het de beurt aan zanger en cabaretier Frans Halsema. Hij overleed ruim 40 jaar geleden, hij was pas 44 jaar. En regisseur Michiel van Erp, die kent zijn werk goed.
4: We draaiden dat vaak thuis, ik met mijn broertjes. En dan moesten we altijd schaterlachen lachen om die sketches. En die liedjes ken ik ook heel goed. Dus ik was totaal bekend met het repertoire. En het idee voor de musical is eigenlijk... dat, eigenlijk zoals jullie hem nu net ook aankondigden... dat Frans Halsema die komt, niet letterlijk... maar eigenlijk wel terug uit de hemel.
0: Ja, zijn favoriete nummer is Elke Avond Als de Beeldbuis Is Gedoofd. Een nummer voor in de nacht.
4: Als werkend mens, dan kom je thuis. Misschien hebben jullie dat ook wel als je straks thuis komt. En je echtgenoot slaapt al. Je denkt, pak nog even een wijntje. Ga nog eens even nadenken over alles. Ik zet er mooie muziek op. Dat je zo alleen bent in de nacht. Dan je fantasie op hol slaat.

0: Ja, prachtig, hè? Ik ben wel heel benieuwd naar de musical. Dat was gisteravond op radio en tv.
1: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
2: Dit is Flevoland. Nou, Flevoland doet het hartstikke goed. Ook dit is Flevoland.
3: Het is schitterend om dat met de jeugd te zien.
2: En dit is ook Flevoland.
4: Mensen die zeggen het allemaal, maar ze is gewoon mens.
2: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Dit is een uittip.
6: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
5: Dit was een uittip.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
0: Het schip de Batavia vertrekt over een paar minuten van Amsterdam terug naar Lelystad. En voetbalvereniging Unicum in Lelystad mag tijdens wedstrijden geen muziek meer draaien rond de velden en in de kantine. Ook vuurwerk, fakkels en trommels zijn verboden.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 8 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
9: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
8: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet, de verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
10: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
8: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan de files van 7 minuten en langer. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Muiden. Ruim een half uur komt door een ongeluk. 3 rijstroken zijn afgesloten. Daardoor ook druk op de A6 Lelystad Muiden. Tussen knooppunt Gooimeer en knooppunt Muidenberg ruim een kwartier. A27 Almere Gorkum tussen Hilversum en Rijnsweerd een kwartier. A28 Zolle Amersfoort voor Nijkerk een kwartier. Zolle Utrecht voor Amersfoort ook een kwartier. En 50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 8 minuten. Andere kant op voor Kampen ook 8. En de N305 Dronten Almere voor Zeewolde 7 minuten. Flitsers op de, nou de gebruikelijke A27 bij 108.1, A6 Lelystad-Muidenberg 62.2, dan de A6, die horen niet zo vaak. Jouren-Emmeloord bij band 291.2, Lelystad-Muidenberg 72.2, bij Dronten weer natuurlijk op 105.5 en de N727 bij Lelystad, hectometerpaal 4.7. En zometeen Batavia en Batavia en nog eens Batavia.
0: Ja, dat is een belangrijke dag. Het is spannend. Het kan echt ieder moment gebeuren dat dat schip vanuit Amsterdam terug naar Lelystad gaat. En wij zijn erbij. Onze verslaggever, die hoor je zometeen.
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
13: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
14: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
13: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
18: Zeker weten.
17: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
19: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2-pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: G-Race Manhattan. Het is 8:11.
1: De replica van het VOC-retourschip, de Batavia, is nu nog in Amsterdam en moet nu vertrekken naar Lelystad.
0: Ja, het is spannend zo rond 8. Nou ja, ik zei net al, het is 8:11, zou dat gebeuren. Onze verslaggever Marjel Bakker, die is in Amsterdam. Marjel, goedemorgen. Gaat het bijna los daar?
2: Ja. Ja, goedemorgen. Nou, jullie hebben me net op een idee gebracht door te zeggen van, goh, kan je niet mee op de boot?
0: Mm-hmm.
2: Nou, op de Batavia, dat wordt een beetje lastig. Maar we zitten wel degelijk nu op een bootje. Of bootje, nou, toch best wel een flink scheepje. En we liggen langs de Batavia. Hebben we heel goed zicht op hoe die, hoe ze gaat vertrekken. Vera van Deursen, engineer van Dames Shipyards hier. Ja, hoe staat het ervoor?
3: Ja, goed. We zijn verder met de voorbereidingen. Je ziet Van der Wees bezig met het vastmaken van de trossen. Alles voor vertrek klaarmaken, ja.
2: Hoe wordt die nou vastgemaakt?
3: Ja, vooraan en achteraan zitten allebei een sleepboot. En die zullen ervoor zorgen dat het goed geleid wordt door de wateren.
2: Ik had heel veel lawaai verwacht en heel veel, ja, toestanden, want ja, zo'n heel groot schip, dat, daar verwacht je wel wat van. Maar het is zo rustig.
3: Ja, het is ook nog vroeg. Ik denk straks als we weggaan, dan hoor je wel wat meer van de sleepboten. Ja. Maar nee, het is allemaal volgens mij wel onder controle, dus ja.
2: En hoe gaat die nou weg? Wordt die gedraaid hier in het dok of gaan ze achteruit varen?
3: Ik denk dat ze eerst wat meer van de kade afkomen en dan achteruit op het ei omdraaien om richting de sluis te gaan. Ja.
2: Ja, ja. Is die al los van de kade?
3: Nee, nog niet. Ik zag net dat de gangway eraf is gehaald. Dus dat betekent wel dat de laatste voorbereidingen in gang zijn gezet.
2: De gangway, dat is de loopplank, hè?
3: Ja, klopt. Dat is de verbinding tussen de kade en het schip. Ja. Dus niemand kan er meer op nu.
2: Nee. Dus wij ook niet?
3: Dus nee. Wij ook niet, nee. Nee.
2: Maar we hebben heel mooi zicht nu vanaf dit schip. Het schip ligt dus op een ponton van, nou, hoeveel meter zal dit ongeveer zijn?
3: Poeh, ja, ik denk dat dit in totaal misschien wel 100 meter is. Ja, minimaal. Ja, exact weet ik niet precies.
2: En er ligt een duwboot achter en een broedertrouw, een sleepboot ervoor. Wordt er nog afgeteld?
3: Niet dat ik weet. Ik denk zodra iedereen klaar is, dan dan gaan we vertrekken.
2: Ja.
3: Ja.
2: Je kunt nu ook goed zien dat het schip wel wat onderhoud nodig heeft, hè?
3: Ja, klopt. Hij is ook gewassen. Dus daardoor heeft hij misschien iets andere kleur dan de vorige keer dat we filmden. Waardoor alle mosselen eraf zijn. Ja, hij heeft wel iets onderhoud nodig. Ja.
2: Een ruige onderkant. Het onderwaterschip ziet er echt uit als hout nu.
3: Ja, klopt. Maar het is ook niet gek als hij 30 jaar in het water heeft gelegen natuurlijk.
2: Nee. En je ziet ook dat het hout, er zitten wat scheuren in het hout. Die moeten ook allemaal opgevuld worden.
3: Ja, het ziet er denk ik dramatischer uit dan dat het misschien is hoor.
2: Ja?
3: Ja, denk het wel. Vooral nu door de kleuren lijkt het heel erg. Maar volgens mij is de staat echt nog best wel oké. Okay. Ja.
2: Hoeveel uur gaat hij er nou over doen om naar Lelystad te komen, weet je dat?
3: Goeie vraag. Ik denk,
2: jij bent natuurlijk echt de chef van hier. Zodra die hier weg is, dan moet je het loslaten.
3: Ja, dat is waar. Dat het ongeveer 6 uur gaat duren voordat ze in Lelystad aankomen.
2: Ja. Ik weet dat wij weer om 11:45 weer in de uitzending zijn. En dan vaart hij ongeveer bij Pampus. Dus dan weten mensen een beetje waar ze moeten staan als ze willen kijken.
3: Ja, zeker. Ik denk dat ook bij de sluizen straks het heel mooi is om te kijken. Want dan kan je heel dichtbij komen.
2: De Oranje Sluis in Amsterdam, daar gaat hij straks ook doorheen. En je vraagt je af hoe het er allemaal doorheen kan.
3: Ja, er is één hele grote sluis, dus dat past sowieso. Ja, klopt.
2: Hoe breed is die nu die op het ponton staat?
3: Ja, goede vraag. Ik denk ongeveer 18 meter, 16, zoiets. Ja.
2: Maar jullie hebben dat allemaal goed berekend, toch? Dat hij er echt wel doorheen kan.
3: Oh, zeker. Ja, komt goed.
2: En het wordt nu veel imposanter, omdat hij dan op de heenweg hier naartoe, omdat hij nu op het ponton staat, is hij veel hoger en vanuit heel ver weg te zien.
3: Ja, klopt. Inderdaad, stukken hoger.
2: Hoe hoog denk je dat hij nu is?
3: Geen idee. Nee, weet ik niet.
2: Nee. Daar moeten we echt een schatting van maken.
3: Ja, ik heb me daar eigenlijk niet zo mee bemoeid.
2: Het is de kijkersvraag. Hoe hoog is de Batavia nu? We moeten nog even bedenken wat we dan kunnen winnen. Kaartje naar het museum. Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja. Ja, nou, hij is nog niet weg. We gaan het zo zien.
0: Zo is het.
1: Wacht er dan op, Marielle.
0: Jij blijft daarbij, Marielle. Zeg, en ik blijf vragen aan jou stellen, maar jij krijgt het voor elkaar. Het bootje waar jij nu op zit, nou, dat heeft vast een motor. Dus ik neem aan, als het geheel daar in beweging komt, dat jullie wel een stukje mee kunnen varen, toch?
2: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel.
1: Heerlijk.
2: Hoewel de boot wel de hele reis meereist naar Lelystad. Wij moeten toch weer terug aan land. Want onze Omroep Flevolandbus staat hier gewoon op de kade. En die kunnen we ook niet achterlaten.
0: Nee, dat kan ook weer niet. Goed. Marielle Bakker, dank je wel.
1: En dan tijd voor het weer met Floris Lafeber. Floris, voordat ik je even in de uitzending laat. De file op de A1 richting Amsterdam voor Muiden is nu al een uur. En de mensen hebben eruit de wissers aan of uit? Vertel het maar.
4: Ja, die hebben ze zeker wel aan. Want er trekt momenteel een buienzone over die regio heen. En die buien die kunnen gepaard gaan met lokaal onweer en flink wat regenwater in korte tijd. Daarbij is het wel ronduit zacht voor de tijd van het jaar. Met op dit moment temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En daar komt vanmiddag nog een aantal graden bij. Ik denk dat we zelfs een warme donderdag gaan krijgen met waarden boven de 20 graden. Daarbij blijft het wel bewolkt weer, maar de meeste buien trekken wel via het noordoosten het land uit.
1: Oh, dan kunnen we droog op de Oostvaardersdijk gaan staan kijken naar de Batavia.
4: Dat denk ik wel.
1: De zomer, ja, die stad is hartstikke mooi. Hoe is dat vanavond en vannacht?
4: Ja, vanavond en vannacht blijft het ook overwegend droog. De bewolking maakt steeds vaker plaats voor heldere perioden. En die heldere perioden die gaan ook gepaard met wat vochtige condities. Vannacht betekent dat enkele mistkansen in grote delen van onze provincie. Het koelt verder af naar zo'n 10 à 11 graden en er staat weinig wind uit een zuidwestelijke richting. Morgen volgt een hele mooie nazomerdag. Eerst moeten we rekening houden met wat nevel of mist, misschien wat laaghangende bewolking, maar dat zal in de loop van de ochtend oplossen. En dan volgt er een dag met flink wat ruimte voor de zon, enkele mooie stapelwolken die ontstaan. En verder is het ook aangenaam weer met een mooie temperatuur van 20 of 21 graden. Eigenlijk een prachtige dag om lekker naar buiten te gaan morgen.
1: Ja, blijft dat zo?
4: Ja, dat blijft zeker zo, want we houden ook in het weekend te maken met een krachtig hoge drukgebied. En dat betekent rustig weer. De keerzijde van het rustige weer is wel dat er 's ochtends vroeg nevel of mist tot ontwikkeling kan komen. Maar in dit jaargetijde zal dat snel oplossen. Overdag flink wat ruimte voor de zon. Enkele sluierwolken en stapelwolken die voorkomen. Maar het blijft gewoon voorlopig droog. Met een aangename temperatuur van zo'n 20 graden overdag. En 's nachts is het behoorlijk fris met zo'n 9 of 10 graden.
1: Floris Lafeber, dankjewel.
4: Graag gedaan.

0: The Kingdom of Fear van Cameron Withcomb. Het is 21 minuten over 8. Flevoland is wakker met nog wat nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Het overlijden van schrijver, cabaretier en jurylid van De Slimste Mens, Paulien Cornelissen, kwam gisteren voor velen als een schok. Maakte veel reacties los, ook in deze boekhandel.
2: Hij was zo toegankelijk, zo open. Zij maakte taal voor iedereen begrijpbaar. Ze had natuurlijk onwijs veel humor. En ze heeft veel betekend voor het boekenvak, kan ik wel zeggen. En voor de lezers in Nederland.
0: Ja, Paulien Cornelissen overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Gaan we naar Zwitserland, want de Zwitserse gletsjers, die hebben heel zwaar te lijden gehad. Onder de afgelopen zomer ruim 5% van de ijsmassa smolt. Blijkt uit cijfers van de Zwitserse monitoringsdiensten. Nou, dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Dat is nogal wat. Het ijs smelt nog steeds. En dat is wel bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
3: Hier is het melting. En dat is ook heel impressive voor mij. Want normaal, eind september, de melting shuts off. En finally de glaciers are silent for a few months.
0: Ja, normaal gesproken zegt hij, is dat wel gebeurd? Hè? Is het wel gedaan met dat smelten van die gletsjers eind september? En dan komt het een beetje stil te liggen. Ja. Maar ja, dat is nu dus niet het geval. Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw.
1: Minister Boekholter Sullivan wil strenger ingrijpen bij makelaars. Zo moet er een register komen waar makelaars zich verplicht moeten inschrijven. Bij wangedrag kunnen ze dan uit hun beroep worden gezet. En ook moet er een klachtenloket komen. Nu kan iedereen die dat wil makelaar worden. De markt heeft eigen regels, maar die worden niet door elke makelaar gevolgd, zegt de minister.
4: Dus die geven geen inzicht in het biedboek. Die laten niet zien wat voor de processen zijn. Dus mensen die worden dan geadviseerd bijvoorbeeld 10.000 euro meer te bieden. Maar die hebben geen idee of daar wel een bod onder zit. Dus er zijn te veel klachten van mensen die het gevoel hebben dat ze misschien wel veel meer hebben betaald dan had gehoeven.
1: Makelaars hebben eerder de kans gehad om dit zelf te verbeteren, maar dat lukt steeds niet. De minister werkt het plan nu verder uit. Begin volgend jaar moet het af zijn.
0: Dan een doorbraak in de medische wereld. Artsen van het Radboud UMC in Nijmegen zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Nou, deze oncoloog legt uit wat ze heeft bedacht met de collega's.
5: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Want de clitoris bestaat namelijk niet alleen maar uit het topje, maar de zenuwbanen gaan veel verder daaronder. En deze zenuwbanen die leggen we weer vrij, die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
0: Veelbelovend, zeggen artsen voor vrouwen.

0: mee.
1: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
2: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Goedemorgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Het schip de Batavia kan ieder moment vertrekken vanuit Amsterdam terug naar Lelystad. Het schip is op een stellage gezet. Stellage en schip staan op een ponton. En dat wordt dan door 2 sleepboten naar Lelystad getrokken. Hoe voelt directeur Ariane Hoog van Batavialand zich?
14: Ja, dubbel. Aan de ene kant is het natuurlijk gewoon heel erg fijn dat het weer terugkomt. En dat we ook een nieuwe fase gaan hebben voor het nieuwe museum. Dus dat is gewoon echt ontzettend leuk. En aan de andere kant is het dus wel de laatste keer dat hij over het water gaat varen.
13: Voetbalvereniging Unicum in Lelystad mag tijdens wedstrijden geen muziek meer draaien rond de velden. En in de kantine ook vuurwerk, fakkels en trommels zijn verboden. Staat allemaal in nieuwe regels van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek. De voetbalclub ligt tussen woonwijken in. De club is teleurgesteld over de regels. Die gaan ten koste van de sfeer, schrijft de club op de website. En Saskia Capello begint in december als de nieuwe algemeen directeur van de Oostvaarders Kliniek in Almere Buiten. Ze volgt een interim directeur op. Dienstvoorganger vertrok na meningsverschillen. Capello wil zich focussen op uitbreiding en beter personeel. De Oostvaarders Kliniek kwam eerder negatief in het nieuws door relaties tussen therapeuten en patiënten en door drugsmisbruik. Volgens de dienst Justitiële Inrichtingen gaat het nu beter. Er is minder werkdruk, er wordt beter samengewerkt. In de TBS-kliniek zitten nu ruim 130 patiënten en dat moet er bijna 180 gaan worden. Meer nieuws op Web & App.
15: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er zou onder meer zoutzuur naar agenten zijn gegooid. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars om misstanden aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die een beroepsverbod kan opleggen. Het is artsen van het Radboud UMC gelukt om vrouwen die door kanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe en werkende clitoris te geven. Ieder jaar raken 150 vrouwen hun clitoris kwijt door vulva-kanker.
0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Deze ochtend verloopt behoorlijk nat, met enkele buien die van zuidwest naar noordoost over Flevoland heen trekken. In de loop van de middag trekken de meeste buien wel naar Duitsland weg en dan volgt er een drogere periode, maar de bewolking houdt wel lange tijd de overhand. Aan het eind van de middag en aan het begin van de avond klaart het vanuit het zuidwesten wat vaker op. De temperaturen liggen momenteel op een hoog niveau voor de tijd van het jaar. Deze ochtend is het zo'n 17 of 18 graden in de provincie. En in de middag is het zelfs behoorlijk warm met 20 of 21 graden. Hierbij staat er een meest matige wind uit een westelijke richting.
16: Het ging mis op de A1 eerder vanochtend. De file slinkt gelukkig een beetje. A1 Amersfoort Amsterdam tussen knooppunt Eemnes en Muiden. Nu een half uur vertraging. Heeft ook voor drukte gezorgd op de A6 Emmeloord richting Muiden. Tussen Lelystad, Noord en Almere, Oostvaard. Er staan zelfs ook op de weg naar het gemaalde blok van Kuffler. Er zijn veel mensen denk ik die stiekem omrijden om het nog te bouwen stadsdeel Almere Pampers. Of zouden ze daar alvast gaan staan met hun verrekijker om de Batavia te zien. Zou ook zomaar kunnen. Dan de rest van de files. A27 Almere Utrecht voor Eemnes 10 minuten, voor Lunette 13. A28 Zwolle Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Knoopend Hoevelaken bijna een half uur, ook daar druk. Dan de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en Knoopend Hattemerbroek 10 minuten. Andere kant op voor Kampen 7. En 305 Dronten Almere bij Zeewolde 7 minuten. De N331 Emmeloord Zwolle voor de A28 7 minuten. En voor Giethoorn nog eens 9. Dat waren ze. En zometeen op donderdag, ja, het gesprek over de kinderboekenweek.
17: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: If You Love Somebody van Sting. Het is bijna 20 minuten voor 9.
1: Dit is Flevoland, het gesprek. Vandaag met...
2: Marianne Herwijer van de Nieuwe Bibliotheek in Almere... over de kinderboekenweek die is begonnen. Goedemorgen, Marianne.
3: Goedemorgen.
2: Is het feest bij jullie, omdat het kinderboekenweek is?
3: Het is zeker feest, ja.
2: Maar het is ook een beetje een rare dag natuurlijk. Want het is, ja, Paulien Cornelis is overleden.
3: Ja, ja.
2: Doen,
3: ja,
2: jullie daar iets mee?
3: Wat we normaal gesproken doen bij dit soort situaties... is dat we een kleine display plaatsen. Dat we het boek erbij plaatsen. En als in de vorm van een herinnering. En veel meer kunnen we er ook niet aan doen natuurlijk. Maar het is wel, ik vind het persoonlijk ook een heel erg gemis. Want ik hield enorm van haar taalvirtuositeit. En vooral de gewone woordjes.
0: Ja, zal extra veel vraag zijn natuurlijk de komende weken naar haar boeken.
3: Dat verwacht ik zeker. Maar op dit soort dingen kunnen we ons niet echt voorbereiden.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. Wel op de kinderboekenweek.
3: Ja, ja.
0: Daar gaan we het over hebben. Ik heb even gekeken. Heel veel activiteiten.
3: Ja.
0: Workshops, musical, DJ, keyboard, drummen. Er draait een film. Mm-hmm. Superleuk allemaal. Maar ik dacht wel, wat heeft dat nou eigenlijk met lezen te maken?
3: Nou, de taalontwikkeling en een rijke taalontwikkeling... dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. En wat wij zien is dat er wordt ook overigens vrij veel aandacht besteed aan voorlezen. En aan lezen zelf. En aan de boeken die in de Boekenweek zijn gekomen. Maar wat wij zien is dat taalontwikkeling ook gaat via beeld. Via het maken van projecten, het doen van projecten, het schrijven van teksten... En dat kan zelfs voor theater zijn. Dat kan inderdaad voor filmpjes zijn die je zelf kunt maken. Dus er zijn eigenlijk heel veel manieren om met taal bezig te zijn en taal te ontwikkelen.
2: Beeld? Mij is vroeger altijd geleerd, zit niet zoveel televisie te kijken. Ga nou eens een goed boek lezen.
3: Nou, die vraag die had ik wel verwacht inderdaad. Maar,
2: je zag het aan mijn gezicht.
3: Die vraag die had ik inderdaad wel verwacht. Maar het is inderdaad, lezen is hartstikke belangrijk. Maar we moeten vooral zorgen dat mensen lezen leuk vinden. Dus wat we proberen te doen is zoveel mogelijk verschillende invalshoeken... om te lezen, om aan taalontwikkeling te werken. En dat werkt op dit moment op deze manier. En er zijn ook, dat weten we ook allemaal, in de sociale media... heel veel filmpjes. We zijn wat meer beeldtaal gericht. Het zijn kortere teksten.
2: Ja.
3: Maar het wil niet zeggen dat er niet ontwikkeld wordt. En dat ook dat niet belangrijk is voor de ontwikkeling van mensen en van kinderen.
0: Ja, maar goed, de laatste rapporten. Jij kent de cijfers natuurlijk ook. Die leesvaardigheid holt achteruit. Dat was laatst natuurlijk in het nieuws. 15-jarigen, bijna 40% die niet leesvaardig genoeg is.
3: Ja.
0: Hoe merk jij dat?
3: Nou, het is de landelijke cijfers die liggen er niet om. Hè? 4 op de 10 leerlingen die eigenlijk gewoon niet voldoen aan de basisvaardigheden. Wat we in Almere zien is dat de situatie vaak nog iets ernstiger is dan dat. En dat heeft met heel veel verschillende dingen te maken. Er is al een behoorlijke onderwijsachterstand in Almere. We hebben te maken met een lerarentekort. We hebben te maken met veel talen thuis. Veel verschillende talen thuis die het wat complexer maken. En we hebben ook nog eens te maken met veel gezinnen... die al lage basisvaardigheden hebben. En dan wordt het heel moeilijk om je kind te helpen of dat bij te brengen. En dat is iets waar we als bibliotheek enorm op inzetten. En dat doen we samen met scholen en partners. En op die manier proberen wij zowel kind als gezin... als school aan elkaar te verbinden. Want we moeten niet vergeten dat iedereen denkt... dat het een probleem is van onderwijs. Maar we zien het toch echt anders. Kinderen brengen maar een deel van hun tijd door in het onderwijs. En dat betekent dat de rest van de tijd elders geschiet. En dat is gewoon thuis.
0: Nou ja, je noemt gezin inderdaad. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Als een kind thuis komt en het ziet de ouders op de bank... al scrollend op de telefoon in plaats van een goed boek lezen. Of minder goed boek, maar in ieder geval dat er gelezen wordt.
3: Ja, precies. Ja. Nou, dat is een heel specifiek daarvoor... ontwikkelen we op dit moment ook programma's om die oude betrokkenheid te verhogen. We noemen dat de gezinsaanpak, omdat we zien dat dat ongelooflijk belangrijk is. En mensen moeten daarmee geholpen worden. En dat moet eigenlijk al heel vroeg beginnen. We beginnen bij wijze van spreken al met babycafés voor ouders... om ze bij te brengen dat lezen en taalontwikkeling belangrijk is. En dat zetten we ook door op scholen. En dat wordt eigenlijk dat programma wordt op dit moment zelfs versterkt.
2: Het is heel karwei. Als ik dat zo hoor, weet je ook iedereen te bereiken? Of zijn er toch mensen die zich aan de aandacht van onderwijs en bibliotheek weten te ontsnappen?
3: Nou, in Nederland gaan alle kinderen naar school. Dus
2: dat
3: we hebben aan scholen een hele goede partner in deze. Maar er zijn ook andere organisaties met wie we verbindingen leggen. Juist voor de mensen die we misschien wat minder goed bereiken. Maar het is zeker fijnmazig werk. En daar gaat ontzettend veel tijd en energie in zitten. van leesconsulenten. En niet alleen het geven van de instructies, maar ook inderdaad het zoeken van die verbinding met de mensen. He, waar vind ik ze? Hoe kom ik met ze in contact? Dus dat is inderdaad, dat is fijnmazig en ingewikkeld werk, maar wel heel leuk.
0: Ja. De Kinderboekenweek, is dat de belangrijkste week van het hele jaar voor jullie?
3: Het is een hele belangrijke week, maar niet de belangrijkste week. Want we hebben eigenlijk heel veel activiteiten gedurende het jaar. De Kinderboekenweek is natuurlijk uiteindelijk vanuit de boekenindustrie en de boekenhandels komt dat tot stand. Dat is net zoals de Boekenweek. En als bibliotheek profiteren we daarvan. Want we proberen gewoon zoveel mogelijk mee te liften met op dit moment het leuke thema spot aan. Wie wil er niet in de spotlight staan? Maar gedurende het jaar hebben we zo verschrikkelijk veel activiteiten. En we zetten eigenlijk ook altijd heel erg in op het in dit soort van periode tonen wat we ook normaal gesproken doen. Zodat mensen terugkomen en weten, oh wacht even, voor de bibliotheek en voor activiteiten in de bibliotheek gebeurt er meer. En moet ik ook buiten de boekenweek zijn.
2: Ja. Ik wil even met je naar de universiteit. Daar gaan laptops, tablets en telefoons ook uit de collegezaal om je goed te kunnen concentreren op wat er gezegd wordt in de collegezaal en schrijf het op in een gewone notitieblok. Stel, je krijgt je kind aan het lezen. Waar moet die telefoon? Moet die dan ook in een kluis in huis ergens? Om niet toch af en toe even te kijken of er een berichtje is. En zelf de gedachte daaraan weg te halen.
3: Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zie het heel erg als een hybride aanpak. Want ik denk dat het niet zoveel zin heeft om het echt helemaal weg te laten of helemaal te verbieden. Ik kan me het voorstellen dat in de collegezalen dat mensen zich slechter kunnen concentreren. Dat het wel helpt als mensen zich beter concentreren als het niet in de buurt ligt. Dus kies je momenten daarvoor. Het leren omgaan met digitale media is voor kinderen ook heel belangrijk in deze tijd. En ik wil dat dus niet als een hele grote boosdoener aan de kant zetten. Ik denk wel dat, dat het voor concentratie dat het beter is om dat weg te laten. En wat we ook zien is dat die teksten die we daar zien veel korter zijn. En wat je dan mist is toch de diepgang van wat meer informatie die kinderen ook nodig hebben om kritische denkers te worden. Om echt mee te kunnen doen in de wereld. En dus daarvoor en voor die momenten vind ik het wel heel belangrijk.
0: Ja. Juist. De Kinderboekenweek, veel lezen. Lees jij nog wel eens een jeugdboek eigenlijk?
3: Ik lees op dit moment niet zelf heel veel jeugdboeken, maar er komen er wel veel voorbij in de bibliotheek. En die zijn tegenwoordig, die zien ze er vooral ook zo heel leuk uit. Dus ik vind het wel heel leuk om ernaar te kijken. Het laatste boekje, echt nieuwe jeugdboekje wat ik heb gelezen, is het boekje wat we als bibliotheek zelf hebben uitgebracht. Ali en de Wind, de gelegenheid van 50 jaar Almere. En wat ik daar leuk aan vind, is dat

0: leuk, omdat het een beetje vervelende oude mensen waren. En ik hou een beetje van creepy. Dus ja, dat vond ik echt een geweldig boek.
1: Ja. Je hebt ook een boek meegenomen, hè?
0: Ja, ik heb een boek meegenomen. Want dat is het boek dat op mijn nachtkastje ligt. Ik zal het eventjes laten zien. En dat heet De Donkere Kant van Sally Diamond. Ook een heel creepy boekje. Dat gaat over een meisje dat haar vader bij het vuilnis heeft gezet.
1: Nou, letterlijk.
0: Haar overleden vader bij het vuilnis heeft gezet. Omdat haar vader altijd tegen haar had gezegd: meid, als ik overlijd, zeppen we bij het vuilnis.
2: Ja,
0: alleen toen ze dat daadwerkelijk deed, toen kwamen er toch wel wat vragen in de omgeving. En daar gaat dit boek over.
1: Oh, geweldig. Dus,
0: fantastisch.
2: En je hebt nog maar 1,50 gelezen, zie ik. Dus je hebt nog even.
0: Ik heb nog even.
2: We hebben straks een mooi weekend voor. Ja. Mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek. En veel plezier in de Kinderboekenweek.
0: Dankjewel.

0: Het is 9:10. Je hoorde Alex Warren, Emerald Eyes. En we gaan nog een keer naar Amsterdam, want...
1: Zou die al varen?
0: Nou, volgens mij wordt er gevaren,
1: zou
0: of niet?
1: Zou die al varen?
0: Verslaggever Marielle Bakker.
2: Ja, hij vaart al. We varen nu door het IJ. Ik zie het Centraal Station. En achter me zie ik een appartementencomplex met iemand in zijn zwembroek. Die lekker gaat zwemmen. En veel mensen maken foto's. Nou, en kijk. Prachtig, die Batavia. We varen er nu een paar meter vandaan. Hele grote pontons, of een heel groot ponton staat hier op. En hij wordt geduwd door een duwboot. Oh, daar is ook de veerboot. Die vaart er ook langs. En de mensen op de veerboot die van het NDSM-terrein naar Centraal gaan, die maken ook allemaal foto's. Dat is even boffen voor ze. Dat hadden ze waarschijnlijk niet gedacht. Ja, of misschien wel. Robert Waagmeester van Museum Batavialand. Hoe voelt het om... het is toch een beetje uw schip om dat zo te zien.
3: Ja, dit is wel heel bijzonder. Dit is natuurlijk zo'n bekende plek hier op het IJ, bij het Centraal Station. En je ziet iedereen die je kan zien vanaf het schip. Die loopt te kijken, die loopt foto's te maken. Dus dat laat ook wel zien dat het voor heel veel mensen een bijzondere dag is.
2: Ja, ja. Ja, wij zijn, zitten ook op een schip en we varen er langs. Dat is even wennen voor ons land rot

0: maar we zijn loyaal aan de Batavia, want dat wordt nu ook een landrot.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja, het schip is al een landrot eigenlijk, want dat staat al op een stoel.
0: Ja.
1: Maar ja, we gaan hem morgen op land zetten, dus dan wordt het definitief de allerlaatste reis is dit. Ja. En dan wordt het echt een landrot.
0: En dan moeten jullie ook een vergunning aanvragen omdat het een gebouw wordt.
1: Ja, dus het was altijd een schip natuurlijk. En als het op land staat, dan wordt het echt een gebouw. Dus dat is nog een proces die we moeten voltooien. Zodat alles netjes in orde is dat het een gebouw is. En dan maken we hem ook weer bezoekbaar. En dat is waarschijnlijk begin 2027. En dan kan iedereen er weer op.
0: Ja. En Robert, hoe lang duurt de reis precies? Wanneer kunnen mensen waar staan om hem nog even te zien?
1: Ja, de reis duurt ongeveer 6 uur. Nou, we zijn nu een klein half uurtje onderweg, denk ik. Nou, dan zal die rond 10:30 zal die het Markermeer opgaan. En dan denk ik dat hij tussen 2 en 3 aankomt in Lelystad. Nou ja, bij ons museum. En ja, in de tussentijd tussen 10:30 en 14:30 op het Markermeer.
0: Ja. En morgen gaat hij echt het museum in?
1: Morgen wordt hij op het land gereden. Op de plek waar die komt te staan de komende decennia, hoe lang dat ook zal duren. En dan is het echt definitief op land gezet. En dan is de operatie voltooid eigenlijk.
0: En staat hij dan binnen of buiten?
1: Nee, hij staat buiten. De bedoeling is op termijn om hem ook een kleine overkapping te geven, zodat het droog staat voor regenwater. Dat is wel iets voor de lange termijn. Maar de bedoeling is om hem wel chic te overkappen. Dus niet een grote loods, maar wel op een chique manier, waardoor bezoekers, maar ook het schip, droog kan blijven staan.
0: Ja. En hoe lang gaat het duren dat hij helemaal gerenoveerd wordt en dat iedereen dat ook kan meemaken en zien?
1: Ja, nee, we gaan eigenlijk redelijk gelijk aan de slag. Alle mensen die meegeholpen hebben aan de operatie gaan eerst even op vakantie, want het was een flinke operatie.
0: Ja.
1: En daarna gaan we beginnen. En de werkploeg gaat eerst helpen met het bezoekbaar maken. Dan gaan ze aan de keil beginnen. Dat is eigenlijk het bovenste gedeelte dat niet overkapt is. En het is een proces in fases dat jaren duurt. En het schip is eigenlijk altijd in onderhoud. Maar we gaan het echt wel flink aanpakken. En dat gaan we de komende jaren doen.
0: Ja. En als mensen nou denken van, oh, dat lijkt me zo leuk om daaraan mee te helpen. Aan het restaureren van het hout. Kunnen ze zich dan nog aanmelden en meedoen?
1: We zoeken altijd mensen die willen helpen met hun handen aan het schip. Maar we zijn ook in gesprek met fondsen en partners om nog wat extra geld te krijgen. Zodat we het schip nog beter, nog mooier kunnen doen. Bijvoorbeeld zo'n overkapping. Dus er zijn verschillende manieren om mee te helpen.
0: Mooi. Nou, het lijkt me hartstikke leuk om mee te helpen. Nog eventjes, we kijken nog even om naar het schip. Want wij worden straks weer aan land gebracht. Want onze Omroep Flevoland bus gaat zich nu heel eenzaam voelen aan de wal bij de NDSM-werf. Maar het is een schitterend gezicht. Hoe hoog was het schip nu? 30 meter?
1: 30,5 meter. En dan komt nog wat bij, want het staat op een ponton, op een stoel. Dus ja, ik denk dat het nu wel 35 meter uit het water steekt.
0: 35 meter hoog. Ja, nu hebben we het verklapt. Dat was de kijkersvraag.
1: Oh jee. Win ik dan iets nu?
0: Dan win jij een kaartje voor het museum. Nou,
1: oh, dat is mooi. Dat is mooi. Ja.
0: Daar ben je alleen maar elke dag al een paar jaar. Maar nou ja. Ja, en daarachter, we komen nu langs. Langs AI komen we nu. Dat mooie museum, filmmuseum van Amsterdam. Wat een schitterend gezicht, want dat is een heel mooi moderne gebouw. En dan zie je zo'n oud gemaakt schip, replica dan wel, uit 1627 voorbij varen. Ik vind het heel bijzonder. Ik denk niet dat ik dit snel ga vergeten, dit moment.
2: En dan ook nog eens de zon erbij.
1: Het zonnetje steekt ook net op. Net veel regen, maar
0: en een zonnetje erbij.
1: Ja. Ja, dit zie je nooit meer, denk ik eigenlijk.
0: Ja, daarnet stonden we nog in de regen. Dat was toch ietsje minder. Maar de zon denkt van, hé, we gaan eventjes dit mooie moment beschijnen. En achter ons, en ook een hele mooie tweemaster trouwens. Het kan niet op. Een mooie witte tweemaster. Dat is ook zo'n schip wat je bij Sail altijd ziet. Schitterend.
2: Zeg, Marielle,
0: nou, straks bij de Oranje Sluizen.
2: Als ik jou zo hoor, Marielle, dan vaar jij het liefst het hele eind mee naar Lelystad.
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
2: Dat dacht
0: ja,
2: ik wel.
0: Eigenlijk wel.
2: Weet je, die omroepbus heeft maar één ding nodig. Dat is een bestuurder, dus wat dat betreft zou het kunnen.
0: Ja, dat is de cameraman.
2: Ja,
3: ja, dan zien we Marielle.
0: De cameraman die hangt min of meer aan het schip. Ja, jullie zouden moeten zien. Maar hij wordt nog net vastgehouden door iemand die hem binnenboord houdt.
2: Oh.
0: Maar er worden hier kosten nog moeite gespaard om dit beeld te maken en dit geluid aan de radio door te geven.
2: Ja, het is gewoon.
0: Maar het komt allemaal goed hoor.
2: Goed zo.
0: Kijk, we gaan nu langs Centraal Station. En de veerpont moet even wachten op ons. Schitterend, leuk voor die mensen ook. Dat ze dit allemaal kunnen zien terwijl ze gewoon op weg zijn naar hun werk.
2: Ja.
0: Dat is toch grappig. Dat is leuk.
2: Nou.
0: Ja. Nog even zwaaien naar de Batavia.
2: Ja.
0: Even zwaaien.
2: Wij
0: ja, dit
2: nog,
0: is toch een prachtig beeld.
2: Het is een soort schilderijen, Marielle, eigenlijk.
0: Ja. Ja.
2: Goed. Wij blijven nog even meekijken. Veilige rit terug dan, hè? Het is niet anders.
0: Nee, het is niet anders.
2: Oké, dankjewel, hè.
0: Ook gezellig.
3: Tot ziens.
0: Dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, Flevoland doet het hartstikke goed. Ook dit is Flevoland.
2: Het is schitterend om dat met de jeugd te zien.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Mensen die zeggen het allemaal, maar ze is gewoon mens.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
6: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Het schip de Batavia is een half uur geleden vertrokken vanuit Amsterdam terug naar Lelystad. En een vrouw uit Lelystad dreigt uit haar woning gezet te worden.
9: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wiel aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
11: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren, tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
10: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
12: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
10: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. In de loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan eens even kijken hoe het op de weg is. Vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Blaricum en knooppunt Watergraafsmeer. Ben je bijna een half uur langer onderweg. 20 minuten op diezelfde A1 tussen Baren en Blaricum. Dan naar de A6 Emmeloord-Muiden tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders. Een kwartier oponthoud. En op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere Hout en Eemnes ben je 10 minuten langer onderweg. Een kwartier vertraging op diezelfde A27, maar dan tussen Hilversum en knooppunt Lunette. Dan de A28, een half uur vertraging daar, Zwolle Amersfoort, tussen de afrit Ermelo en knooppunt Hoevelaken. Nou, dan nog iets minder oponthoud op de N50, Zwolle Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Ja, dat geweldige schip, de Batavia, onderweg dus vanuit Amsterdam terug naar Lelystad. Wat voor muziek kan ik daar nou bij draaien? Heb je een idee? Geef het door via de app.
13: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
14: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
13: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
15: Ah, hier kan het.
13: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
16: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
17: Download de app en start met vinden.
18: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
19: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
20: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
23: Met Joliene Dalstra.

Zo'n mooi nummer, hè, van Douwe Bob, No to Self. Gaat over de levenslessen die hij kreeg van zijn vader. Dat je mensen recht in de ogen moet kunnen kijken. Dat je als je een fout maakt, en dat doet iedereen, dat je dan moet zeggen, sorry, was niet goed. En dat je ook, als je hulp nodig hebt, dat je daar om vraagt. Ja, ik vind het echt een geweldig mooi nummer. Het is 9:15 inmiddels. Flevoland Muziekland, eerste van 2 uur. Heel fijne muziek voor je. Ik vroeg je, wat voor nummer kan ik nou draaien bij het schip de Batavia? 3 kwartier geleden vertrokken vanuit Amsterdam terug naar Lelystad. Ja, het leek wel een schilderij. Het was zo mooi. Het zag er zo geweldig uit. Je hebt er vast gehoord, onze verslaggever Marielle Bakker daar. Ja, de zon kwam er ook nog bij. En op een gegeven moment riep ze vol enthousiasme. Oh, ik zie ook nog een regenboog. Ja, en dan dat schip. Het is geweldig. Maar wat voor nummer kan ik er nou bij draaien? Nou, ik kreeg meerdere reacties van jullie binnen. Van Jan onder andere. En van wie nog meer? Ik ga ze er even bij pakken. De appjes die hier zijn binnengekomen. Eens even kijken. Maria, Alida, Jan, Jacqueline en Frauke die zeggen draai Sailing Home maar van Piet Veerman. Nou ja, gezeild wordt er dan officieel niet. Hè? Het schip staat op een ponton, maar toch het gevoel erbij. Dat klopt toch helemaal. Sailing Home. Terug naar huis, naar Lelystad, die Batavia.

Sailing Home van Piet Veerman, 20 minuten over 9. Ja, ik ga zo kiek voor je in beeld zetten, de foto's. Maar ik wil je eerst nog even vertellen dat Take That volgend jaar weer naar Nederland komt. Mocht je daar belang bij hebben, de kaartverkoop begint morgen voor hun concert in AFOS Live op 27 juni. De tournee staat in het teken van Dreamers. Dat is het 10e studioalbum van Take That. En die plaat verschijnt eind dit jaar. Nou, deze ken je vast nog wel, hè? Back for Good van Take That.

Back for Good van Take That. Jawel, daar is die al. Kiek, wat is er op deze donderdagochtend weggepikt? Net even veranderd, toegevoegd, weggehaald. Ja, het kan een behoorlijk lastige puzzel zijn. Dit is de start van de renovatie van zwembad De Alk in Biddinghuizen. De wethouder die gaf daar met twee basisscholieren de aftrap voor alle werkzaamheden. Nou, als je het zo ziet, kan inderdaad wel een opknapbeurtje gebruiken. Nou, er gaat er heel veel gebeuren, maar wat is hier het verschil? Wat is er net even veranderd? Als je het ziet, dan kun je je antwoord voor 11 doorgeven. Ja, die prijzenkast, ik heb hem net nog even opengedraaid. Zit vol. Dus er wacht heel veel leuks voor jou. Ik puzzel met je mee, ik zie hem nog niet. Dit is Doe Maar met Bellen.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: De Batavia is om 8:30 vanochtend vertrokken vanuit Amsterdam terug naar Lelystad. Op de NDSM-werf is het schip op een stellage gezet. Stellage en schip staan op een ponton en dat wordt door sleep- en duwboten naar Lelystad gevaren. Robert Waagmeester van Museum Batavialand vertelt wat er de rest van de dag gebeurt.
11: Nou, dan zal die rond 10:30 zal hij het Markermeer opgaan. En dan denk ik dat hij tussen 2 en 3 aankomt in Lelystad. Bij ons museum. En in de tussentijd tussen 10:30 en 14:30 op het Markermeer.
10: Een vrouw uit Lelystad dreigt uit haar woning gezet te worden aan het Carveel. Het huis werd vorig jaar meerdere keren getroffen door brandstichting en beschietingen. De burgemeester sloot de woning 2 keer. De verhuurder wil dat de vrouw en haar kinderen vertrekken, maar dat weigert ze. Volgens haar is zij het slachtoffer en zit haar ex-partner achter het geweld. De verhuurder vreest voor de veiligheid van omwonenden. De rechter doet over 2 weken uitspraak. Meer nieuws op web en app.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Commissie stopt per direct met miljoenen euro steun aan Sierra Leone vanwege crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat bevestigt justitieminister Van Weel. De hoop is dat Sierra Leone nu wel wil meewerken aan de uitlevering van Jos L. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen zijn gisteren meer dan 600 mensen opgepakt. Tientallen mensen raakten gewond. Er zou onder meer zoutzuur zijn gegooid naar agenten. De gletsjers in Zwitserland hebben extreem te lijden gehad onder de afgelopen hete zomer. Ruim 5% van het ijs smolt dit jaar. En dat smelten gaat elk jaar sneller, ziet de organisatie die het in de gaten houdt.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Deze ochtend verloopt behoorlijk nat, met enkele buien die van zuidwest naar noordoost over Flevoland heen trekken. In de loop van de middag trekken de meeste buien wel naar Duitsland weg en dan volgt er een drogere periode, maar de bewolking houdt wel lange tijd de overhand. Aan het eind van de middag en aan het begin van de avond klaart het vanuit het zuidwesten wat vaker op. De temperaturen liggen momenteel op een hoog niveau voor de tijd van het jaar. Deze ochtend is het zo'n 17 of 18 graden in de provincie en in de middag is het zelfs behoorlijk warm met 20 of 21 graden. Hierbij staat er een meest matige wind uit een westelijke richting.
10: Vertraging, onder andere op de A6, Lelystad-Muiden, tussen Almere Stedenwijk en Muiderberg. Daar ben je kwartier langer onderweg, daar is daar een ongeluk gebeurd. Ook op de A28 een ongeluk, Zwolle-Amersfoort, tussen de afrit Ermelo en Strandnulde. En daar ben je ook zo'n kwartier langer onderweg. Ruim 10 minuten oponthoud op de A27, Almere-Gorkum, tussen Hilversum en knooppunt Lunette. En dan ook nog even terug naar de A28, Zwolle-Amersfoort, tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. Ruim 10 minuten. De N305 nog, Dronten-Almere, tussen de afrit Harderwijk en Zeewolde. Nou, dat is een vertraging van een kleine 10 minuten. Dat is alles op dit moment. En zometeen in Flevoland Muziekland gaan we terug naar het jaar 1976.
14: Flevoland. Goedemorgen.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: Ik neem je mee terug naar het jaar 1976. De muziek van Wild Cherry, Play That Funky Music. Eigenlijk een rockband. En bij een optreden in Pittsburgh was het. Iemand uit het publiek, ja, die was een beetje gefrustreerd, denk ik, of zo. En die riep... Are you going to play some funky music, White Boys? Nou, die bandleden hadden zoiets van, nou ja, weet je, prima, dan gaan we dat doen. Ze gingen aan de bar zitten, 5 minuten, even wat op een bierviltje krabbelen. De tekst was geschreven, ze gingen het podium weer op. En daar kwam dit nummer uit.

De Shoop Shoop Song van Cher. Ik had gevraagd, wat voor muziek past er nou bij de Batavia? Hè? Onderweg terug van Amsterdam naar Lelystad. Sailing Home heb ik al gedraaid van Piet Veerman. René die zei, ja, Rock the Boat, dat is natuurlijk ook heel leuk. Nou, natuurlijk. Ik denk, doen we die ook nog even.

Nou, ze hebben genoeg geschommeld hoor met die boot. Het is nu al klaar. We gaan lekker naar Monique Smit. En Arnoud. Want ik ga het tweede uurtje doen van Flevoland Muziekland. Fijne donderdag.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland. Nou, Flevoland doet het hartstikke goed. Ook dit is Flevoland.
5: Het is schitterend om dat met de jeugd te zien.
4: En dit is ook Flevoland.
6: Mensen die zeggen het allemaal, maar ze is gewoon mens.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
7: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextupdental.nl.
8: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
9: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
10: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Het schip de Batavia is om 8:30 vertrokken vanuit Amsterdam terug naar Lelystad. Op de NDSM-werf is het schip op een stoel gezet. Stoel en schip staan weer op een ponton. En een vrouw uit Lelystad die dreigt uit haar woning aan het kaveel gezet te worden. Het huis is vorig jaar meerdere keren getroffen door brandstichting en beschietingen.
0: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 10 uur.
12: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de verkeersinformatie. De ANWB die zegt dat het druk is op de weg in en rondom Flevoland. A28, Zwolle Amersfoort bijvoorbeeld, tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst. Nu zo'n 10 minuten vertraging. Het rijdt langzaam over een afstand van 3 kilometer. Flitsmeister, die meldt een aantal controles natuurlijk op de tolkosten. De camera's op paaltjes zijn dat, maar er wordt ook gecontroleerd op snelheid. De N331 in Emmeloord is dat, bij hectometerpaaltje 35,5. En er wordt ook nog extra gecontroleerd op de N727 in Lelystad, bij hectometerpaaltje 4,7. Dankjewel Jolien voor een uurtje Flevoland Muziekland. En de hele ochtendshow natuurlijk ook, waarin de Batavia centraal staat. Hij is weer onderweg naar huis. In Amsterdam is hij een beetje opgekalefaterd. Hij is op een zogeheten stoel gezet en staat nu op een ponton met die stoel. En gaat dan naar Lelystad terug. Dat gaat vandaag gebeuren. Dus zo links en rechts hebben we wat plaatjes nodig over een boot. Iets dat te maken heeft met boot of varen of wat dan ook. Heb je nog een leuk voorstel? Stuur het dan door naar 0320 28 50 50.
13: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
14: Goedemorgen.
13: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
14: Echt waar, joh?
13: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
16: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
17: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
18: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
19: Van het bos tot in de tuin.
18: Zagen.
19: Snoeien.
18: Blazen.
19: Maaien.
18: Meer maaien.
19: En nog meer maaien.
18: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
19: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
18: Stiel. Sterk werk.
20: Ja, kun je blijven staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
21: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
22: Goedemorgen.

Hij maakte in de jaren 80 deel uit. Eerst van de boyband Fridge, weet je nog? Later werd dat Bam to Bam Bam. Dat liedje Lama Dama Doen Dan. Deed eens mee aan de voorrondes van het Nationaal Songfestival 1989. Maar hij werd pas echt bekend toen hij in november 1992 te gast was in het televisieprogramma De Schreeuw van de Leeuw van Paul de Leeuw, weet je nog? Toen vertelde hij in die uitzending openhartig over zijn ziekte AIDS. De uitzending werd later ook nog beloond met de Bronzen Roos op het Festival Montreux. En de Zilveren Medaille TV Programs en Promotion Award op het New York Festival in New York. René Klein die overleed later, 5 september 1993. En zijn as werd uitgestrooid door zijn partner Martin in de Hudson Rivier in New York. Dat was René Klein met zijn nummer 1 hit, Mr. Blue. Zo. Het zonnetje begint ook gelijk te schijnen. Zou dat een teken zijn? Maar ik zeg net ook tegen de mensen hier in de studio, dat is alweer 33 jaar geleden dat hij is overleden. 33 jaar! Alsof het gisteren was. Het gaat steeds sneller tegenwoordig, lijkt wel eens zo. 33 jaar geleden overleden. Goed, het is vandaag dus 1 oktober. De laatste 3 maanden van het jaar 26 gaan we ook alweer in. Het is vandaag een leuke dag, misschien wel voor jou, want je bent jarig. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Je bent samen jarig met actrice Anna Drijver. Anna wordt 43 jaar. Verder is ook jarig Jay Underwood. Ik denk altijd dat daar ondergoed staat. Dat is helemaal niet zo. Hij wordt vandaag 58 jaar. Marjolein Touw, de Nederlandse actrice, zangeres, danseres. En zij wordt getipt trouwens als de nieuwe Ma Flodder in de musical van Flodder. Marjolein Touw is vandaag 64 jaar geworden. Verder is ook jarig André Rieu. Vierde een feestje met zijn strijkstok. 77 jaar is die geworden. En verder is jarig Julie Andrews. De actrice natuurlijk, hè. The Hills Are Alive. Julie Andrews is vandaag 91 jaar geworden. Prachtig zeg. En wie er ook vandaag jarig is, springen in het veld, actrice Kim Lian van der Meij. Kim Lian wordt vandaag 46. We kennen haar onder andere van dit leuke nummer.

Ik dacht, ik hoorde nog even een leuk botenplaatje tegenaan. We zien nu ook bij ons op het scherm dat de Batavia onderweg is terug naar Lelystad. Het ligt nu eventjes stil, ligt te wachten. Waarschijnlijk voor de Oranjesluizen bij Amsterdam-Noord is dat. En dat kan nog even een half uurtje ongeveer gaan duren voordat er weer beweging in komt. Als die weer gaat varen, althans het ponton waar die in staat, dan laten we die dat natuurlijk ook zo snel mogelijk weten. Dus op dit moment ligt die eventjes stil. Wij gaan kijken naar de foto van Kiek. Die is bij het zwembad geweest in Biddinghuizen. Heeft daar een kiekje gemaakt en is daarmee aan het kieken gegaan. Nou, hoe vaak kun je kiek zeggen in één zin? We gaan voor de vijf. Het zwembad mag wel een keertje schoongemaakt worden, zeg. Of is dit nog aan het begin van het seizoen of aan het einde van het seizoen, dat er toch niemand meer inspringt dat ze zeggen, nou ja, laat dat maar, dan laten we het zo. Er blijft altijd een klein laagje water in staan, hè? Wat zien we? We zien mensen kijken naar een foto, waarschijnlijk van het zwembad. Of zoals het misschien een presentatie is over hoe het ooit nieuw moet worden. Dat kan natuurlijk ook, hè. De vlag hangt daar. Die hangt niet half stok, hoor, maar die hangt gewoon helemaal langs de paal. Beetje slap. Beetje slap langs de paal, zeg maar. Maar links en rechts is dat hetzelfde. Ook die groene banner daar links, daar staat ook iemand naast. Dat is ook links en rechts hetzelfde. Iemand die een presentatie geeft, dat is ook hetzelfde. Wat is het dan wel? Als we kijken naar het zwembad misschien. Er zitten van die gaten in, waar het water door, of het licht uitkomt. Eén van die twee is het. Maar volgens mij zijn die allebei hetzelfde. Tja, nou, waar zit het dan wel in? Mocht je het gezien hebben, geef het door via 0320 28 50 50. 0320 28 50 50. Ook als je nog een leuk voorzetje hebt voor een leuke botenplaat. 0320 28 50 50.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Zonverlangers, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
7: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is 10:58. Goedemorgen. Het schip de Batavia is om 8:30 vertrokken van Amsterdam terug naar Lelystad. Op de NDSM-werf is het schip op een stellage gezet. Stellage en schip staan nu op een ponton. Dat wordt door sleep- en duwboten naar Lelystad gevaren. Een vrouw uit Lelystad dreigt uit haar woning aan het karveel gezet te worden. Het huis is vorig jaar meerdere keren getroffen door brandstichting en beschietingen. De burgemeester sloot de woning 2 keer. De verhuurder wil dat de vrouw en haar kinderen vertrekken, maar dat weigert ze. Volgens haar is zij het slachtoffer en zit haar ex-partner achter het geweld. De verhuurder vreest voor de veiligheid van omwonenden. En de rechter doet over 2 weken uitspraak. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat kun je ook volgen via onze website omroepflevoland.nl.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Deze ochtend verloopt behoorlijk nat, met enkele buien die van zuidwest naar noordoost over Flevoland heen trekken. In de loop van de middag trekken de meeste buien wel naar Duitsland weg en dan volgt er een drogere periode, maar de bewolking houdt wel lange tijd de overhand. Aan het eind van de middag en aan het begin van de avond klaart het vanuit het zuidwesten wat vaker op. De temperaturen liggen momenteel op een hoog niveau voor de tijd van het jaar. Deze ochtend is het zo'n 17 of 18 graden in de provincie. En in de middag is het zelfs behoorlijk warm met 20 of 21 graden. Hierbij staat er een meest matige wind uit een westelijke richting.
9: En dan de verkeersinformatie nu wel. Even kijken, de ANWB, nou, die meldt geen vertragingen meer. Flitsmeister meldt een controle op de N331 in Emmeloord is dat bij 35,5. En de N727 in Lelystad wordt ook in de gaten gehouden bij hectometerpaaltje 4,7. Nou, zometeen gaan we weer lekker eventjes terug in de tijd. We gaan eens kijken naar de hitparade van 2003. Nee, dat hebben we gisteren gedaan. We gaan vandaag naar 1976. Dus een stukje verder terug.
11: Flevoland. Goedemorgen.
12: Flevoland Muziekland.
11: Arnoud Leket.

0: Drive Safe zou ik eigenlijk een beetje willen omvormen naar Sales Safe op dit moment. Want de Batavia, het is weer een beetje in beweging. Net lag het nog stil voor de Oranje Sluizen. Maar het ene schip is nu weg daar ook. En waarschijnlijk gaat nu dus de stoel met daarop de Batavia. Die gaat zich dus voorbereiden. Die gaat oplijnen met die sluis. Zodat zij daar zometeen in kunnen. En dan kan de weg vervolgd worden voor de Batavia. Terug naar huis, terug naar Lelystad.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1976. Op 1 januari vond toen de ernstige stormvloed plaats bij Ruisbroek in België. En veroorzaakte veel overlast. Een zware aardbeving in Guatemala en Honduras eiste het leven van meer dan 22.000 mensen in februari. 1 april 1976, Steve Jobs en Steve Wozniak die richtten het computerbedrijf Appeltje op. Ja. 4 mei was er een ernstige treinramp bij Schiedam en het kostte aan 24 mensen het leven. En op 28 juli 1976 was er een verwoestende aardbeving in het Chinese Tangshan-gebied waarbij honderdduizenden slachtoffers vielen. In de zomer van 76 zuchten wij onder een hittegolf in Nederland en Europa. Een historische hittegolf en extreme droogte. Nou, tegenwoordig weten we wel beter. De gevolgen waren, er ontstonden bosbranden op de Veluwe, oogsten mislukten en drinkwater kwam op veel plaatsen in Europa op rantsoen. Dat was 1976. En waar luisterden we naar? Op de radio. De hitparade, daar klonk in één keer een bandje uit Brabant. Onder de bezielende leiding van enige Frank. En Frank had zichzelf de artiestennaam Ferrari aangemeten. Frank Ferrari. Het bandje heette dan ook Ferrari van een aantal hits. Sweet Love was die eerste en de opvolger was deze.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1976 met Monza.

Voor het verplaatsen van de Batavia zijn wel meer dan Two People nodig. Tina Turner zong erover. En daarvoor Ferrari uit Nederland uit 1976 met Monza. Voor de mensen die meekijken live bij ons op internet of op de andere kanalen. En natuurlijk ook gewoon live via de televisie. De Batavia ligt inmiddels in de sluis. In die Oranje sluis in Amsterdam is dat. Dus dan gaan zometeen de sluisdeuren dicht. En dan kan het water worden laten zakken. En dan kan het de weg vervolgen terug naar Lelystad. Nog even kijken naar die foto van Kiek die bij het zwembad in Biddinghuizen is geweest. Er staan veel mensen te kijken naar een presentatie. Iemand die voert daar ook die presentatie. Het water is grotendeels uit het zwembad. En dat is het volgens mij niet. Ook dat witte dingetje wat aan de zijkant zit. Zo'n skimmer heet het volgens mij. Die zit ook gewoon op dezelfde plek. Ik zou zo zeggen, in het zwembad zit het verschil niet. Maar waar zit het dan wel? Kijk even goed naar deze foto. En mocht je het gezien hebben, geef het dan door. Hè? 0320 28 50 50. Ook als je nog een leuk plaatje weet met iets met een boot erin. Of varen. Kapelen varen wordt zojuist ook nog gegeven. Gaan we even opzoeken. Eerst nu Lily Allen en Smile. En zometeen de polderplaat van deze week. Die is voor Robert Leroy. En doe niet zo stom.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Dit is Flevoland. Nou, Flevoland doet het hartstikke goed. Ook dit is Flevoland.
2: Het is schitterend om dat met de jeugd te zien.
1: En dit is ook Flevoland.
3: Mensen die zeggen het allemaal, maar ze is gewoon mens.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Dit is een uittip.
5: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse Kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
9: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Okkersen en Schopadvocaten en ASF Fischer BV.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Het echtpaar Jelle en Gees Bakker uit Urk is gisteren benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. De Batavia is onderweg weer terug naar Lelystad. En een vrouw uit Lelystad dreigt uit haar woning aan het karveel gezet te worden. Het huis is vorig jaar meerdere keren getroffen door brandstichting en beschietingen.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 11 uur.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan de verkeersinformatie. Geen vertragingen gemeld door de ANWB. Er wordt wel gecontroleerd op snelheid. Extra op de N701 bij 23,6. Dat is in Lelystad. En ook in Lelystad op de N727 bij hectometerpaaltje 4,7. Heb je ze nou ook ergens anders gezien? Geef het dan eventjes door via de app van Flitsmeister. Zometeen Jeroen Bolsen. Gaan we het over financiële zaken hebben. Ja, daar valt niet aan te ontkomen. Box 3 gaat het nou weer terug in de doos. En de makelaars zijn nu aan de beurt voor strengere controles.
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
13: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
14: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
14: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
16: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
9: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Memo-reclame, Kalina Inc. en Fotostudio Wiert.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 106 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
1: Dit is Herberg Flevoland,

0: het is een mooi plaatje hoor, als die Batavia in één keer door die brug heen vaart daar in Amsterdam-Noord. Onderweg naar Lelystad, we houden het de hele dag in de gaten. Goedemorgen Marco.
1: Goedemorgen Arnoud.
0: Goedemorgen, welkom in de herberg. Nou, terrasje kan binnen blijven volgens mij, hè?
1: Oh ja, ik hoor wel.
0: Nou, we horen al jou, prima.
1: Ja, ik hoor mezelf niet.
0: Oh.
1: Wel lekker rustig.
0: Maar misschien je oren een keer uit laten spuiten, want wij hebben natuurlijk wel de hele dag die dopjes in en zo.
1: Ja, maar ik maak ze elke dag schoon, hè?
0: Waarmee?
1: Met een staafje.
0: Dat moet je niet doen.
1: Nee?
0: Nee, want dan prop je er alleen maar in. Dat doen deze dingen natuurlijk ook.
1: Ja, dat is waar,
0: op zich niet zo heel erg gezond dus.
1: Nee.
0: Nee, maar we even met z'n allen een keer naar de oorarts toe moeten of zo.
1: Op kosten van de omroep?
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja, uiteraard, ja.
0: Nou ja, goed, we hebben wel de hele dag die dingen in, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Nou, vanavond zit jij natuurlijk weer voor de televisie om de ballen te volgen.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja,
1: daar heb ik echt zin in.
0: Nederland die gaat voetballen in de heksenketel in Thessaloniki.
1: Thessaloniki, daar heb ik ooit een keer tussenlanden.
0: Ja, maar wat is het nou? Thessaloniki of Thessaloniki?
1: Nou, ik heb ooit een keer een Griekse vriend gehad. En
0: die zei hoppa erin.
1: Nee, die zei papa laat maar toe los, was dat. Nee, dat plaatsen. Het is Thessaloniki.
0: Wat slecht in. Ja. Goed, laten we gaan zo meteen overgaan naar de financiële zaken. Box 3. Ja. Gaan we nou wel of gaan we nou niet door?

0: Ja, die ene, dat ben jij. Vincent, dat is een nieuwe single.
1: Sorry, ik moet een beetje lachen om Jeroen. Die zit naar die Nederlandstalige liedjes te luisteren.
0: Mee, hè?
1: Ja, je doet wel echt mee. Je vindt het wel echt leuk. Dit.
2: Ja, ik ken ze ook allemaal, absoluut. Ja, ja, ik ben een grote fan van het Nederlandse rotzooi.
1: Ja, leuk. Ja. Over het Nederlandse rotzooi gesproken. Ja. Laten we eens naar het belastingstelsel gaan.
0: Wat een rotzooi, ja.
2: Ja, over rotzooi gesproken, inderdaad.
1: Even, hè, de box 3. Want we zeggen het nou altijd alsof we allemaal weten wat het is. Nog even heel kort... Als we het hebben over box 3, dat is...
2: Je spaargeld, okay. Je vermogen, je tweede huis, je appartementje wat je in de verhuur hebt.
0: Je rendement op je aandelen.
2: Rendement
1: alle
2: op je aandelen.
1: Alle extraatjes eigenlijk.
2: Nou, eigenlijk gewoon je vermogen.
1: Ja. Hè? Ja. Ja.
2: Alleen, ja, daar moet wel belasting over betaald worden.
1: Uiteraard.
2: Ja.
0: Over boven de 60.000.
2: Ja, dat is nu zo. Ja. Maar dat kan morgen weer anders zijn. Hè?
0: Ja.
2: Nee, het gaat helemaal op z'n kop, hè? Dat weten we. Het is een lang verhaal. Het was niet eerlijk. Hoge Raad heeft gezegd dat het anders moet. Nou, daar gaan we dan in Nederland eens een aantal jaar over nadenken.
0: Het ging over dat fictief rendement. En dat moet over het echte rendement nu
2: benauwd. Ja, klopt.
0: Hè?
2: Nou, toen kreeg je het verhaal dat je belast werd ook als je rendement had, maar je had niks verkocht. Dus dan moest je bij wijze van spreken dus stenen van je tweede huis verkopen om je belasting te betalen. En die belasting is flix. Dat was ook niet eerlijk. Nu krijg je de vermogenswinstbelasting. Die heeft één nadeel. Je gaat pas belasting betalen als je bij wijze van spreken winst op je aandelen hebt. Nou, dat klinkt heel logisch. Alleen het vervelende is, nu ga je dus als spaarder, als belegger, kun je zelf bepalen wanneer je belasting gaat betalen. En dat betekent dat er nu een gat is in de belasting. En die moet natuurlijk in de begroting opgelost worden.
0: Ja, want ze hebben nog wel wat nodig.
2: Het is ook een flink gat.
0: Ja.
2: Ja. En,
1: hoeveel miljard was het ook al?
2: Nou, 7,7 miljard zijn we in ieder geval kwijt. En kijk, wat is er gebeurd? Er lag een plan, de WW moest aangepakt worden en de WIA, dat soort dingen. Dat is dankzij Pro is dat nu geschrapt. Dus dat kost een heleboel geld. Dat geld moet weer opgebracht worden.
1: Zijn ook meteen de grootste, hè, nu bij de...
2: Ja, nou, wat ga je nu krijgen? Dat is heel grappig. Je ziet nu dus dat, nou even heel zwart-wit, de linkse partijen hebben dus geregeld dat de sociale zekerheid in stand blijft. Daar moet nu wel betaald worden en daarvoor wordt box 3 straks zwaarder belast en is die vrijstelling een stuk minder. Nu in dit nieuwe stelsel zou je 1800 euro rendement mogen maken. Dus dan zou je zo'n 60, 70, 80.000 euro hebben, een soort van vrijgesteld per persoon. Dat gaat nu terug naar 1000. Dus wordt de kleinere spaarder en belegger weer de pineut.
0: Ja.
2: En dat is toevallig ook weer degene die Pro en alle linkse partijen wil beschermen.
0: Ja.
2: En nu is er dus een plan dat er dus meer geld uit box 3 gaat komen. Maar ja, wie moet dat betalen? Ook weer de kleine man. Ja, en dat willen we niet. Dus ja, weet je, het lijkt alsof het weer helemaal terug gaat naar de tekentafel. Het gaat er wel door, hoor. Want uiteindelijk moet er straks een klap opgegeven worden. Maar het werkt niet, dit minderheidskabinet. Want
0: hoe lang moet dat nog goed gaan? Ik bedoel, we hadden het er gisteren ook nog over. Ja, maar dat het in stand blijft.
1: Ja, precies.
0: Er is totaal anders gekozen in Nederland.
2: Ja.
1: Ja.
0: En nu zitten wij met de gebakken peren.
2: Nou ja, het is natuurlijk lang geleden dat we altijd aan het polderen zijn. En dat je altijd wat bij de wijn en van de wijn af moet doen. En je komt een beetje naar elkaar toe. Maar dat kon je dan met de meerderheid toch nog een beetje het doordrukken. Maar die meerderheid is er niet. Het is een minderheidskabinet. Ja, en die moet zijn oren gewoon laten hangen naar de andere partijen. En anders gebeurt er niks. Maar nu zadelen ze elkaar met hetzelfde probleem op. Want als je de kleine man wil beschermen om de sociale zekerheid in stand te houden. Maar tegelijkertijd gaat de kleine man dat zijn spaargeld kosten. Ja, dan heb je aan de ene kant een gat gedicht, aan de andere kant weer een gat gemaakt. Dus zo blijven we van het ene gat in het andere gat vallen. Dus mijn stelling is, misschien gaat box 3 wel weer terug de doos in. En zal er nog een paar keer aan gerommeld worden en geschud voordat er weer wat zinners uitkomt.
0: Hmm.
2: Ik weet het ook niet, hè? Want bedoel...
0: Morgen kan het anders zijn.
2: Er is altijd iemand de Sjaak.
0: Ja.
2: Maar waar trek je de grens? En dat is gewoon heel erg lastig in ons mooie kikkerlandje.
1: Ja. Nou ja, goed, jij zegt dat nu wel, dat er is anders gestemd. Maar als je dan nu naar die peiling kijkt en Pro staat in, dan wordt het toch weer links een beetje wat de grootste. Dus dan zou je zeggen van, dan strookt dat wel meer met wat men dan blijkbaar nu
2: doet. Ja, maar ja, dat is niet helemaal hoe we het met z'n allen afspreken.
1: Nee.
2: Je hebt één stemmoment en je stemt niet door het jaar heen nog een paar keer om te kijken wie dan het meeste gelijk heeft.
1: Nee.
2: Weet je, Nederland stemt met de portemonnee over het algemeen. Hè?
1: Ja.
2: En zolang als het goed gaat, vinden we het allemaal niet zo spannend. Maar op het moment dat je geld gaat kosten, krijg je daar een andere mening over.
1: Vind je nou niet dat ook de overheid even heel iets anders, hoor. Iets aan die accijns op benzine en diesel moet doen. Want
2: ja, dat gevoel is natuurlijk wel.
1: Elk land doet dat zo'n beetje.
2: Ja, maar goed, ik hoor het ook mijn collega's zeggen van ja, het wordt steeds duurder om naar kantoor te komen.
1: Ja.
2: Ja, dat is wel een dingetje. Als je 23 cent de kilometer krijgt en misschien 25 cent, maar je woont gewoon wat verder weg.
1: Ja.
2: Ja, eigenlijk moet je halverwege terug, want dan is je benzinevergoeding op.
1: Kijk, maar iemand die thuis zit natuurlijk, die heeft daar geen probleem. Die heeft daar minder last van.
2: Ja, maar als die is straks ook aan de beurt als de energieprijzen hoog gaan en zijn gascontract ophoudt. Dan denk je, wacht even.
3: Zal die eerst eens regeling eraf gaan?
2: Ja, ik zit thuis te werken, dan moet ik de kachel aandoen. Hmm.
3: Maar dat is natuurlijk het enige punt waar ze nog echt heel veel geld van krijgen steeds.
2: Ja,
3: als ze daar ook al zijn. Als ze daar ook al aan gaan tornen, dan krijgen we zometeen nog een groter tekort.
2: Kijk, het probleem is niet zozeer dat wij een inkomenstekort hebben. We hebben geld zat. Maar we hebben een uitgavenprobleem.
3: Ja.
2: Dat is het echte probleem.
1: Maar waar gaat dat geld dan heen?
2: Nou, in ieder geval niet nu meer naar Sierra Leone, heb ik gehoord.
3: Dat scheelt maar 12 miljoen.
2: Ja, van de Europese Unie. Hè?
3: Ja.
2: Ja, dus de kans is wel dat meer dan de helft van ons wegkomt. Hè, want wij stoppen nog wel eens wat geld in de Europese Unie. Maar
1: het gaat nu naar Defensie en naar vluchtelingen en naar
2: Het gaat naar heel veel dingen. En niet alles is zinnig.
1: Nee,
2: dat is een beetje het probleem. Nogmaals, we hebben echt inkomen genoeg. We hebben geen inkomensprobleem. We hebben een uitgavenprobleem. Ik thuis trouwens ook.
3: Een te grote broek aan. Makelaars, die zijn nu aan de beurt.
2: Ja.
3: Is dat enigszins terecht?
2: Ja, dat is wel terecht. Kijk, het mooie is, we denken met z'n allen dat makelaar een beschermd beroep is. En dat is het tot op zekere hoogte, ook als jij jezelf een NVM-makelaar wilt noemen. Ik heb toevallig zo'n NVM-diploma in de kast liggen al 100 jaar. Maar dan ben je nog steeds geen NVM-lid, maar ik heb wel zeg maar de opleiding gedaan. Maar bij de NVM heb je allerlei richtlijnen. Hè. Is er ook inderdaad wel een klachtencommissie en dergelijke. Maar je mag jezelf morgen makelaar noemen.
3: Ja, zoals het is een vrij beroep in principe.
2: Het is een vrij beroep, ja. En dat betekent dat er ook nog wel wat mensen in die markt zijn die zich niet aan de spelregels houden. En wat zijn die spelregels? Die zijn dat biedingen openbaar moeten zijn en je mag mensen niet onder druk gaan zetten.
3: Transparantie.
2: Ja, transparantie. Maar het is wel vrij normaal dat het gebeurt. Want ja, ik weet ook nog wel, toen ik mijn huis kocht, toen waren in één keer meerdere bieders. Ik zei, nou weet je, dan verkoop je het toch aan die ander. Hè, maar nu krijg je dat biedlogboek en dat moet allemaal keurig instaan wat er is. Maar ja, je kan niet voorkomen dat een makelaar of een klant zelf toch tegen iemand die al een bod gedaan heeft zegt van, joh, er ligt nog een mooie bod. Als je nog iets meer erbij doet, dan heb je
3: 20k bij.
2: Ja, dus er gebeurt
3: nog wel eens weer wat op.
2: Ja, er is nog wel eens wat handjeklap. Er gaat heel veel goed. Hè? Er wordt heel veel wel netjes gedaan. Maar er zijn dus gewoon partijen die zich buiten die regels houden. En daarvan zegt nu de minister van, ja, er moet gewoon keurig een register komen. Alleen dan mag je dat makelaarsvak uitoefenen. En als je het dus verkeerd doet, kan je ook geschrapt worden. En dat werd wel een keertje tijd. Want ik vind, met alle respect voor de makelaars, dat ze er toch wel vrij makkelijk altijd van afkomen qua verantwoordelijkheden. En dat komt natuurlijk vaak omdat het een verkopende makelaar is. Ja. Mensen kopen, dat vind ik altijd heel bijzonder. Hè? We verkopen met z'n allen het ding wat we kennen, namelijk ons eigen huis. Daar gebruik je een makelaar voor. En dan het pand wat je niet kent en waar je eigenlijk het meeste risico loopt, namelijk het nieuwe huis. Dat ga je dan zelfstandig kopen.
1: Ja.
2: Dus er wordt relatief weinig gebruik gemaakt van aankoopmakelaars. Maar je ziet wel dat er vaak handje klap. Als ze elkaar kennen, is het makkelijk. Dan wordt nog eens wat ingefluisterd, links en rechts. Allemaal niet te bewijzen. Ja. Maar er zijn wel 900 klachten bij de vereniging Eigen Huis sinds februari ingekomen. Dus het gaat wel om aantallen.
3: Dat zijn er wel veel, ja. Oké, per wanneer moet dat ingaan dan? Of is het nu nog een voorstel?
2: Nou, we gaan eerst box 3 even oplossen.
3: Oh, ja.
2: Dan hebben we nog een paar andere dingetjes in het land. Maar het staat ergens op de planning.
3: Oké. Jeroen Wolsen, dankjewel.
4: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
6: Ja, kun je mij verstaan?
7: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
8: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
5: Nu bij Dirk, Coolbest 100% Juice, €1,99.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Goedemorgen, het is 11:30. Het is tijd voor het nieuws uit Flevoland. Bewoners van de Lelystadse wijk Parkhaven maken zich zorgen over de waterveiligheid. De buitendijkse wijk heeft geen eigen dijk en kampt volgens bewoners steeds vaker met wateroverlast. Tuinen in Parkhaven lopen 10 tot 15 keer per jaar onder water. Zij willen dat provincie, Rijkswaterstaat, waterschap en gemeente opnieuw naar de veiligheid kijken. Bij een steekpartij bij het asielzoekerscentrum in Almere is afgelopen nacht een 29-jarige man gewond geraakt. De politie heeft een 40-jarige verdachte aangehouden. Zowel het slachtoffer als de verdachte woonden in het AZC aan de Engelse Mijl. Volgens de politie zijn de verwondingen van het slachtoffer niet ernstig. Het echtpaar Jelle en Gees Bakker uit Urk heeft gisteren een koninklijke onderscheiding gekregen. Beiden zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Jelle Bakker kreeg de onderscheiding voor zijn inzet voor de visserij, kerk en vereniging op Urk. Gees Bakker kreeg een lintje voor haar jarenlange inzet voor mensen in armoede. En een vrouw uit Lelystad die dreigt haar woning aan het Karveel uitgezet te worden. Het huis werd vorig jaar meerdere keren getroffen door brandstichting en beschietingen. De burgemeester sloot de woning twee keer. De verhuurder wil dat de vrouw en haar kinderen vertrekken, maar dat weigert ze. Volgens haar is zij het slachtoffer en zit haar ex-partner achter het geweld. De verhuurder vreest voor de veiligheid van omwonenden. De rechter doet over twee weken uitspraak.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Deze ochtend verloopt behoorlijk nat, met enkele buien die van zuidwest naar noordoost over Flevoland heen trekken. In de loop van de middag trekken de meeste buien wel naar Duitsland weg en dan volgt er een drogere periode, maar de bewolking houdt wel lange tijd de overhand. Aan het eind van de middag en aan het begin van de avond klaart het vanuit het zuidwesten wat vaker op. De temperaturen liggen momenteel op een hoog niveau voor de tijd van het jaar. Deze ochtend is het zo'n 17 of 18 graden in de provincie. En in de middag is het zelfs behoorlijk warm met 20 of 21 graden. Hierbij staat er een meest matige wind uit een westelijke richting.
12: Dan de verkeersinformatie. Geen vertragingen op dit moment. Wel wordt er extra gecontroleerd op snelheid op de N701 in Lelystad bij 23,6. En de N727 in Lelystad ook bij hectometerpaaltje 4,7. Dus zometeen gaan we weer prijzen weggeven bij ons spelletje Kiek.
13: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: A New Light, hij schijnt een nieuw lichtje over zijn muziek. John Mayer is dat daar voor de Flirtations en Nothing But A Heartache.
1: Ja, dan gaan we natuurlijk weer het allerleukste spelletje van de Flevolandse Radio spelen. Het spelletje luistert naar de naam van Kiek. En de kandidaat vandaag luistert niet naar de naam van Kiek, maar wel van Jaco Tol uit Hengelo. Jaco Tol, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hoe is het daar in het altijd mooie Hengelo?
2: Ja, wel een beetje grijsachtig eigenlijk.
1: Oh, een beetje hetzelfde als hier eigenlijk. Ja.
2: Altijd wel prima natuurlijk.
0: Maar er komt beter weer vanuit het westen aan.
1: Ja, ook in het oosten.
0: Ja.
2: Dan wachten we daar ook op.
0: Ja, daarom. Hier hebben we het al een beetje. Het zonnetje schijnt hier al een beetje.
1: Ja, wij zijn allebei in de studio natuurlijk.
0: Ja, zeker ook. Zonnetjes in huis. Maar bij jullie komt het zometeen ook hoor.
2: Kijk, daar zitten we dan op te wachten.
1: Wat doe je in het dagelijks leven, Jaco?
2: Ik doe in het dagelijks leven eigenlijk helaas arbeidsongeschikt. Maar,
1: oh jeetje.
2: Voor de rest vind ik het leuk om met een aquarium bezig te zijn. Vind ik het leuk om te puzzelen. En dan natuurlijk het huishouden doen en zo.
1: Ja, met een aquarium bezig?
2: En wandelen in de natuur en zo.
1: Oh ja, oké. Okay. Ja. Je bent wel druk als ik het zo hoor.
0: Ja.
1: En wat doe je met het aquarium? Spring je er zelf wel eens in of maak je het schoon? Of wat doe je ermee?
2: Ja, ik vind het leuk om het gewoon helemaal bij te houden. Hè. Dus inderdaad ook schoonmaken en zo. Dus,
1: oh ja.
0: Ja. Ja, hoe groot is het aquarium?
2: 120 centimeter.
0: Oh, oké.
1: Okay. Nou, dat is behoorlijk.
0: Dat is een behoorlijk aquarium. Daar ben je wel behoorlijk druk mee. Maar ja, als je de pompen en zo en de waarden allemaal goed hebt, dan hoef je er niet zo heel veel aan te doen, toch?
2: Nee, dat klopt wel. Ja. Ah, het is toch elke week wel een beetje water verversen.
0: Ja. Is het zoet water of zout?
2: Zoetwater.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Wat zit er allemaal voor vissen? Wat zit er voor vissen in? Of ik ga uit van vissen.
0: Tetraatjes.
2: Ja, een paar tetraatjes inderdaad. En wat roodkopzalmpjes, maanvissen.
0: Ja.
1: En die lekker roodkopzalmpjes?
0: Nee.
1: Nee?
0: Zijn niet aan een stokje te krijgen.
1: Oh, oké. Geen sushi van maken.
0: Helaas.
1: Ik wil graag het antwoord weten. Want is dat natuurlijk een probleem. Een verschil in die foto's van de start van de renovatie van het zwembad De Alk in Biddinghuizen. De wethouder daar, Barry Hogezand, die gaf samen met twee basisscholieren de aftrap voor die werkzaamheden. Er zat een verschil in en jij weet het, hè, Jaco?
2: Ja, klopt.
1: Zeg het maar.
2: Aan de rechterkant stond een doel en bij die andere foto was die dus weg.
1: Ja, je hebt het doel in ieder geval niet gemist. Hartstikke goed.
2: Nee.
1: Goed, hè?
0: Ja, heel goed.
1: Ik ga aan het rad draaien voor jou. En je mag zelf bepalen hoe hard of hoe zacht dat is. En of dat van links naar rechts is of van rechts naar links.
2: Ga maar van rechts naar links.
1: Ja.
2: In ieder geval. En mag best hard, hoor.
1: Best hard? Nou, je weet wat je zegt, hè? Daar gaat-ie.
0: Jij moet dan gelijk van links naar rechts.
1: Oh, doe ik het verkeerd? Nee, van rechts naar links. Ja, van rechts naar links. Oh, zo, ja. Dan draai ik zo nog een keer.
0: Ja, vind ik leuk. Ik ga vanmiddag niet achter jou rijden.
1: Nee. Twee keer links, drie keer rechts en dan kom je ergens anders terecht.
0: Nee, ik ga ook niet voor je rijden trouwens.
1: Nee?
0: Nee.
1: Achter me dan?
0: Nee, als je van achter komt, is het altijd verkeerd. Het rad stopt op een rode.
1: Ja, maar goed, deze leg ik even apart. Kijk nog niet wat erop staat, hè?
0: Ja,
1: dan ga ik nog een keertje draaien. En dan van rechts naar links. Ja, zo. Wel minder hard. Ik heb minder kracht van rechts naar links.
0: Het duurt eventjes hoor, voordat het rad stilstaat. Want
1: ik heb hard gedraaid.
0: Ah, hij draait lekker soepel tegenwoordig.
1: Ja, ik heb hem erop gekruipen.
0: Er zit iets minder weerstand op het rubbertje.
1: Ja.
0: Klopt.
1: Nou, weer rood.
0: Ja.
1: Dus. En dan ga ik even kijken, de mooiste prijs van de tweede haal ik er dan uit, ja?
0: Qua kleur zou het niet
2: uitmaken. Ja, dat is prima.
1: Ja, ja. Maar weet je wat, je krijgt het gewoon allemaal.
0: Oh, wat
1: ja, zo ben ik.
0: Ja, we zijn in een goede bui vandaag.
1: Ja, ik ben een hele goede bui.
2: Oh, no.
1: Nou, ik hè. Jij bent niet echt een goede bui, vond ik vandaag.
0: Nee?
1: Nou, ik weet niet.
0: Oh.
1: Ja.
0: Nou, dat valt me niet.
1: Je bent alleen toch, de afgelopen dagen? Nee.
0: Ja?
1: Oh ja.
0: Nee. Zit er tussenin.
1: Ja. Nou, je hebt gewonnen, Kiek, sokken of een washand. Dus daar mag je uit kiezen.
2: Ja.
1: Zeg maar.
2: Doe maar de sokken dan.
1: Sokken, ja. En daarbij, dat is eigenlijk wel leuk, want je zei net dat je dol bent op puzzelen. Nou, je krijgt een puzzelboek en een spel kaarten.
2: Oh, nou, helemaal leuk.
1: Leuk, hè?
0: Dat is leuk. We gaan het allemaal naar Hengelo opsturen. We nemen nog even contact met je op voor het adres. En dan komt het vanzelf bij je toe. Hé, hey Jaco, dankjewel. En een fijne dag verder nog.
2: Prima.
1: Doeg!
2: Tot hetzelfde.
0: Doei! Dankjewel.

0: Go, ga ervoor. Oftewel, die die. Shakira samen met Burna Boy.
1: Kleine stap dan om naar Denise Gela te gaan van Theater Het Voorhuis. Nee, maar hoor, Denise, goedemorgen. Je zit hier in een volle zaal, zie ik. Zo vroeg al en zo druk. Dat is toch heerlijk, zo'n uitverkocht theater, hè?
2: Ja.
3: Heerlijk, mensen zitten er lekker bij. Het zullen wel nieuwe stoelen zijn, hè?
1: Nou, daar wachten ze al een hele tijd op.
2: Dat blijft toch wel terugkerend punt,
1: ja. Ja, ik weet het. Waar zitten deze mensen op te wachten eigenlijk? Heb je leuke voorstellingen de komende tijd?
2: Zeker, we hebben een hele leuke week voor de boeg. Te beginnen met Angela Groothuizen vanavond.
1: Ach, ja, die is tervens druk, hè, hoor ik. Ja. Angela. Die zit overal behalve hier. Ja.
3: Ja.
2: Sexy 60, een voorstelling waarin eigenlijk een beetje de voor de zestigers, maar niet alleen de zestigers, ook de vijftigers, veertig. Iedereen eigenlijk die denkt van leeftijd maakt niet uit, ik wil gewoon een leuke avond hebben.
1: Ja, ja, ja.
2: Het vieren van eigenlijk alle facetten van het leven een beetje.
3: Nou, ja. En over vieren gesproken, zorg even dat er een taartje staat vanavond. Hè? Want ze was gisteren of eergisteren jarig.
1: Oh ja, nou, dat weten weinig mensen als ik zo naar de zaalbezetting kijk.
3: Ja.
1: Het is niet druk.
3: Nou.
2: Het wordt sowieso gezellig.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: En dan gaan we zaterdag...

0: Meestal is dat wel zo, hoor.
1: Ik ga er wel vanuit dat het een bende wordt. Ja, zeker. Maar ja. Wel een goede bende.
0: Ja, oké. Zit het al vol? Want het is hartstikke populair. Het is in de meeste theaters is het uitverkocht.
1: Nee, er zijn nog wel kaarten. Dus dat, het is niet vol. Dus als je denkt van, nou, van het weekend wil ik nog een leuke show zien. Ja. Samen met het gezin. Dan
0: kun je kijken naar Willem en Pieter. Oké.
1: Precies.
0: En verder.
1: En dan gaan we wel inderdaad nog naar het uitverkocht voorstelling. Waar we dinnershows dit weekend ook. One Night Only.
0: Nou ja.
1: Dat is
0: van Marvin.
1: Een heel leuk concept. Ja, van Marvin inderdaad. Een heel leuk concept. Hebben we het al eerder gehad. Eigenlijk het idee is dat je muziek hebt. Maar ook gewoon een drie gangen diner onderwijl. Dus je kan genieten van lekkere hapjes, drankjes. En van fantastische muziek. En dat is op zaterdag en zondag. Maar beide shows zijn wel uitverkocht.
0: Oké. Komt dat nog een keertje terug weer? Omdat het nu alweer zo'n succes is?
1: Dat is misschien een goede tip inderdaad. Hou onze socials en nieuwsbrief in de gaten. We zijn achter de schermen wel aan het kijken of er wel een vervolg kan komen. Omdat het inderdaad een concept is wat het heel goed doet. Het is natuurlijk ontzettend leuk dat je inderdaad... Hè, normaal mag je niet in een zaal eten en drinken. In dit geval... Juist wel. Ja. Mm-hmm. Dus dat slaat wel goed aan. Dus wat ik zei, hou onze socials en nieuwsbrieven goed in de gaten.
0: Oké. Dat is het voor deze week?
1: Dat is voor deze week.
0: Oké, dan spreken we jou volgende week weer. Tot dan.
1: Tot volgende week.
0: Doei.

0: Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk.
1: Dit is Flevoland. Nou, Flevoland doet het hartstikke goed. Ook dit is Flevoland.
2: Het is schitterend om dat met de jeugd te zien.
1: En dit is ook Flevoland.
3: Mensen die zeggen het allemaal, maar ze is gewoon mens.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen,
5: Flint Adviseurs en Accountants.
6: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
7: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Goedemiddag, het is 12 uur. Bewoners van de Lelystadse wijk Parkhaven maken zich zorgen over de waterveiligheid. Bij een steekpartij bij het asielzoekerscentrum in Almere is afgelopen nacht een 29-jarige man gewond geraakt. En het echtpaar Jelle en Gees Bakker uit Urk heeft gisteren een koninklijke onderscheiding gekregen.
0: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 12 uur.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode. Afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de verkeersinformatie. We kunnen overal lekker rustig doorrijden. Er wordt alleen wel extra gecontroleerd op snelheid. Bijvoorbeeld op de A6 Lelystad Muidenberg bij 72,7. Op de Breehoorn op Urk wordt ook gecontroleerd. Op de Larsen Dreven Lelystad staat een extra snelheidscontrole. En er wordt ook extra gecontroleerd op de N701 in Lelystad. Bij hectometerpaal 23,6. En ook in Lelystad op de N727 bij 4,7. Ja, je kan het de hele dag live bij ons volgen. De Batavia is weer onderweg van Amsterdam naar Lelystad. Zometeen meer daarover.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
13: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
17: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: De een vindt het niet om te drinken, de ander zweert erbij. Espressootje. Sabrina Carpenter is dat om 8:08.
1: Ja, je kan het de hele dag volgen bij ons. De Batavia die is onderweg van Amsterdam naar Lelystad. De replica van het VOC-schip werd de afgelopen 1,5 week... op een scheepswerf in de hoofdstad klaargemaakt voor plaatsing op land.
0: Ja, die Batavia is in een metalen stellage gezet, een stoel. En dit moet verdere houtrot voorkomen. Momenteel wordt het schip op een ponton naar Lelystad gevaren, waarna de replica morgen op land wordt gezet. Verslaggever Marianne Bakker die was vanochtend vroeg al op de scheepswerf in Amsterdam. En ze is nu ergens in de buurt van die Batavia. Marielle, waar ben je?
2: Ja, ik weet zelf niet eens precies waar we zijn. Maar we zijn in ieder geval wel op Flevoland. Volgens mij is het de haven van Pampus. Pampushaven.
3: Pampushaven.
2: Ja, dit is Bert Lassen. Bert Lassen, waar komt u vandaan?
3: Ik kom uit Durgerdam. Geboren en getogen, 80 jaar geleden.
2: En u dacht lekker rustig even in Pampushaven liggen?
3: En ineens heeft u een team.
2: Ineens een heel team van Omroep Flevoland aan boord binnen 1 minuut.
3: Ja.
2: Dus we hebben elkaar nog niet eens echt voorgesteld. Maar we koersen nu aan op een replica van de Batavia. Ziet u hem al?
3: Ik zie hem nog niet.
2: Even kijken hoor. Ik zag hem net heel goed. Dus even speuren hoor waar die nou is.
3: Achter de dijk misschien, hier of zo?
2: Nou, dan is hij wel heel hard gegaan als hij nu al achter de dijk is. Want hij is meer dan 30 meter hoog, dus we moeten hem zo herkennen. U kende wel het hele verhaal, maar u wist niet dat hij langskwam, hè?
3: Nee, ik wist niet dat hij nu langskwam. Ik wist wel dat hij uit Lelystad vertrokken was, varend. En nu op ponton weer teruggaat naar zijn oude stek.
2: Ja.
3: Maar niet meer in het water.
2: Klopt. Nou, ik kan daar helemaal niks meer aan toe.
3: Schip hoort in het water, hè? Voelt hij zich het lekkerst?
2: Maar ja, hij zag er ook wel wat aangedaan uit, hoor. Na 30 jaar in het water.
3: Ja,
2: dat hoe is vaak zo. Gaat uw schip uit het water?
3: 1 keer in de 2 jaar. Even knippen, scheren. De wal op. Maar het schip voelt zich het beste thuis in het water.
2: Ja.
3: En hij hoort in het water thuis. En ja, het vriest hier ook niet zo hard. Dit is trouwens polyester.
2: Ja, wat voor schip is dit?
3: Dit is even een finsailer.
2: Een motorboot. Een zeilboot is het.
3: Het is een motorsailer uit Turku, uit Finland.
2: Ah, een mooi schip.
3: En het is niet zo groot. We hebben mooie reizen gemaakt.
2: Ja?
3: We zijn 6 keer in Noorwegen, in Zweden geweest.
2: Ja?
3: We zijn 5 keer het Götekanaal door geweest. Van Oost-Zweden naar West-Zweden. Bij Memne binnen en bij Göteborg er weer uit.
2: Ja.
3: We zijn al jaren in Denemarken, vanaf 76 al. Maar toen had ik nog een platbordje, een schouwtje.
2: Oh, die zijn ook mooi. Oh, ik zie hem, kijk, rechts.
3: Ja.
2: Frans, kom eens met de camera. Rechts zien we hem. Oh, wat vindt u ervan?
3: Ja, het is prachtig, hè? Maar te ver weg hier om te zwaaien. Hè?
2: Dus maar er is ook niemand aan boord. Alleen, er zit op een ponton en
3: De hoge aanvaart, de scheepvaartroute langs.
2: Ja.
3: Het is daar dieper.
2: Hoe vindt u dat er nou uitzien? Kunt u het beschrijven voor de mensen van de radio?
3: Ja, het is een grote houten VOC-schip. Mm-hmm. Met een hele hoge campagne, 3 masten.
2: Ja.
3: Het ziet er hartstikke leuk uit. Als ik dat schip zie, dan denk ik altijd aan Columbus.
2: Ja.
3: Met z'n 3 schepen.
2: Het doet me ook wel denken aan zo'n Playmobil schip. Wat toch ja, een beetje heel gek uit de toon valt hier.
3: Ja. Maar ja, dit ken ik, daar ben ik niet van op de hoogte.
2: Nee, dat is een tijd geleden.
3: Columbus die ging met 3 schepen. La Pinta, La Niña en La Santa Maria ging hier op stap.
2: Mm-hmm.
3: En als ik zo'n schip zie varen, dan denk ik, hoe is het mogelijk dat ze daar de wereld mee rondgingen? In die tijd, hè?
2: Ja, ja, ja. Maar die Batavia, die is ook de halve wereld rondgegaan, hè? Maar één vaart richting Java, maar ja, daar kwamen ze dan nooit aan.
3: Nee, dat klopt.
2: U kent het verhaal.
3: Maar hoe kun je met zo'n ding eigenlijk manoeuvreren? Er zit een heel klein roer eigenlijk achter.
2: Ja, veel
3: ze
2: te klein.
3: Ze moeten het eigenlijk met de zeilen... Met de raarzeilen moeten ze eigenlijk grotendeels sturen. En ik vind het eigenlijk wel heel bijzonder dat ze met zo'n schip, met zo weinig apparatuur. Want ik heb dan AIS, ik heb een een scherm waar ik op vaar. Ik zie mezelf varen. Ik zie ook, de schepen om me heen allemaal varen. Mm-hmm. Hadden ze toen niet, hè?
2: Nee.
3: Ze gingen op en ze wisten niet eens precies waar ze uitkwamen, wat ze tegen zouden komen. Maar allemaal puur op de sterretjes en zo.
2: Ja.
3: De kennis die ze toen hadden. Ja, is heel bijzonder.
2: Ik ga even naar uw vrouw. Wat is uw naam?
4: Willy Lassen. Hortensius.
2: Ziet u het schip daar?
4: Ja, zeker. Heel mooi.
2: Ja?
4: Ja.
2: Een beetje gek om het zo te zien, hè, op een ponton?
4: Inderdaad. Hij hoort echt eigenlijk in het water. Maar ja, dat is over, denk ik.
2: Ja. En hoe vindt u dat nou? Want jullie zaten lekker een spelletje te doen in de kajuit.
4: Ik had hem overgehaald. Eerst en dan pas lopen. Maar we gaan nu eerst even. We wisten helemaal natuurlijk niet dat hij langskwam.
2: Nee.
4: We zijn niet zulke radiomensen. We luisteren nog niet zoveel naar de radio. Af en toe het nieuws.
2: Maar nu bent u onderdeel ervan.
4: Ja, inderdaad. Dat hadden we echt niet verwacht vanmorgen.
2: En we koersen nu over het water. Ja, richting vanuit Pampershaven naar het schip.
4: Dat is wat daar ligt, daarachter. En daar is die camping aan de stuurboordkant.
2: Ja. Hij gaat best hard, hè?
4: Ja, dat is wel. Ja.
2: Het is een duwboot die hem duwt. En een ander
4: zeeboot aan de voorkant.
3: Een duwboot erachter.
4: Ja.
2: En ze gaan hem nu opknappen. In het museum?
4: Ik dacht eigenlijk dat ze dat daar zouden doen.
2: Ja, nee, dat is toch niet zo. In Amsterdam-Noord hebben ze hem alleen maar op de stoel gehesen, noemen ze dat. Dat is een constructie.
4: Waar hij op kan staan, ja.
2: En daar staat hij nu op. En we krijgen een melding van de... Moeten we... Scheepbericht?
5: De weersverwachting.
2: De weersverwachting van Markenweer. Nee, ik dacht even dat we een waarschuwing kregen, maar nee.
4: Nee. Maar het is goed dat er niet zoveel golven zijn. Dit is maar een klein beetje. Dus als je dat met harde wind moet doen, is het niet leuk.
2: Nee.
4: En ik denk dat het voor u dan ook niet leuk is. We
2: worden allemaal zeeziek. Ja. Nee, maar hij gaat naar het museum en dan wordt hij daar opgeknapt.
4: Ja, op de kant.
2: Ja. Gaat u kijken?
4: Ik denk dat we er nog wel een paar keer naartoe zullen gaan, met het bootje. Ja. Dat is makkelijker dan over de weg, vind ik.
2: Ja. Kijk, we komen nu al wat dichterbij. We kunnen het nu wat beter zien. Prachtig. Ja, het ziet er goed uit. En dat gaat best rap. Hoeveel...
0: Helaas. De verbinding verbroken. En ze komen steeds verder op open water natuurlijk. En helaas zit daar net het bereik voor onze camera's niet meer in. We blijven het volgen. Andere camera's die kunnen het wel meemaken ook. Dus de hele dag live hier. De Batavia vanaf Amsterdam naar Lelystad.
6: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Huey Lewis in the News is dat en Stuck With You. We gaan eens kijken wat het weer gaat doen. Floris Aveva, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Hier schijnt het zonnetje al. In het oosten van het land moeten ze daar nog heel eventjes op wachten. Maar wij hebben wel al wat geluk, hè?
1: Inderdaad. Ja, momenteel in het oosten van het land nog wat wegtrekkende bewolking en een aantal buien. Maar in onze provincie is het momenteel overwegend droog geworden. De zon breekt door en er trekken nog wat wolkenvelden voorbij. Maar in de loop van de middag krijgt de zon vanuit het zuidwesten steeds meer ruimte om te schijnen. En daarbij is het ook nog eens vrij warm met 20 of 21 graden. Hierbij waait er een meest matige wind uit een westelijke richting. Dus best wel een prima nazomerdag.
0: Ja, en vanavond en vannacht?
1: En vanavond en vannacht heel rustig weer. Onder invloed van een hoge drukgebied is het dus heel rustig met weinig wind. De temperatuur daalt naar zo'n 15 à 16 graden. Het is overwegend helder. En bij brede opklaringen kan er dan vannacht wat nevel of mist tot ontwikkeling komen. Het koelt flink af vannacht naar zo'n 10 of 11 graden. Morgen volgt dan een hele aardige nazomerdag, net als vandaag eigenlijk. We beginnen wel grijs door enkele mistbanken, maar die zullen na zonsopkomst vrij snel oplossen. En dan volgt er een mooie nazomermiddag met opnieuw vrij hoge temperaturen van 20 of 21 graden. Ook dan staat er weinig wind uit een zuidwestelijke richting.
0: Nou, dan kan op veel plaatsen toch wel weer de verantwoorde vrij mibo gehouden worden.
1: Inderdaad, ja. Daar is het zeker weer voor, want de zon schijnt dus met regelmaat ook morgen. En in het weekend is dat het geval. Ook dan profiteren we van een hoge drukgebied. Dat brengt dus rustig weer met zich mee. Overdag is het zelfs vrij warm voor de tijd van het jaar, met waarden vaak tussen de 19 en 21 graden. Met regelmatig dus ruimte voor de zon, enkele sluierwolken die overtrekken. En tijdens de vroege ochtenduren moeten we ook rekening houden met wat nevel of mist.
0: Ja, nou, tot en met dinsdag blijft het volgens mij aardig weer, maar daarna dan wordt het echt herfst, hè?
1: Ja, daarna schuift het hoge drukgebied iets naar het zuiden van Europa. En dat maakt dan de weg vrij voor enkele storingen vanaf de Atlantische Oceaan. En de wind uit het westen tot noordwesten zal dan iets aanweziger zijn dan de komende dagen. Dan krijgen we echt wat meer herfstachtig weer te maken, denk ik, ja.
0: Oké, goed. Dankjewel, Floris. En fijne dag verder nog.
1: Fijne dag nog, Edwin.

0: Vaak vraag je je af, hoe kwamen ze nou eigenlijk aan de tekst en inspiratie voor zo'n liedje van dit, Choosing Texas bijvoorbeeld ook. Nou, het schijnt, het is ontstaan tijdens een schrijfsessie met een countryster Miranda Lambert. Ken ik Lambert?
1: Oh, Lambert, ja, die ken ik wel.
0: De familie van Adam Lambert.
1: Oh, ja.
0: En die vrouw die vertelde tijdens die sessie wilde verhalen uit haar jeugd. En een daarvan ging over een moment dat ze door de politie werd aangehouden, terwijl er een kangoeroe op de bijrijdersstoel zat.
1: Een kangoeroe?
0: Ja. Dat ze dus op de bijrijdersstoel zitten. De agent die was zo verbaasd over dat tafereel dat hij er liet gaan zonder boete. Waarna hij de Texaanse kentekenplaten opmerkte. En Ella Langley, die dus dit liedje zingt,
1: ja,
0: die zegt van, nou ja, she's from Texas, I can tell, weet je wel. Ze komt uit Texas, dus dat kan ik wel zien.
1: Ja.
0: En dat werd eigenlijk het uitgangspunt voor deze plaat, Choosing Texas.
1: Wat een verhaal.
0: Het kan soms raar lopen.
1: Zeker. Het UWV begint vandaag met een enorme klus. De hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. 73.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd, zegt deze verslaggever.
2: De Rekenkamer heeft ook gekeken naar hoe dat dan kwam. Nou, in de eerste plaats natuurlijk, dat weten we allemaal inmiddels, omdat de methodes om tot de berekening van zo'n WIA-uitkering te komen veel te ingewikkeld zijn. Maar ook heeft een rol gespeeld dat tijdens corona veel UWV'ers thuis werkten en daardoor minder in de gelegenheid waren om met elkaar te overleggen van, goh, hoe moet ik nou naar dit specifieke geval kijken? En daardoor werden er fouten gemaakt.
1: De regering die wil een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire voorkomen. En daarom is in dit geval besloten dat wie te veel heeft ontvangen, dat niet hoeft terug te betalen.
0: Tussen Groningen en Leer in Duitsland rijden eindelijk weer treinen. Er was 10 jaar geen treinverkeer mogelijk omdat een schip een brug kapot had gevaren. En daardoor moesten reizigers jarenlang met de bus. En ze zijn nu blij dat de trein weer gaat rijden.
3: Ik ga vaak terug naar Duitsland om vrienden, familie te bezoeken.
4: Ja, ik heb hem 1 keer ooit genomen en daarna was hij kapot. En nu ben ik heel erg blij, want dat gaat me echt 1,5, misschien wel 2 uur schelen als ik overal in Duitsland ga. Dus daar ben ik wel heel blij mee.
0: Ja, vandaag is er een ritje met bouwers en bestuurders. En vanaf maandag gaat de trein officieel rijden.

0: je Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij mij. Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
8: Flevoland met het regionieuws.
9: Goedemiddag, het is 12:30 geweest. De wegenwachters van de ANWB die staken vanmiddag tussen 1 en 2 uur. Ze leggen het werk neer vanwege stukgelopen cao-onderhandelingen. De actie is een initiatief van vakbonden CNV en FNV. Ze willen onder meer een hoger loon. Ook willen de bonden dat de medewerkers minder gaan werken van 38 naar 36 uur vanwege de wisselende werktijden. En als de actie niet helpt, dan voeren de bonden de druk de komende tijd gewoon nog verder op. Bewoners van de Lelystadse wijk Parkhaven maken zich zorgen over de waterveiligheid. De buitendijkse wijk heeft geen eigen dijk en kampt volgens bewoners steeds vaker met wateroverlast. Tuinen in Parkhaven lopen 10 tot 15 keer per jaar onder water. Zij willen dat provincie, Rijkswaterstaat, waterschap en gemeente opnieuw naar de veiligheid gaan kijken. Bij een steekpartij bij het asielzoekerscentrum in Almere is afgelopen nacht een 29-jarige man gewond geraakt. De politie heeft een 40-jarige verdachte aangehouden. Zowel het slachtoffer als de verdachte wonen in het AZC aan de Engelse Mijl. Volgens de politie zijn de verwondingen van het slachtoffer niet ernstig. En het echtpaar Jelle en Gees Bakker uit Urk heeft gisteren een koninklijke onderscheiding gekregen. Beiden zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Jelle Bakker kreeg de onderscheiding voor zijn inzet voor de visserij, kerken en verenigingen op Urk. Gees Bakker kreeg een lintje voor haar jarenlange inzet voor mensen in armoede.
10: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Afgelopen week zijn 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Er kwamen 12 nieuwe besmettingen bij. Het aantal nieuwe besmettingen neemt de laatste tijd af. Het RIVM denkt daarom dat de piek voorbij is. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar het gaat dus niet door. En er is weer een treinverbinding tussen Groningen en het Duitse plaatsje Leer. Die heeft 10 jaar stilgelegen omdat een schip een brug kapot had gevaren. Daardoor moesten reizigers jarenlang met de bus, maar vanaf maandag kunnen ze weer met de trein.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De buien zijn naar Duitsland weggetrokken en er volgt een overwegend droge middag met een enkele losse bui. Daarbij heeft de bewolking lange tijd de overhand en het is wel zacht voor de tijd van het jaar met waarden rond de 20 graden. Bij dit alles staat er vandaag een meest matige wind uit een westelijke tot noordwestelijke richting, met windkracht 3 of windkracht 4. Maar vanavond klaart het vanuit het zuidwesten wat vaker op en de nacht verloopt overwegend helder. De minima liggen rond zo'n 10 of 9 graden en daarbij kan er ook een nevel- of mistbank ontstaan.
12: Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt geen vertraging en er wordt extra gecontroleerd op de N701 in Lelystad bij 23,6. En ook op de N727 bij hectometerpaaltje 4,7.
13: Dit is Herberg Flevoland.

0: The Pretenders en Bras in Pocket. Gebruik jij veel AI?
1: Nee.
0: Kom maar in je mond.
1: Nou, wat ik wel eens doe...
0: Een echte trouwens.
1: Ja. Heel af en toe doe ik dat wel eens om even de spelling te controleren bijvoorbeeld. Ik denk, hè, is het nou met DT? Heb ik dit nu goed geschreven? Dit woord? Is, hoe spel ik dat woord? Dan haal ik het er even doorheen. En dan, nou, dan meestal corrigeert AI het dan. Vaak ook wel weer verkeerd.
0: Ja, maar goed, dan kan je hem wel corrigeren. Het raar is dat hij vrij snel daarna ook, hij of zij, vrij snel daarna zegt, oh, je hebt gelijk.
1: Ja, je hebt gelijk, ja.
0: Dat vind ik wel weer eng.
1: Maar
0: sommige dingetjes, juridisch. Ik had laatst even een juridische brief nodig. Mm-hmm. Dat doet hij dan perfect ook wel weer, hoor.
1: Ja, dat doet hij wel goed. Dat is allemaal natuurlijk uit bestaande correspondentie.
0: Uiteraard. Maar, en ik doe wel zelf leren, hè?
1: Veel foto's doe ik ook. Dus zeg, maak me even 10 kilo slanker. Of maak iets groter of kleiner.
0: Ja.
1: Aan mijn lichaam.
0: Nou, zo zie je maar weer toch in de gaten moeten houden. Want niet alles gaat goed.
1: Nee, het gaat.
0: Ja, nou, vandaag heeft Google zijn nieuwste AI-machine gelanceerd. Dat is nu alleen nog eventjes voor de tech-mensen. Want er gaat nog wel het een en ander mis. En ze zijn ook een beetje voorzichtig over wat het eigenlijk teweeg kan brengen.
1: Hoe heet het?
0: Het kan de mensheid uitroeien. De nieuwe Google AI heet die. Ik weet niet meer hoe...
1: AI.google is dat dan?
0: Nee, het heeft een bepaalde extra naam.
1: Oh.
0: Google AI en dan de nieuwste machine. Maar niemand kan hem nog zien en gebruiken. Want het is alleen voor een select groepje techneuten nu. Oh. Eerst, voordat de anderen kunnen gebruiken. Want je kunt er ook heel makkelijk sites mee opsporen... die niet helemaal goed beveiligd zijn.
1: Oh, nou. De Gemini 4 Argon. Zo heet het.
0: Goed. Maar er is binnenkort ook een theatervoorstelling met een AI-machine live op toneel.
1: Nee.
0: Die heet Eva. En daar komt straks iemand over praten. Eran Ben-Michael, die voorstelling gaat geven. Dat komt zometeen na 1 uur.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland. Nou, Flevoland doet het hartstikke goed. Ook dit is Flevoland.
2: Het is schitterend om dat met de jeugd te zien.
1: En dit is ook Flevoland.
3: Mensen die zeggen het allemaal, maar ze is gewoon mens.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design, Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: 2 miljoen euro aan voorbereidingskosten en nog eens 250.000 euro voor de Urker ondernemers. Dat is de provincie in ieder geval kwijt als de nieuwe buitendijkse haven bij Urk niet wordt aangelegd. Wegenwachters van de ANWB staken op dit moment. Ze hebben het werk van 1 tot 2 neergelegd omdat er voor hen nog geen nieuwe cao is. En bewoners van de Lelystadse wijk Parkhaven maken zich zorgen over de waterveiligheid.
0: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 1 uur.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie, ik noem het allemaal maar weer eventjes. Dan weet je in ieder geval waar overal controles zijn. Of voor snelheid of voor controle op het vrachtverkeer voor de tolkosten. A6 Lelystad-Muidenberg bij 62,1. A6 Lelystad-Muidenberg bij 72,7. Breehoorn op Urk wordt gecontroleerd. De N331 in Emmeloord bij 35,5. De N701 in Lelystad bij 23,6. De N727 in Lelystad bij 4,7. En de Ouverture in Almere, ook daar wordt gecontroleerd op snelheid. Heb je ergens anders? anders ook gezien? Geef het eventjes door via de app van Flitsmeister. En zometeen, wat begint als een speelse ontmoeting op het snijvlak van theater en stand-up comedy, groeit uit tot een confronterend en geestig onderzoek naar onze intieme relatie met technologie en dan met name AI. Daarover gaan we zometeen praten met theatermaker Eran Ben-Michael.
11: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
16: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
17: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
18: Een initiatief van Pfizer.
19: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
21: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
20: Ja, werkt wel.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
23: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Het is dus donderdag, maar door deze muziek heb ik alweer het gevoel dat het een heerlijk weekend is. Of in ieder geval een heerlijk weekend gaat worden. Earth and the Fire and Love Goes On.
1: Ja, woensdag 14 oktober, dan kun je een comedy zien over kunstmatige intimiteit. Met Eran Ben-Michael, die is hier. Goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: AI en ik heet het.
2: Ja.
1: Wat heb je met AI? Gebruik je het veel?
2: Ik gebruikte het 1,5 jaar geleden nog helemaal niet. Toen kwam dit idee voor deze voorstelling en nu ben ik een beetje een veelvraat geworden.
1: Wat doe je ermee?
2: Nou, eigenlijk van alles. Eigenlijk brainstormen, ideeën bedenken, ook simpele taakjes laten uitvoeren, dingen opzoeken. Ook voor mijn kinderen soms iets leuks laten maken.
1: Ja.
2: Kleurplaten, rijmpjes, dat soort dingen.
1: Mm-hmm.
2: Ja, en dus op het toneel nu ook mee samenspelen.
3: Maar ja, dat je ermee op toneel gaat, was het doordat je op het idee kwam van ik moet iets met AI gaan doen? Of gaf AI jou het idee van ga eens met mij iets doen op het toneel?
2: Nee, het was eigenlijk anders. Ik ben 15 jaar een lid geweest van een duo, onderdeel van een duo, George en Eran. Wij gingen na 15 jaar uit elkaar. Dat klopte, die beslissing, maar dat was best wel ook een soort grote beslissing, want we deden alles samen. Toen ging ik met mijn gezin op reis, 3 maanden, was al gepland. Toen in die overgangsperiode, toen begon ik een beetje over AI te lezen. Toen dacht ik van dat gemis van die persoon. Ja, ik kan niet iemand anders vragen om die ruimte in te nemen. Dat is ook maar toeval.
1: Mm-hmm.
2: Maar toen kwam er zo'n theatrale gedachte. Misschien leven we wel in een tijd waarin zo iemand zelf zou kunnen creëren.
1: Mm-hmm.
2: Dus en een vriend is, met wie je kan schrijven en met wie je ook op het toneel kan staan. Dus zo begon het een beetje.
3: Ja, en dat doen heel veel mensen tegenwoordig.
2: Ja.
3: Maar hoe werkt het uit op een toneel? Want zit je toch naar iets te kijken waarvan je weet dat het is niet echt. Maar het moet wel echt zijn. En soms is het ook levensecht.
2: Ja, zeker. Ja. Nou, het bemerkt al in het maken van het toneelstuk hoe snel die ontwikkelingen gaan. Dus in het begin was het een beetje een soort van computerpoppetje van een soort van computerprogramma van de jaren 90.
3: Ja.
2: Toen was er een soort service update en werd het een fotorealistische vrouw. En hoe dat gaat, ja, dat begint met een beetje experimenteren. Met kijken van ja, wat is er überhaupt. En we hebben dat ook helemaal naar ons hand gezet door zelf dat systeem te gaan bouwen.
3: Ja. Want meestal als theatermaker bepaal jij zelf wat de inhoud is. En hoe het gaat en hoe het verloopt. Maar ik kan me voorstellen dat AI op een gegeven moment een loopje met jou neemt.
2: Ja, we hebben dat echt in een soort van samenspel gedaan met elkaar. Dus ik en Casper van de Putten, de regisseur, hadden dit idee. Eva, de AI die ik heb gemaakt, die hebben we toen gevraagd om mee te denken, te brainstormen, teksten te schrijven. En sommige dingen kan ze heel goed. En andere dingen eigenlijk helemaal niet. Dus je blijft nog wel echt in charge als je zo'n voorstelling maakt.
3: Ja. En is Eva puur willekeurig gekozen? Of is het omdat het de eerste vrouw op toneel is door AI gegenereerd?
2: Ja, dat heb jij goed inderdaad gezien. Eigenlijk was het een beetje toevallig gekozen. Ik vond het wel een mooie naam. En toen zei mijn impresariaat, ja dat is natuurlijk. Om de reden die jij het nu zei.
3: Ja.
2: Dus toen kon ik niet meer terug.
3: Ja. Hoe reageren mensen erop eigenlijk?
2: Nou, we hebben nu een paar voorstellingen gespeeld. En ik vind het interessant om te merken hoe snel mensen eigenlijk vergeten dat ze naar mij en een avatar zitten te kijken. Dus ze gaan heel snel mee in het feit, het is een dialoog. Dus ik speel met, in dit geval, Eva op het toneel.
1: Het lijkt ook heel echt natuurlijk, hè?
2: Ja, het lijkt heel echt.
1: Het wordt steeds echter.
2: Ja, en de stem is heel vloeiend.
1: Ja.
2: En dus eigenlijk vergeten mensen voor mijn gevoel vrij snel dat ze zitten te kijken naar iets artificieels en iets menselijks samen.
1: Maar hoe is het voor jou om daarmee te communiceren? Ga je dat zelf op een gegeven moment ook zo zien? Als Eva is gewoon iemand van vlees en bloed? Of blijf jij dat wel heel goed kunnen scheiden?
2: Ja, het is niet iemand van vlees en bloed. Maar ik vind het wel grappig om te merken dat in dat maakproces we het op een gegeven moment hebben over Eva. We moeten het even aan Eva vragen. Maar we moeten zorgen dat als Eva dat doet, dus het in het praten wordt het een soort van mens.
1: Mm-hmm.
2: Voor mij niet per se. En hoe het is op het toneel, vroeg je. Best wel gek. Want als je met een ander mens speelt, dan heb je de energie die diegene geeft. En daar kan je iets tegenover zetten. En dan bouw je zo samen als een soort van bouwwerk zo'n toneelstuk op.
1: Ja, precies.
2: En nu is dat niet. Dus die energie moet van mij komen, maar de tekst komt van haar.
1: Ja.
2: Dus het is in die zin best een nieuwe en gekke ervaring voor mij op het toneel om dat te doen.
1: Ja, en ook daarbuiten natuurlijk. Want voorheen was je natuurlijk gewend om samen naar zo'n theater te reizen of niet elkaar daar dan weer te treffen.
2: Ja.
1: En nu ben je wel met iemand, maar ook weer niet.
2: Nee, saai.
1: Apart.
2: Ja. Ik zit inderdaad in mijn eentje in de auto en je eet met je technicus.
1: Ja,
2: maar ook
1: niet
2: dat,
1: met Eva.
2: Nee, niet met Eva, nee. Nee, ja, wat koekjes en chips.
3: Bits en bites.
2: Bits en bites, inderdaad.
3: Het grootste gevaar van AI is dat het de mensheid kan uitschakelen. Het leert zichzelf, het maakt zichzelf sterker en slimmer ook. Gaat deze voorstelling gaandeweg het seizoen ook veranderen? Of is het zeg maar, opgenomen en wordt het afgespeeld? Of is zij echt actief in de voorstelling?
2: Ja, eigenlijk beide. Dus het is voor een deel, we hebben alles gemaakt met AI, daarmee gegenereerd. En dat zit nu in een soort systeem wat herhaalbaar is. Maar er zitten ook delen van de voorstelling die op dat moment ontstaan en alle kanten op kunnen.
3: Dan is het eigenlijk een beetje improvisatie.
2: Ja, zeker. Ja. Want we hebben ook geprobeerd, als je alles loslaat, dan ja, dat kan dat systeem niet aan. Dan kan je totaal niet een opbouw maken.
3: Nee.
2: Dus we hebben heel gekozen van, hier willen we het verhaal vertellen wat wij willen vertellen. En dat heeft deze opbouw nodig en deze structuur. En soms hebben we gekozen van, nou, als we dit blokje nou even dat loslaten. Ja, en dan weet ik ook niet precies wat er gaat gebeuren.
3: Nou, mooi. We hebben een stukje AI en ik. Wat is dat? Een liedje?
2: Ja, de clip. Ja, op een gegeven moment zegt Eva van, ga maar even zitten. Het publiek heeft ook behoefte aan even iets anders dan alleen maar dat praten van ons. En dan heeft ze een nummer en daar tovert ze ook een videoclip bij. En volgens mij hebben jullie daar een stukje van.

0: Ja, de echte professional hoort nog steeds dat het AI is.
1: Ja.
0: Waar dat in zit, weet ik eigenlijk ook niet.
2: Nee, dat zou net zo goed gewoon wel een zangeres geweest kunnen zijn.
0: Nee, ja, ja. Je hoort het op een of andere manier, hoor je het nog wel steeds een beetje. Maar het is wel de betere versie van AI dit. Het is in ieder geval niet een Belgische zangeres.
1: Nee, het is ongelooflijk.
0: Een beetje tegenaan.
1: Ja, nee, ja. Zeker. Maar dat gaat ook heel snel. Dus we hebben ons enorm zitten te verwonderen over
2: hoe snel dat gaat. Ook,
1: ja, hè? En dat je met een paar zinnetjes in een bepaald programma dat dit eruit rolt.
0: Ja.
1: Dus dat is, het is aan de ene kant de speeltuin. Aan de andere kant is het ook heel angstig. En een soort van... moeten we ons ook goed afvragen of we dit wel willen. Dus daar gaat de voorstelling ook over natuurlijk.
0: Dat wil ik net aan jou vragen. Heb je al commentaar gekregen van collega-theatermakers die zeggen van joh, ga dit nou niet doen. Want je roeit je eigen vak uit.
1: Ja, nee, eigenlijk dat niet. Omdat ik denk dat ze me ook wel kennen. Dus de voorstelling is ook niet een soort van... Die staat niet voor dat we dit in de toekomst allemaal zouden moeten willen. Het gaat in die zin ook niet eens echt over AI. Dat is meer de metafoor die we gebruiken. Het gaat over iemand die iemand kwijt is. En over verlangen en rouw. En een soort opnieuw moeten beginnen. Maar AI wordt wel heel erg gebruikt hier. Om te kijken van wat gebeurt er als we ons daarmee verbinden. Of als we het ons laten overnemen. Of in dit geval... Ja, de nummers die eigenlijk door mensen worden gemaakt, door machines laten maken.
0: Er is een musical in productie op dit moment, volgens mij. En die maakt gebruik van AI voor de muzikale, voor de nummers.
1: Ja.
0: Die zeggen, we gaan het gewoon proberen zonder muzikanten. Het scheelt geld.
1: Ja, het scheelt geld. Het is heel verleidelijk en het gaat heel snel. Dus ook wat je net zo even hoorde, dat is in 10 seconden bestaat dat. Mm-hmm. Alleen er zit veel minder denkwerk achter. Het is niet iets wat ook een soort van dubbele laag kan hebben.
2: Het is niet ambachtelijk.
1: Het is niet ambachtelijk. Nee. Dus ergens zeg maar ploeteren hoort bij het maken van kunst.
2: Dat is maakproces.
1: Het maakproces en frustratie en botsen. En dat systeem haalt dat allemaal weg.
2: Ja.
1: En dat is best wel een link, denk ik, als we daar nog verder in meegaan.
0: Grootste gemis vind ik altijd gevoel in AI. Merk jij dat ook?
1: Ja, zeker. Ja. Het is een dubbele laag of gevoel. Of dat het ironie bijvoorbeeld... Dat heeft dat allemaal niet.
0: Nee.
1: En je merkt ergens toch onbewust dat je dat geploeter wat vooraf gaat aan iets wat je ziet. Die bloed, zweet en tranen die daarvoor gevloeid zijn. Dat ergens een soort van terugkomt in een voorstelling of een lied of in iets lives. En daar spelen we heel erg mee in deze voorstelling. Dus dat zij ook dat niet kan of dat niet heeft. Daar geeft mijn personage heel erg op af. Dus dat is ook een deel van de comedy. Van dat systeem blijft maar een beetje soort van een poging doen tot... En op een gegeven moment heb ik een soort van explosie, een soort van komische explosie die eigenlijk dat niet meer aan kan of zo. Terwijl hij het zelf heeft gecreëerd.
0: Want een zaal die reageert ook anders. Die beweegt ook met jou mee.
1: Ja.
0: Maar die beweegt niet met die AI mee, want er zit geen expressiegevoel in.
1: Nee, dat klopt. Nee, maar voorstelling op een gegeven moment, als je die vaak hebt gespeeld, dan is die vrij precies. Dus dan is het voor 98%, dan ga je dezelfde timing door en heb je dezelfde stappen
0: dat
1: die je neemt.
0: Dat moet wel natuurlijk.
1: Ja,
0: in dit geval.
1: Precies. En nu moet het op een andere manier nog wat meer misschien. Maar daarbinnen heb ik toch best veel vrijheid, merk ik, om de zaal te voelen, mee te bewegen, ook te improviseren soms. Dus we hebben in die vorm wel echt een midden gevonden daarin.
0: Smaakt het ook naar meer?
1: Dat weet ik nog niet. Want ik moet... kijk, dit is een superleuke voorstelling om te maken. Het is ook een hele leuke voorstelling om te spelen. Omdat je merkt wat het doet met het publiek. Dat ze moeten lachen, dat ze aan het denken worden gezet. En dat ze het ook heel erg op zichzelf betrekken van wat voor wereld zitten we nu eigenlijk?
0: Mm-hmm. Of wat wordt het?
1: Of wat wordt het inderdaad? Ja. Wat niemand weet.
0: Het is nog maar het begin dit, hè?
1: Dit is het begin inderdaad. Dus in die zin is het, dat smaakt naar meer. Maar zoals ik het in andere delen van mijn carrière of andere onderwerpen heb gehad, zal ik het in volgende delen weer over nieuwe onderwerpen hebben. Maar dit is in ieder geval, het is wel een interessante, een nieuwe kleur op het palet van maken wat je zou kunnen gebruiken.
2: Mooi experiment eigenlijk ook.
1: Ja, het is een mooi experiment. Ja, en ook heel leuk.
2: En wil je daar getuige van zijn, dan kan dat natuurlijk woensdag 14 oktober in onze provincie, in Kunstlinie.
1: Ja.
2: En je hebt vast nog een website waar
1: ik ga door heel het land. Dus je kijkt op eran&co.nl, ik ga overal naartoe. Ja, ik weet niet of mensen in Groningen hier naar luisteren.
2: Ja hoor.
0: Nee, wel. Internet over de hele wereld.
1: Ja. De hele wereld.
0: Over de hele wereld gaan we.
1: Ik speel alleen in Nederland.
0: Ja. En AI die maakt er misschien nog wel iets meer van.
1: Ja, precies. We gaan het zien. Ja.
0: Okay. Dankjewel. Eran Ben Michael.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Goedemiddag, het is 13:30 precies. €2 miljoen aan voorbereidingskosten en nog eens €250.000 voor de Urker ondernemers. Dat is de provincie in ieder geval kwijt als de nieuwe buitendijkse haven bij Urk niet wordt aangelegd. Dat bleek gisteravond tijdens een vergadering van Provinciale Staten over de financiële risico's van het miljoenenproject. Als aannemers de haven niet voor het geraamde bedrag willen aanleggen, dan wordt de opdracht niet gegund, zegt de provincie. Provinciale Staten kunnen daarna besluiten om te stoppen of alsnog extra geld beschikbaar te stellen. Op 28 oktober nemen de Staten een definitief besluit over de haven. Wegenwachters van de ANWB staken op dit moment. Ze hebben het werk van 1 tot 2 neergelegd omdat er voor hen nog geen nieuwe cao is. De actie is een initiatief van vakbonden CNV en FNV. Zij pleiten onder meer voor een hoger loon. En ook willen de bonden dat de medewerkers minder gaan werken, van 38 naar 36 uur per week, vanwege de wisselende werktijden. Wie met pech langs de weg staat, moet rekening houden met een langere wachttijd. En dat kan de komende tijd vaker gebeuren als de actie van vandaag niet helpt, zegt de FNV. Bewoners van de Lelystadse wijk Parkhaven maken zich zorgen over de waterveiligheid. De buitendijkse wijk heeft geen eigen dijk en kampt volgens bewoners steeds vaker met wateroverlast. Tuinen in Parkhaven lopen 10 tot 15 keer per jaar onder water. Ze willen dat provincie, Rijkswaterstaat, waterschap en gemeente opnieuw naar de veiligheid kijken. En bij een steekpartij bij het asielzoekerscentrum in Almere is afgelopen nacht een 29-jarige man gewond geraakt. De politie heeft een 40-jarige verdachte aangehouden. Zowel het slachtoffer als de verdachte wonen in het AZC aan de Engelse Mijl. Volgens de politie zijn de verwondingen van het slachtoffer niet ernstig.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De buien zijn naar Duitsland weggetrokken en er volgt een overwegend droge middag met een enkele losse bui. Daarbij heeft de bewolking lange tijd de overhand en het is wel zacht voor de tijd van het jaar met waarden rond de 20 graden. Bij dit alles staat er vandaag een meest matige wind uit een westelijke tot noordwestelijke richting met windkracht 3 of windkracht 4. Nou, vanavond klaart het vanuit het zuidwesten wat vaker op en de nacht verloopt overwegend helder. De minima liggen rond zo'n 10 of 9 graden en daarbij kan er ook een nevel- of mistbank ontstaan.
11: Verkeersinformatie, geen vertragingen. Geflitst wordt er wel in onze regio op de A6. Lelystad-Muidenberg bij 72,7. Op de Binnenhavenweg in Lelystad wordt gecontroleerd. Ook op de N701 in Lelystad bij 23,6. En op de N727 bij 4,7. In Urk wordt er gecontroleerd extra op de Breehoorn. En in Almere staan ze op de Ouverture. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het eventjes door via de app van Flitsmeister. En zometeen werpt Jules Woldehuis weer een blik op 6 nieuwe films in onze provincie.
8: Dit is Herberg Flevoland.

0: We zijn nog steeds de groep met de meeste platen in de hitnoteringen. ABBA en Take a Chance on Me.
1: Frankly, my dear, I don't give a damn.
2: Films.
3: Here's Johnny.
2: De premières.
4: Go ahead, make my day.
2: De successen.
5: Good morning, Vietnam.
2: En de flops.
6: And I will kill you.
2: Filmkenner Jules Wolthuis.
7: De successen en de flops natuurlijk weer besproken door niemand minder dan Jules Wolthuis. Jules, een goedemiddag. En we beginnen meteen met een oudje. Dan heb ik het niet over jou, maar over een oudere film. En dat is tenminste eigenlijk meer een documentaire over Queen Budapest.
8: Zeker. Want die is opnieuw in de bioscopen te zien.
7: Ja.
8: Helemaal opgeleukt. Beter geluid, mooiste beelden. En dat, ja, het is een stadionconcert. Anderhalf uur duurt deze.
0: Een van hun beroemdste.
8: Een van de beroemdste. Budapest 1986, ook een van de allerlaatste van Freddie Mercury. Was hij bezig met zijn laatste tournee.
7: Ja.
8: En voor Queen Liebhebbers staat dat natuurlijk in het geheugen gegrift.
0: Ja, ik heb de videoband hier.
8: Heel bijzonder.
7: Echt waar?
0: Ja.
8: Queen Budapest is te zien in Lelystad en Almere.
7: Wanneer is het hier van nou? 89 toch? Of was het daarna?
8: Concert.
0: Nee, 86.
7: Dat weet ik. Maar wanneer hij stierf?
0: Was
7: dat
0: 94 of zo, toch? 93?
7: Nou, of was dat zo laat al?
8: Vrij snel daarna, toch?
7: Ik dacht vrij snel daarna. Ja. 88 of 89 of zo.
8: 88
7: of
8: 89.
0: Uitgebracht, hoor.
7: Ik weet het
8: eigenlijk
7: niet.
8: Gaan het heel snel opzoeken.
0: Ja. 91, ja.
7: Oh, 91. Ja. Ah ja, oké. Okay.
0: Ja.
7: Dan zag het daar namelijk nog best wel heel goed uit, als ik zo kijk.
0: 5 jaar later. Ja, maar het ging in één keer hard, hè?
7: Ja, ja, zeker. Ja, net als
8: René
7: Klein.
8: Geweldig.
7: Ja.
8: Ik ben ook wel een Queen-liefhebber.
7: 45 was hij pas, hè?
0: Ja.
7: Ook heel jong. Als je hem zo ziet, dan lijkt hij toch al... Want dan is hij daar dus in jaren 40. Lijkt hij toch ouder, vind ik.
0: Ja, ja. Ja, hij zei zelf altijd, ik heb er ook naar geleefd.
7: Ja, precies, ja. Hij heeft er wel van genoten.
0: Ja.
7: Dan gaan we, waar is hij te zien?
8: Alleen in Lelystad en Almere.
7: Ongelooflijk.
8: Queen Budapest.
7: Dan gaan we naar... dat had over mij kunnen gaan. Moppervis.
8: Moppervis.
7: Ja, Moppervis heet hij.
0: Moppervis en Chagobob.
7: Ja.
8: Ja, dat is een inderdaad een Amerikaanse, van origine een Amerikaanse tekenfilm, animatie, comedie naar een kinderboek.
0: Is toch gewoon Nemo?
7: Ja, het is gewoon Finding Nemo.
8: Het lijkt allemaal zo op elkaar.
7: Ja, ja.
8: En dat gaat over, je begrijpt het al, over een vis die in het water leeft. Ja, we leven ze anders.
0: Ja.
8: In een scheepswrak. En daar ontmoet hij een zeedraak. Nou,
7: dus een beetje SpongeBob meet...
8: En dan begrijp je het al. Dan beleven ze in dat water vele avonturen.
7: Ja.
8: En dat is vooral natuurlijk voor de kleine kinderen. De basisschoolleeftijd geweldig om dit allemaal mee te maken.
0: Leuk hoe ze het allemaal tekenen.
7: Ja.
0: Nederlandse stemmen?
8: Oh, daar kijk ik al niet meer naar wie dat zijn.
0: Zal ongetwijfeld weer.
7: Ongetwijfeld. Jim Bakker,
0: ja. Georgina Verbaan.
8: Ja. Ja. Lelystad en in Almere te zien.
0: Ja. Okay.
8: Moppervis.
7: Moppervis.
0: Hij lijkt zelfs een beetje op je.
7: Dank je. Ja. Die oranje of die blauwe?
0: Nee, qua staart.
8: Oh,
0: ja.
8: Schitterend getekend allemaal, hoor, trouwens.
7: Dan gaan we naar Jugli. Hoe zeg ik dat goed? Jugli?
8: Ja, ik dacht ook Ugli. Nee, Jugli.
7: Nee, Jugli. Dus
8: Jugli. Dat is een Griekse ijfhoorn.
7: Huh? Oh,
8: ja,
7: Jugli.
8: En dat is ook een animatie voor...
7: Volwassenen?
8: Nee,
0: De kleintjes.
8: De kleintjes.
7: Nederlandse stemmen.
8: En dat gaat stemmen. Ook dat weer. En dat gaat inderdaad over de lelijkste hond ter wereld.
7: Ah. Ah.
8: En die wil meedoen aan een hondenshow wie de beste is. En dan snap je al, als je heel lelijk bent en je komt met andere honden, dan wil je dat jij het allermooiste wordt. Want, en dat is ook de boodschap van de film. Hij wil niet alleen de mooiste zijn, maar hij wil ook vriendjes. Hij wil weer in een familie terechtkomen, in een hondenfamilie.
0: Nou, gaat over de binnenkant, hè?
8: Dus dat loopt natuurlijk goed af.
0: Ja.
7: Jugli,
8: dat is weer genieten voor iedereen die van tekenfilms houdt.
0: Leuke moraal erin.
7: Ja, maar gaan we
8: naartoe. Overal te zien, Jugli. Ja.
7: Nou, dan gaan we naar Digger.
0: Gold?
8: Ja, dat is een film die moet je zien om daar ook maar iets zinnigs over te kunnen zeggen.
7: Tom Cruise.
0: Zo, dat is laag gekomen.
8: De film wordt een beetje vergeleken met Dr. Strangelove uit de jaren 60. Dat was met Peter Sellers ook een hele zwarte komedie, een satire, bizar verhaal. En dat is Digger ook. De voortekenen zijn er al dat ze vinden Tom Cruise zo goed.
7: Oh.
8: Tom Cruise speelde de hoofdrol, helemaal gesminkt. Het moest 6 uur lang ja, maar in een stoel gedaan. Zitten om daar iets moois van te maken.
0: Nou, iets moois
8: van. En hij heeft het oud. Heel... Ja, ja.
7: Je ziet gelijk dat hij het is.
0: Jawel, natuurlijk. Maar dat is een mooi natuurlijk.
7: Ja?
0: Ja, maar een oude Tom Cruise.
8: Een oude, hele oude Tom Cruise. En ze vinden dit een critici een Tom, een Oscar-waardige rol.
7: Oh, heeft hij nou, een Oscar
8: dan moeten
7: gekregen?
8: We. Nee.
7: Nee, nog nooit.
8: Nee, dus dan moeten we afwachten. Op Rotten Tomatoes gaven de critici slechts 52%.
7: Oeh, dat is
8: en
7: niet
8: de
7: best.
8: Verwachting is dat het publiek ook daar niet naartoe gaat. Het wordt hier en daar beschouwd als een grote flop. Want ja, waar gaat die film over? Dat is heel een bizar verhaal. Het is in elk geval een zwarte komedie, een satire. Hmm. En Tom Cruise speelt Digger. Hij is een rijke oliebaron die overal booreilanden bezit. En een van die booreilanden veroorzaakt een milieuramp.
7: Ja.
8: En hij probeert dan als machtige man toch de wereld te redden. Maar als dat niet lukt, dan gaat heel Europa verdwijnt onder water. Kortom, klimaat is een belangrijk thema hierin.
7: Ja.
8: En ook zijn er talrijke verwijzingen naar de president, huidige president Trump. Want Trump niet, maar... de president van Amerika speelt hier een rol in. Gespeeld door John Goodman. Mm-hmm. Altijd goed. Wat een man speelt. Geweldige
7: dat
8: rol.
7: Is wel, goed man.
8: Dat is de moeite waard. Ja. En daar blinkt de film ook in uit. In de acteurs. Geweldig. Ja. Maar het verhaal is... Ja, gaat apart. Alle kanten op.
0: Ik denk ook dat de meeste mensen Tom Cruise gewoon in een actiefilm willen zien.
7: Hij is trouwens 4 keer genomineerd geweest. Tom Cruise. En heeft vorig jaar een Oscar gewonnen. Dus
8: voor?
7: Wel
8: toch voor?
7: Dat is een hele oeuvre. Een ere-Oscar.
8: Oh. Een ere-Oscar. Oh, ja. Ik dacht al, ja, niet voor film, specifiek voor één film.
7: Nee.
8: Dus voor iedereen die houdt van een zwarte komedie, satire... met veel links naar deze tijd...
7: Ja.
8: En Tom Cruise in een gedenkwaardige rol wil zien spelen...
7: Nee.
8: Die moet naar Digger. Alleen in Lelystad en Almere te zien.
7: Nee. Dan zou ik zeggen, wend er maar aan.
0: Ja.
8: Ja, dat is... dat is wel grappig.
7: Ik hou
8: van dat duo.
7: Is dit een romantische komedie? Want die worden zelden gemaakt in Nederland.
8: Ja,
7: wat
8: het is
7: leuk.
8: In elk geval een dikke komedie.
7: Een dikke zelfs.
8: En niet een standaard romcom.
7: Oh.
8: Nee, het is het Maaike Meijer.
7: Ja.
8: Maaike Meijer.
7: Van
8: Toren C.
7: Ja.
8: En haar andere actrice die erin meespeelt, Bianca Krijgsman. Die hebben een leuke film gemaakt... Maar Maaike Meijer schreef een boek, Wen er maar aan, in 2020. Mm, en dat was heel succesvol. Ik weet niet of je dat weet. Ja, ik ben niet zo heel goed met boeken.
0: Nee.
8: En die is verfilmd. En zij speelt daarin natuurlijk de hoofdrol met haar, met Bianca Krijgsman. En dat gaat erover...
7: Ja, maar zij is geen duo met Bianca Krijgsman. Hè?
8: Nee,
7: dat is
8: nee.
7: Bianca.
0: Zij is van de
7: Toren C.
0: En van de supermarkt.
8: Ja. Maar Maaike die speelt daarin de rol van een werkloze actrice... die in de overgang zit. Ze had een mooie rol in een politieserie, maar daar is wat ze uitgeschrapt. Ze doet dan seks met een man, maar dat seks vindt ze heel erg saai. Ze heeft een zoon thuis, maar wil alleen maar weg. Ze zit in een menopauze. Kortom, ze heeft alle gemakken van die leeftijd... en heeft niets met het ouder worden te maken... Kortom, een dikke komedie met...
0: ook Ilse Warringa
8: met haar in de hoofdrol.
7: Ja, dat is wel.
0: En, maar omdat Edwin Jonker er nog niet bij staat.
8: Nee. Die zit er nou eens even niet in.
0: Die zit er eens een keer niet in.
8: Ja, ik vind haar altijd zo goed spelen. En Bianca ook. Dus het is al een lust voor het oog om dat te zien.
7: Okay.
8: Wen er maar aan is een Ladies Night film.
7: Ach.
8: En dat betekent dat... En woensdagavond aanstaande vele zalen zijn volgeboekt. Met allemaal ladies.
7: Allemaal vrouwen niks te doen hebben.
0: No.
8: En daarna dan gaat hij in alle theaters natuurlijk ook.
7: De laatste nu, gezien de tijd. De Tata's Daan.
8: Nou, we kunnen er kort over zijn.
7: Oh.
8: Dit is natuurlijk een nieuwe in de serie reeks van de Tata's. Dit is een spin-off, zeg maar.
7: Mm-hmm.
8: We hebben 3 delen gehad. De eerste vond ik superleuk. De tweede al veel minder. De derde ook. Dit is de Tata's Daan. Met in de hoofdrol Sam van der Horst. Daan staat nu in het middelpunt van deze film.
7: Ja, dat begrijp ik.
8: De cast is hetzelfde. En Daan, die heeft een grote liefde. Daar wil die leuk meisje, wil die indruk op maken. En hij wil een groot cadeau geven. En dan vraagt hij hulp van zijn opa. Natuurlijk gespeeld door John...
7: John Buisman.
8: John Buisman. Mm-hmm. En gaan ze op zoek naar een groot cadeau. Maar op zoek naar een cadeau, dat betekent natuurlijk dat er van alles en nog wat gebeurt. Een chaotische zoektocht. Kortom, gaat dat lukken of niet? De Tata's Daan is alleen nog in Emmeloord te zien. Ja, maar ik vermoed volgende week overal wel.
0: Ook weer bij mij in de achtertuin opgenomen, zie ik.
7: Nou, bij jou thuis, hè?
0: Nee, iets verder.
7: Ik wist dat jij zo'n beetje toch armoedige buurt woonde eigenlijk.
0: Ja, nee, je weet de helft nog niet van mij. En ze zijn trouwens aan het draaien met de volgende film.
7: Oh, wat wordt dat dan? Dat was Daan 2.
0: Ja, 6, 7.
7: Nee, als de tv-serie, denk ik.
0: Ja, dan zijn ze tv-serie.
8: Ja, maar dit gaat voorlopig zijn we nog niet van het Tata.
7: Nee, hartstikke leuk.
8: Publiek voor.
0: Oké.
8: Ja, dat was het allemaal even weer.
0: Dank je wel voor deze schamele 10 minuten. Tot de volgende week.
3: Reageren op Herberg Flevoland? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland. Nou, Flevoland doet het hartstikke goed. Ook dit is Flevoland.
2: Het is schitterend om dat met de jeugd te zien.
1: En dit is ook Flevoland.
3: Mensen die zeggen het allemaal, maar ze is gewoon mens.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Dit is een uittip.
5: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
8: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen, AV Facilities Nederland en Comsi.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: 2 miljoen euro aan voorbereidingskosten en nog eens 250.000 euro voor de Urker ondernemers. Dat is de provincie in ieder geval kwijt als de nieuwe buitendijkse haven bij Urk niet wordt aangelegd. En wegenwachters van de ANWB hebben een uurtje gestaakt van 1 tot 2 omdat er voor hen nog geen nieuwe cao is. De actie is een initiatief, of was eigenlijk een initiatief, van vakbonden CNV en FNV. Ze pleiten onder meer voor een hoger loon.
0: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 2 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO-NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan kijk ik naar de verkeersinformatie van de ANWB. En de ANWB meldt dat het overal lekker doorrijdt in onze provincie. Maar let wel op je snelheid, want er wordt gecontroleerd. Bijvoorbeeld op de A27 Almere-Hilversum bij Blaricum bij 107,9. Ook een radarcontrole aan de Binnenhavenweg in Lelystad. Op de N331 bij Emmeloord. Dat is de Marknerseweg bij 35,5. Dan de N701, dat is de Oostvaardersdijk bij Lelystad bij 23,6. En op de Antonie Fokkerweg de N727 bij Lelystad een flitser bij hectometerpaal 4,7. En welkom weer bij een uurtje Flevoland Muziekland. En op televisie zie je ook dit uur bijzondere beelden van de Batavia die nu over het water wordt getrokken. En op de radio kun je luisteren naar fijne muziek. Zometeen hoor je Dan Hartman en Relight My Fire.
12: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
13: Morgen.
12: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
13: Echt waar, joh?
12: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
16: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
17: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
18: Goedemiddag.
19: Flevoland Muziekland.
18: Jordi Bouw.

Ik denk dat iedere generatie dit nummer wel kan meezingen. Van Stromae, Formidable was dat. En daarvoor een Engels liedje. Dan Hartman en Relight My Fire. Het is 12 over 2 geworden. Leuk dat je er weer bij bent op deze bijzondere 1 oktober. De nieuwe maand is aangebroken en er gebeurt ook iets heel bijzonders op het water rondom Flevoland. Als je de televisie al een poosje aan hebt staan, dan weet je waar ik het over heb. En als je net inschakelt via de radio, nou dan zou ik zeggen, pak de afstandsbediening er even bij. Ga even naar de televisie kijken, want het zijn bijzondere en unieke beelden van de Batavia die over het water heen gaat. En Lelystad is in beeld, dus het schip is er bijna. Ik zie ook al wat beelden voorbij komen van mensen met verrekijkers en fototoestellen en zo. Om dat schip eens eventjes van dichtbij te bekijken. Maar als je denkt, nou daar heb ik geen zin in om naar buiten te gaan op deze dag. Dan kun je lekker naar de televisie blijven kijken. En nou, zoals ik al zei, het schip is er bijna. Dus het duurt niet heel erg lang meer. Wat ga ik dan doen het komend uur? Nou, natuurlijk die beelden laten zien op televisie van de Batavia. En op de radio hoor je dan ondertussen fijne muziek. En zometeen ga ik ook nog een leuke prijs weggeven. En hoe maak je daar dan kans op? Nou, door het goede antwoord aan me door te geven. Dat antwoord dat kun je dan weer sturen via WhatsApp op 0320 28 50 50. Of door te bellen naar Gayatri op datzelfde telefoonnummer 0320 28 50 50. Zometeen hoor je de vraag. En er was een tipje van de sluier. Het is een vraag over de Batavia. Zo meer na Robin Thicke en Blurred Lines.

Ja, dat is iets wat Madonna zich al jaren afvraagt. Who's that girl? En daarvoor hoorde je muziek van Robin Thicke en de Blurred Lines. Op een ponton gaat de reconstructie van het historische VOC-schip vandaag terug naar Museum Batavialand. Lelystad is in zicht, dus het kan allemaal niet meer heel lang duren, zou ik zeggen. Maar ja, zo'n schip gaat natuurlijk niet zo snel als een auto. Dus nou, hou nog wel rekening met een paar minuten. Een paar tientallen minuten. Oh, ik zie nu Lelystad Haven in de achtergrond. Lelystad Haven, dan bedoel ik natuurlijk de Batavia Haven, daar waar het ook komt te liggen binnenkort. Maar ik heb een vraag voor je. En als jij het antwoord weet, dan mag je dat aan me doorgeven door een appje te sturen naar 0320 28 50 50 of door te bellen naar datzelfde telefoonnummer. En onder de juiste antwoorden verloot ik een leuke prijs. Dus ik zou zeggen, doe lekker mee. En die vraag die gaat over de Batavia en dan niet het schip wat je vandaag de hele tijd in beeld ziet. Nee, het origineel. Dat origineel dat verging natuurlijk bij Australië. Maar wanneer gebeurde dat? Was dat in 1512? Dat is antwoordmogelijkheid 1. Gebeurde dat in 1629? Of was dat in 1707? Wanneer verging de originele Batavia bij Australië? Gebeurde dat A in 1512, B in 1629 of antwoord C in 1707? Als jij het antwoord denkt te weten of een gokje wil wagen voor een leuke prijs, laat dan van je horen door te bellen of door een appje te sturen. Draai ik ondertussen deze leuke plaat van Samber, My Body Isn't Ready.

0: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
1: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Gemeente Almere en Provincie Flevoland.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is 2:30. Goedemiddag. Een voormalig gemeenteraadslid van Urk is veroordeeld tot 20 maanden cel voor het aanranden van een 18-jarige jongen. 8 maanden daarvan zijn voorwaardelijk. De aanranding gebeurde eind 2024 in een auto in Lelystad. De 58-jarige man uit Urk kende de jongen omdat hij hem eerder als jeugdcoach had begeleid. De man was tot voor kort fractievoorzitter van een partij in de Urker gemeenteraad, maar stapte afgelopen weekend al op vanwege die strafzaak. Wegenwachters van de ANWB hebben eerder deze middag het werk tijdelijk neergelegd. Ze staakten van 1 tot 2 omdat er voor hen nog geen nieuwe cao is. De actie was een initiatief van vakbonden CNV en FNV. Ze pleiten onder meer voor een hoger loon. En ook willen de bonden dat medewerkers minder gaan werken van 38 naar 36 uur vanwege de wisselende werktijden. Wie met pech langs de weg staat, kan nog last ondervinden van de actie. Vakbond FNV zegt dat de wachttijd mogelijk wat op is gelopen. En dat kan de komende tijd wat vaker gebeuren als de actie van vandaag niet helpt, zegt de vakbond. En bij een steekpartij bij het asielzoekerscentrum in Almere is afgelopen nacht een 29-jarige man gewond geraakt. De politie heeft een 40-jarige verdachte aangehouden. Zowel het slachtoffer als de verdachte wonen in het AZC aan de Engelse Mijl. Volgens de politie zijn de verwondingen van het slachtoffer niet ernstig. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je natuurlijk bij ons op de website en in de app.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De buien zijn naar Duitsland weggetrokken en er volgt een overwegend droge middag met een enkele losse bui. Daarbij heeft de bewolking lange tijd de overhand en het is wel zacht voor de tijd van het jaar met waarden rond de 20 graden. Bij dit alles staat er vandaag een meest matige wind uit een westelijke tot noordwestelijke richting met windkracht 3 of windkracht 4. Nou, vanavond klaart het vanuit het zuidwesten wat vaker op en de nacht verloopt overwegend helder. De minima liggen rond zo'n 10 of 9 graden en daarbij kan er ook een nevel- of mistbank ontstaan.
10: Dankjewel Floris, dan de verkeersinformatie. 1 file, die vind je op de A28 Amersfoort-Groningen tussen knooppunt Hattemerbroek en Zwolle-Noord. Zo'n 5 minuten vertraging daar. Dan de snelheidscontroles op de N331 bij Emmeloord in beide richtingen bij 35,5. Ook een flitser op de Oostvaardersdijk bij Lelystad bij 23,6. Op de N727, dat is de Antonie Fokkerweg bij Lelystad, bij 4,7. En het schijnt ook dat de overturen in Almere in beide richtingen in de gaten wordt gehouden. Nou, heb je informatie over die snelheidscontroles of over een ander, dan mag je het altijd even doorgeven natuurlijk. Dat kun je doen via de app van Flitsmeister. En ik ben nog steeds op zoek naar een antwoord op de volgende vraag. Wanneer ging het originele Batavia ten onder? Wanneer verging die bij Australië? Dat gebeurde honderden jaren geleden. Maar wanneer was dat exact? Was dat A in 1512? Was dat B in 1629? Of antwoord C in 1707? Nou, als jij het antwoord denkt te weten, dan mag je dat aan me doorgeven via WhatsApp. 0320 28 50 50. En één iemand die het juiste antwoord heeft, die heeft zo geluk, want die valt in de prijzen. Misschien ben jij dat wel.
12: Flevoland. Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordy Bouw.

0: Ik zal je eerlijk vertellen dat het de eerste keer is dat ik het nummer van Taylor Swift in zijn geheel hoor. En ik moet altijd wennen aan haar muziek. Maar als je het dan maar vaak genoeg hoort, dan is het uiteindelijk wel een lekker plaatje. Dus ik hoop dat dit ook weer gaat gebeuren bij haar nieuwste, Patient Zero heet die. En daarvoor Fleetwood Mac en You Can Go Your Own Way. Ik heb goed nieuws. De Batavia is aangekomen op de plek van bestemming. Dus er zijn nu geen beelden meer van. Je moet het nu met mij doen in de studio. Ook gezellig, dacht ik zo. Morgen dan gaat er wel weer het een en ander gebeuren. Dan wordt de Batavia vanaf het ponton over de dijk gereden. En dan vervolgens neergezet bij Batavialand. Maar dat is dus morgen. Heb jij nog nieuws over die Batavia, Wim? Is dat de reden dat je binnenkomt? Nee, oh, dat is de eindredacteur. Ik denk er is groot nieuws. Maar het is allemaal goed gegaan, hè?
1: Ja,
0: het is allemaal goed gegaan. Dat is het verhaal van de reconstructie van het schip. Maar ik stelde jou natuurlijk de vraag over het origineel dat verging bij Australië. De vraag is, wanneer gebeurde dat? Was dat in 1512? Was dat in 1629? Of was dat in 1707? Nou, er zijn verschillende antwoorden binnengekomen, maar de meeste mensen hebben het toch wel goed, hoor. Dat geldt bijvoorbeeld voor Impje. Die stuurt nu net een bericht dat in 1629 was. Dat klopt. Betty stuurt precies hetzelfde. Dat geldt ook voor Arnold. Dan heb ik hier een berichtje binnengekregen van Anita. Die zegt 1926, maar ik denk dat je bedoelt 1629. Ik reken het wel goed, hoor. Henk stuurt ook 1629. Dat geldt ook voor Ron. Dat geldt voor Gray. Dat geldt ook voor Nico en Evelien. Voor Guus. Gerrit stuurt 1628. Je zit er een jaartje naast. Francis stuurt 1629. En dat geldt ook voor Sis. Volgens mij heb ik ze dan allemaal gehad. Behalve eentje. Die ga ik even bellen. Dat is Harnie. Kijken of Harnie de telefoon opneemt. Harnie stuurde namelijk ook nog een leuk berichtje erachteraan. Kijken of ze dat dan ook op de radio wil toelichten. Ik bel altijd anoniem. Dan is altijd de vraag of de telefoon wordt over... Ja, hij wordt over... Oh, nee, het is een voicemail. Hanny, dit is Jordi van Omroep Flevoland. Je hebt het juiste antwoord gegeven. De originele Batavia verging in 1629. En jij zei erbij, wat een mooie uitzending maken jullie van de Batavia. Nou... Vanwege die woorden komt er een leuk pakketje jouw kant op. Als je dit hoort, wil je dan even je adresgegevens sturen? Dan zorg ik ervoor dat het zo snel mogelijk jouw kant op komt. Harnie is dus in de prijzen gevallen. Misschien jij de volgende keer, maar dankjewel voor het meedenken in ieder geval. Voor het sturen van jouw antwoord. Door met de muziek. Dit zijn de Nolan Sisters.

0: Django Wagner was dat. En Bachata Bailando, daarvoor de Nolan Sisters. En I'm in the mood for dancing. Nou ja, dansen dat kan zometeen natuurlijk ook weer. Want Studio Flevoland gaat dan beginnen straks na 3 uur... met Roy Blokzijl tegenover me. Heb je een beetje voorbereid?
1: Ik heb me heel goed voorbereid.
0: Heb je de juiste computer al opgestart voor de rebus van vandaag? Want er zitten heel veel mensen op te wachten straks.
1: Nog niet, maar ik ga hem nu, as we speak, ga ik hem alvast inladen.
0: Oké, nou, zometeen op televisie dus weer een nieuwe rebus. Dan kun je je hersenen weer een beetje laten kraken. Ook eens uw muziek. Dit is Bryan Adams samen met Mel C. En Wendy.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, Flevoland doet het hartstikke goed. Ook dit is Flevoland.
2: Het is schitterend om dat met de jeugd te zien.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Mensen die zeggen het allemaal, maar ze is gewoon mens.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
7: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Zwaar vrachtverkeer mag vanaf maandag tijdelijk niet meer over het viaduct in de A6 bij Nagelen rijden. Het gaat om een gewichtsbeperking vanwege werkzaamheden. En wegenwachters van de ANWB hebben eerder deze middag het werk tijdelijk neergelegd. Ze staakten van 1 tot 2 omdat er voor hen nog geen nieuwe cao is. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je zo dadelijk.
9: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 3 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Het gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Van de situatie op de weg. Je kan lekker doorrijden, geen vertragingen gemeld. Wel een flitser onder andere op de A6 Lelystad-Muidenberg bij 62,6. Op de Breehoorn op Urk word je gecontroleerd op je snelheid. De N331 bij Emmeloord, hectometerpaal 35,5. In Lelystad op de N727, hectometerpaal 4,7. En in Almere op de Ouverture wordt je ook gecontroleerd op je snelheid.
8: Wij zijn er helemaal klaar voor een nieuwe editie van Studio Flevoland. We hebben het zometeen over Schokland en er is natuurlijk ook muziek. We beginnen zo met Rondé en Why Do You Care?
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
12: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
15: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
16: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
17: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Rondé en Why Do You Care? Het is 3:08 geworden. En zo is het alweer 1 oktober. De tijd vliegt echt, hè, dit jaar.
1: Het is echt niet normaal. Ja, het is echt één vingerknip. En het is september is geweest en het is oktober. Ja.
0: Ben jij een beetje klaar voor de herfst eigenlijk?
1: In welke vorm? Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: Maar ik hou er ook niet zo van. Ik moet altijd heel erg wennen weer aan de wat lagere temperaturen. Dat valt nu natuurlijk nog wel mee. Maar het gaat ongetwijfeld komen dat de temperatuur gaat zakken. Dat die bladeren weer gaan vallen.
1: Ja. Ik vind het eigenlijk het meest vreselijke seizoen van alle vierde seizoenen.
0: Nou, ik heb dat juist in januari. Dan is die gezelligheid van kerst en zo achter de rug. Ja. En dan in januari dan is het echt zo donker.
1: Dat is de echte winter, hè, eigenlijk. Ja. Nou,
0: maar sommige mensen vinden het ook heerlijk, hè? Die herfst. Lekker weer binnen, onder een dekentje, kaarsje aan.
1: Nou, dat is op zich natuurlijk wel lekker. Maar bijvoorbeeld alle blad moet weer uit je tuin. Dat vind ik altijd een ding. En wanneer komt nou dat winterdekbed?
0: Nou, dat is ieder jaar weer de vraag.
1: Wanneer doe je dat? Dat vind ik wel altijd lekker trouwens, het winterdekbed.
0: Ja, als ik echt zo koud is, 's nachts.
1: Ja. Ja.
0: Maar goed, de tuin moet nog wel gedaan worden bij jou. Want jij hebt een behoorlijk stuk grond natuurlijk wat je moet onderhouden op dat vakantiepark.
1: Ja, en ik heb er ooit een robotgrasmaaier voor gekocht.
0: Mm-hmm.
1: Alleen die maait de zijkantjes niet. Dus ik moet toch altijd nog met zo'n kantenmaaier moet ik er nog bij langs. En heel vaak doet hij het ook niet. Dan loopt hij weer tegen een boomstam aan of zo.
0: Ja. Dus robotmaaier, dat is geen goede investering.
1: Nee,
0: dus
1: niet die goedkoper.
0: Heb je ook een robotstofzuiger?
1: Nee, nog niet. Jij wel zeker.
0: Nee, nou, mijn vriend wil dat heel graag. Maar dan loop ik weer tegen hetzelfde aan als wat jij nu omschrijft met die grasmaaier. Dan vergeet hij weer stukjes en dan kun je het alsnog zelf gaan doen. Dan denk ik, dan had ik het geld net zo goed in mijn zak kunnen halen.
1: En wat is het ook eigenlijk voor moeite? Een beetje beweging.
0: Nou, houd je een beetje fit, toch?
1: Waarom?
0: Gewoon lekker poetsen.
1: Gaan we gewoon fit de winter in.

0: Saturday in the Park. Nou, misschien als je nog geen plannen hebt voor dit weekend. Je kunt het altijd proberen als je maar een dekentje meeneemt. En waarschijnlijk ook nog eens een paraplu.
1: Wie waakt er over het licht als iedereen slaapt? Ja, op Schokland gebeurde dat vroeger letterlijk. De lichtwachter zorgde ervoor dat het licht bleef branden en schepen veilig hun weg konden vinden over de Zuiderzee.
0: Ja, een beroep dat niet alleen verantwoordelijkheid met zich meebracht, maar toch ook wel eenzaamheid en afzondering. En over dat bijzondere bestaan gaat de audiotour De Laatste Lichtwachter van theatergezelschap Prins te Paard. Nou, bij ons is theatermaker Lisette Moerdijk van Prins te Paard. Lisette, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wat fascineert jou nou eigenlijk aan dat verhaal van die lichtwachter op Schokland?
2: Je zei het net al, die eenzaamheid. En dan een baken moeten zijn voor iedereen en alles. En zelf eigenlijk daar in totale eenzaamheid zitten. En misschien ook wel de weg kwijtraken. Want een van de laatste lichtwachters, en daar gaat ons verhaal ook over, die is in geesteszieke toestand, zoals ze dat zo mooi zeiden toen, afgevoerd van het eiland. Nadat hij in een grote storm niet in slaagde om zijn licht aan te houden. En toen is er voor zijn ogen een schip vergaan.
1: Nou.
2: Dus dat is wel ongeveer het ergste wat je kan overkomen als lichtwachter. En hij zat daar zo eenzaam en alleen. Dat is dus slecht met hem afgelopen. Ja, en dat is natuurlijk een waanzinnig theatraal verhaal ook.
0: Ja. Ja, je hebt dan niemand om zoiets tegenaan te vertellen. Als je zoiets heftigs meemaakt, dan wil je je verhaal eigenlijk aan iemand kwijt.
2: Natuurlijk. Ja, of delen, het moment zelf. En dus hij is pas toen de storm ging liggen, is hij naar kampen gebracht. En daar is goed voor hem gezorgd. We hebben begrepen dat het daarna weer helemaal goed gekomen is met hem. Maar het verhaal kleeft nog steeds heel erg aan de Zuidpunt.
1: Heel eenzaam dus eigenlijk.
2: Heel eenzaam bestaan, ja.
1: Die audiotour die speelt zich dus dan niet af in een theaterzaal, maar dus gewoon op Schokland. Dat doet denk ik ook wel wat met het verhaal.
2: Ja, zeker. Het is fantastisch natuurlijk om het verhaal te beleven op de plek waar het zich heeft afgespeeld. Dus de audiotour die start op de Middelbuurt. En dan loop je met de audiofragmenten op je oren loop je naar de Zuidpunt. En
1: loop je dan als het ware met hem mee?
2: Ja, je loopt met hem mee. Hij ontvangt je bij de Middelbuurt en vertelt dan zijn verhaal. En gaandeweg merk je van, dat is wel een beetje een zonderlinge persoon. Wat hij waarschijnlijk ook was, als hij daar zo lang eenzaam heeft gewoond. Maar hij leeft ook wel een beetje in een wereld die niet helemaal klopt. Dus daar spelen we heel erg mee.
0: Ja, want dat project waar dit over gaat is eigenlijk al een poosje oud. Dat is begonnen tijdens de coronaperiode. Toen mensen niet samen mochten komen in een theater. Toen is dat idee ontstaan.
2: Klopt.
0: Maar hoe voelt het voor jou dat jaren later dit verhaal toch nog even verteld wordt op Schokland?
2: Ja, superleuk. Deze audiotour is gebaseerd op een voorstelling die we in 2019 al hebben gemaakt. Net voor corona. En toen hadden we gewoon nog heel veel audiofragmenten op de plank liggen. We hebben daar toen ook gewerkt met een geluidsband. En toen de corona uitbrak, ontstond eigenlijk het idee van, we maken er een audiotour van, zoals je zelf eigenlijk een soort van voorstelling kunt gaan beleven op Schokland. En al die jaren is hij gewoon te beluisteren geweest, gewoon via een app. Maar het is nu natuurlijk heel erg leuk dat we gewoon met een groep mensen kunnen gaan lopen en iedereen de koptelefoon op doen.
1: Wat gaat er zaterdag? Want zaterdag wordt er nog een extra dimensie aan toegevoegd. Wat gaat er gebeuren?
2: Nou, zaterdag is de opening van de Maand van de Geschiedenis. Daar doet Museum Schokland aan mee. Dus in de kerk van het museum wordt die maand officieel geopend. Dat gaat de commissaris van de Koning doen. En daarna is er eigenlijk een vraaggesprek over de vuurtorens, over de eenzaamheid, over wat dat met een mens doet als je daar achterblijft eigenlijk op Schokland.
1: Dus het is ook een soort van interactief gesprek eigenlijk.
2: Ja, zeker. Dat gaat er dan vooraf in het kerkje. En daarna gaan we met z'n allen naar buiten en dan gaan we met koptelefoons de audio toe lopen. Dus dan gaan wij als makers mee.
0: Nu heb ik wel eens bij bepaalde films dat ik hem 3 keer moet kijken om hem echt te begrijpen. Geldt dit eigenlijk ook bij deze audiotour? Dat je meerdere keren kunt doen?
2: Ja, zeker. Ja. Want wat we hebben geprobeerd is dat verhaal van de lichtwachter ook verweven met dat wat je nu nog ziet. En er zitten wel andere lagen in die je kunt hem een paar keer doen, denk ik. Ja, er zitten wat verwijzingen in, ook naar mensen die in de buurt wonen. En dus ook voor mensen die Schokland goed kennen zitten er nieuwigheidjes in.
1: Ja. Wat hoop je dat mensen meenemen, dat ze dan die wandeling hebben gemaakt?
2: Ik vind het altijd heel mooi als mensen na afloop toch wat geroerd zijn door het verhaal. Want het is best wel, je hebt met die man te doen. En dat hij daar alleen zit en eigenlijk de weg een beetje kwijtraakt. En ik vind het altijd heel mooi als mensen zeggen van, ik werd er helemaal in meegenomen en ik was weer terug in die tijd. Want de zee is weg. Je kijkt uit over het land en die vuurtorenwachter vertelt je verhalen over de zee. Dus ik vind het altijd mooi als mensen dat zeggen. Van, nou, het leek alsof de zee weer terug was.
0: Ja, nou, ja. Zaterdag wordt er dus gelopen met een groep mensen. Het begint om 4 uur volgens mij.
2: Begint om 4 uur, ja.
0: Ja, ja. Die activiteit is helemaal gratis, maar het is wel even handig om jezelf aan te melden. Dat kan via de website van Museum Schokland.
2: Ja.
0: Moet je verder nog met dingen rekening houden om mee te nemen bijvoorbeeld?
2: Goede schoenen is handig. Het is dikke 3 kwartier lopen. Heel rustig tempo hoor, maar toch. Dus dat moet je wel leuk vinden en kunnen. En na afloop is er wat te drinken op de Zuidpunt.
0: Moet je nog je eigen koptelefoon meenemen?
2: Nee, dat hebben wij. We hebben zo'n systeem. Dus wordt helemaal geregeld. Ja.
0: Nou, aanmelden. Dat kan dus via de website van Museum Schokland. Dat begint dus zaterdag om 4 uur. Dankjewel, Lisette Moerdijk van Prins de Paard. Veel plezier ook.
2: Dankjewel.

0: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
1: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
4: We komen daaraan bij de Honda-dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
5: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
6: Honda, the power of dreams.
3: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social Deal deals die je niet mag missen.
11: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
15: Het is precies 3:30. Goedemiddag. De Batavia is na bijna 2 weken afwezigheid terug in Lelystad. De reconstructie van het VOC-schip kwam rond 2:30 aan bij Museum Batavialand. Niet in het water, maar op een ponton. De Batavia is op een scheepswerf in Amsterdam in een metalen constructie gezet. Hiertoe werd besloten omdat de replica te kampen heeft met houtrot. En daarom komt de Batavia op land te staan. Dat gebeurt morgen. Na 30 jaar breekt er dan een nieuw hoofdstuk aan voor het bekendste schip van Lelystad. Zwaar vrachtverkeer mag vanaf maandag tijdelijk niet meer over het viaduct in de A6 bij Nagelen rijden. Het gaat om een gewichtsbeperking vanwege werkzaamheden. Rijkswaterstaat pakt vanaf morgen het wegdeel tussen de Ketelbrug en Nagelen aan. De A6 gaat eerst een weekend dicht. Vanaf maandag moet het verkeer over 1 rijstrook. Dit belast het viaduct zwaarder dan normaal, waardoor vrachtwagens van 35 ton of zwaarder tijdelijk moeten omrijden via Kampen en Dronten. De beperking duurt tot en met 1 november. Een voormalig gemeenteraadslid van Urk is veroordeeld tot 20 maanden cel voor het aanranden van een 18-jarige jongen. 8 maanden daarvan zijn voorwaardelijk. De aanranding gebeurde eind 2024 in een auto in Lelystad. De 58-jarige Urker kende de jongen omdat hij hem eerder als jeugdcoach had begeleid. De man was tot voor kort fractievoorzitter van een partij in de Urker gemeenteraad, maar stapte afgelopen weekend al op vanwege deze strafzaak. En wegenwachters van de ANWB die hebben eerder deze middag het werk tijdelijk neergelegd. Ze staakten van 1 tot 2 omdat er voor hen nog geen nieuwe cao is. De actie was een initiatief van vakbonden CNV en FNV. Ze pleiten onder meer voor een hoger loon. En ook willen de bonden dat de medewerkers minder gaan werken van 38 naar 36 uur vanwege de wisselende werktijden. Wie met pech langs de weg staat, kan nog last ondervinden van de actie. Vakbond FNV zegt dat de wachttijd namelijk wat is opgelopen. En dat kan de komende tijd vaker gebeuren als de actie van vandaag niet helpt, zegt de vakbond. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je op de website of in de app.
16: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De buien zijn naar Duitsland weggetrokken en er volgt een overwegend droge middag met een enkele losse bui. Daarbij heeft de bewolking lange tijd de overhand en het is wel zacht voor de tijd van het jaar met waarden rond de 20 graden. Bij dit alles staat er vandaag een meest matige wind uit een westelijke tot noordwestelijke richting met windkracht 3 of windkracht 4. Nou, vanavond klaart het vanuit het zuidwesten wat vaker op en de nacht verloopt overwegend helder. De minima liggen rond zo'n 10 of 9 graden en daarbij kan er ook een nevel- of mistbank ontstaan.
17: De ANWB verkeersinformatie, 3 meldingen waaronder op de A27 Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en Hagestein doe je er een kwartier langer over. Ook 5 minuten vertraging op de N307 Hoornkampen tussen Enkhuizen en Lelystad Bataviastad. En 10 minuten tijdverlies op de N331 Zwolle-Emmeloord tussen Giethoorn en Blokzijl. Doe je er ook dus 10 minuutjes langer over. Ook nog flitsers gezien, onder andere op de Breehoorn op Urk. De N307 bij Dronten, hectometerpaal 105,5. N331 bij Emmeloord 35,5. In Lelystad op de N727 bij hectometerpaal 4,7. En in Dronten op de Otto Landerlaan, daar word je ook gecontroleerd op je snelheid.
15: Sommige mensen die dromen ervan om ooit nog eens een keer aan het bed te staan. Dus een zorgmedewerker worden. Maar ja, als je dan niet de juiste papieren hebt, dan wordt dat wel een beetje ingewikkeld. Maar dat is niet helemaal zo. In Almere is er iets nieuws gelanceerd. En daar hebben we het zo meteen over in Studio Flevoland.
18: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: heb dit plaatje eigenlijk een beetje ontdekt door jou. Jij was de eerste volgens mij die het draaide hier op de radio.
1: Klopt, ja. Ja. Ik ben, zei het gisteren al, ik ben ook de eerste die de kerstmuziek weer heeft gedraaid dit jaar. En dus ook de eerste van dit nummer. Ja, ik vond het zo'n goed nummer van Bente. Ik vind haar sowieso echt een hele leuke vrouw. Echt, ik vind haar geweldig. En ik hoorde hem in dat New Music Friday. Dat is altijd zo'n lijstje die je er op vrijdag krijgt met allemaal nieuwe muziek. En daar stond deze in. Toen was ik meteen verliefd.
0: En het nummer heet Parachute. En daar is ze ook dol op volgens mij. Want ik zie haar ook steeds op televisie in een reclame dat ze uit een vliegtuig springt met een parachute. Nou ja, heel toepasselijk.
1: Het tekort aan zorgpersoneel wordt de komende jaren steeds groter. Volgens cijfers van het ministerie kan het tekort in de zorg en welzijn oplopen tot zo'n 301.000 mensen in 2035. Als er niets verandert.
0: Ja, in Almere wordt daarom gezocht naar nieuwe manieren om mensen voor de zorg te interesseren. Sinds kort is daar Switch Almere. Dat is een plek waar mensen kunnen ontdekken welke mogelijkheden er zijn om over te stappen naar een baan in de zorg. Nou, daar gaan we over praten met Shihem Elbassa, projectleider van Switch Almere, en Lisanne de Ruwe. Zij is HR-manager bij Zorggroep Almere. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag.
0: Switch Almere is een samenwerking tussen heel veel partijen. Onder meer met Zorggroep Almere. Vandaar dat jij hier ook bij bent, klopt. Lisanne. Waarom juichen jullie dit initiatief eigenlijk toe?
2: Ik denk dat het heel erg belangrijk is om de krachten te bundelen. Zoals je al aangaf, grote tekorten. Maar Almere is ook nog eens een groeiende stad. Dus dat werkt dubbel door. En ik denk dat als we allemaal op ons eigen eiland blijven zitten, dat we straks eigenlijk de stad ook niet goed meer kunnen bedienen. Dus de oplossing is krachten bundelen en proberen om alle potentieel te benutten.
1: Ja, de samenwerking is gewoon nodig voor zoiets. Waar wordt in samengewerkt? Wat zijn de samenwerkingsdingen?
2: Nou, Switch is ontstaan vanuit die samenwerking. Dus dat betekent dat eigenlijk veel partijen binnen Zorg en Welzijn Almere hebben gezegd, nou, wij gaan dit samen doen. Is ook best spannend. Het is niet direct van daarmee klaar. Want je kijkt toch elkaar aan en je denkt, ja, wij hebben allemaal mensen nodig. Werkt dat dan?
0: Ja, waar halen ze vandaan ook?
2: Waar halen ze vandaan? Maar ook als we dan iemand hebben, gaat die dan naar jou? Gaat die dan naar mij? En om te zeggen van nee, we hebben een gezamenlijk probleem en we hebben gezamenlijk dus iets te bedienen.
1: Dan kun je het gezamenlijk oplossen.
2: Dan kun je het gezamenlijk oplossen. Dus als je denkt, als mijn organisatie de mensen heeft, dan regelen we het wel. Ja, daar moet je echt van afstappen. En dat vergt best wel wat mindset change, zeg maar. Dus,
0: daar gaan we het zo natuurlijk verder over hebben. Maar ik ben toch wel even benieuwd, Lisanne, wat merk je nou in de praktijk van die personeelstekorten bij de zorggroep?
2: Dat betekent dat als je een vacature stelt, dat daar niet automatisch heel veel mensen op reageren. Dus dat betekent dat je toch heel goed moet zoeken. Maar dat betekent ook dat je ook niet iemand direct krijgt die helemaal voldoet aan de vacature.
1: Ja.
2: Dus daar ook anders mee omgaan en anders naar kijken is heel belangrijk.
1: Ja, en anders mee om kan gaan is dus bijvoorbeeld met dat Switch wat dus nu er is. Shihem, jij bent dus projectleider van Switch. Stel, ik wil in de zorg werken, maar ik heb eigenlijk helemaal geen ervaring. Kan dat dan zomaar? Of ik voldoen niet helemaal, zoals Lisanne net zegt, aan het plaatje?
3: Ja, juist dan ben je echt welkom bij Switch. Het is ook de bedoeling om verder te kijken dan die diploma. Dus natuurlijk zijn er taken binnen de zorg die echt alleen uitgevoerd kunnen worden door mensen met een diploma. Maar Switch is er om ook te kijken van wat kun je, waar kom je vandaan? Wat kun je al? En wat zou je graag willen doen? Met die vragen aan de slag te gaan. En om te kijken van wat is er binnen de zorg mogelijk zonder diploma? Zijn dus taken die bijvoorbeeld de verpleegkundige doet, die gedaan kunnen worden door iemand zonder diploma. Dat we daarin dus naar de druk van de ketel halen, waardoor de zorg optimaal kan draaien. En we dus mensen naar de zorg kunnen geleiden.
0: Ja, want die fysieke locatie van Switch is sinds kort eigenlijk pas open. Hè? Sinds een maand ongeveer aan de Diagonaal.
3: 17 september was de opening inderdaad.
0: Nog geen eens een maand.
3: Geen eens een maand, ja.
0: Weten mensen die plek binnen 2 weken al te vinden eigenlijk?
3: Boven verwachting zelfs. Je opent, je weet, er is een behoefte vanuit werkgevers. Maar er zijn ook heel veel mensen die graag sommigen willen een overstap maken. Letterlijk een switch maken. Om even een bruggetje te maken. En sommige mensen weten ook helemaal niet wat is er mogelijk binnen de zorg. En wat houdt het in? Omroep Flevoland heeft ook een item gemaakt. Collega's die men doorstuurt. Er hebben zich echt boven verwachting veel mensen gemeld. En zijn ook langs geweest in de winkel. Niet gewoon omdat ze langsliepen, maar echt gericht naar binnen gelopen. Ja.
1: Maar stel, ik ben echt geïnteresseerd in. Dan kan je terecht bij Switch. Ja. Of wijzen jullie ook mensen af?
3: In principe is ons motto: wijzen niemand af. Ik bedoel, als je daar met een hele aparte vraag komt, dan is het best een beetje lastig.
1: Maar jullie
3: kijken echt naar wat kun je, ja. Wat wil je, ja. En wat is er mogelijk binnen de organisaties die we hebben in Almere. En dat vergt iets vanuit denken. Dus we kijken naar degene die binnenkomt. En het vergt, zoals Lisanne net aangaf, ook iets bij de organisaties van, hoe ziet een functie eruit? En wat is er mogelijk als we dingen gedaan willen hebben zonder dat iemand meteen al inzetbaar is?
1: Ja, want als we kijken naar het voorbeeld van Zorggroep Almere. Ja. Wat voor functies zou je dan kunnen geven aan iemand vanuit Switch? Wat kan die doen?
2: Nou ja, dat ligt er heel erg aan natuurlijk wel welke competenties iemand heeft en wat iemand ook zelf wil. Het fijne, denk ik, aan onze organisatie is dat wij heel veel disciplines onder één dak hebben. Dus dat wij zo wel mensen eigenlijk kunnen laten instromen in de organisatie. Zelf ook kunnen opleiden en daarbinnen ook kunnen switchen. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de verpleegkundige binnen intramuraal, die we dan omscholen naar bijvoorbeeld een doktersassistent binnen de huisartsenzorg. Dus als je eenmaal de stappen ook binnen de organisatie hebt gemaakt, kan je vanuit daar ook wel weer verder. Maar uiteindelijk kan je ook via Switch weer bij een andere organisatie instappen. Dus het gaat ook omdat je uiteindelijk mensen kan begeleiden en opleiden. Mm-hmm. Zodat ze ook weer verder kunnen doorontwikkelen binnen die zorg.
0: Ja, en bij Switch wordt dan gekeken van bij welk bedrijf pas je het beste bij welke instantie in Almere. Stel, ik kom morgen bij jou langs aan de Diagonaal CM. Mm-hmm. Heb ik dan volgende week al een telefoontje van Lisanne binnen van wil je bij ons komen werken? Of werkt dat zo snel niet?
3: We werken snel, maar niet zo snel. We garanderen in ieder geval dat je binnen 5 werkdagen iets te horen krijgt. En dat je binnenstapt. Niet iedereen stapt meteen binnen met ik wil een baan of ik weet al wat ik wil. We gaan samen uitzoeken wat past bij je en wat is er mogelijk binnen de organisaties die zich hebben aangemeld. En dat hoeft niet meteen een baan te zijn. Dat kan een leerwerktraject, een ervaringsplek, een opleiding, een snuffelstage of starten of heel laagdrempelig starten met vrijwilligerswerk en proeven. Aan verschillende soorten organisaties. Wat past bij me? Hoe ziet dat eruit? Is zorg echt iets voor mij? Want de zorg heeft veel mensen nodig. En het is echt een mooi vak. Maar het is ook intensief. Dus ja, het vraagt ook wat van mensen.
1: Moet je per se Almere zijn om bij Switch aan te melden?
3: Nee, Switch is in principe opgezet als een Flevolands iets. Dus iedereen uit Flevoland is welkom, maar ook elders. Het is de bedoeling ook om wat veel gebeurt in Flevoland, Flevolanders, en dat geldt voor alle Flevolanders, werken vaak in Amsterdam, Utrecht. Dat we zoveel mogelijk Flevolands talent voor Flevoland willen behouden en het aantrekkelijk willen maken.

0: op. De website is switch met een z-almere.nl. Mag ik jullie hartelijk danken voor de komst naar de studio. Siham Albassa en Lisanne de Ruwe.
1: Ja, jullie ook. Graag gedaan.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat hij in een grote storm niet in slaagt om zijn licht aan te houden. Toen is er voor zijn ogen een schip vergaan.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het is schitterend om dat met die jeugd te zien.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Mensen die zeggen het allemaal, maar ze is gewoon mens.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
5: Dit is een uittip. Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
7: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Flevoland Werkt en de coöperatieve Rabobank.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: De Batavia is na bijna 2 weken afwezigheid terug in Lelystad. En zwaar vrachtverkeer mag vanaf maandag tijdelijk niet meer over het viaduct in de A6 bij Nagelen rijden. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zo dadelijk.
9: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. 2 schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de 2 bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1.000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor €10,9 miljoen. Jordan droeg het tijdens de 3e wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd €21,5 miljoen voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Dan de ANWB-verkeersinformatie. Een file op de A27. Oh, wat is er? Zit je te lachen?
12: Nee, heel veel mensen weten dit natuurlijk niet. Maar tijdens het NOS-journaal was Roy heel erg druk bezig met het verwijderen van koffievlekken uit zijn shirt. Dat eigenlijk even koffie halen. Maar dat is niet helemaal. Er zit meer op zijn shirt dan in het kopje.
11: Ja, want ik haalde voor jou koffie, ook voor mezelf, maar ook voor jou.
12: Ja, ik heb hem inmiddels alweer bijna op, dus ik heb zo weinig in.
11: Dus ik heb toen zo'n doekje gepakt, zo'n citroendoekje of zo. Dat je dan, nou ja, ik weet niet of het werkt, maar ik hoop dat die koffievlek eruit gaat. Anyways, daar heb je helemaal niks aan als je thuis bent of in de auto zit. De ANWB-verkeersinformatie, A27 Almere-Gorkum. Tussen Bilthoven en Hagestein doe je er 20 minuten langer over. A28 dan Utrecht-Zwolle tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst. 5 minuten vertraging. Een N50, Emmeloord Zwolle, tussen Kampen Noord en Kampen Zuid, ook 5 minuten vertraging. Nog wat flitsers gemeld in Almere op de Huchtstraat onder andere. Daar staat een radarcontrole. De N307 bij Dronten, hectometerpaal 105,5. De N331, dat is bij Emmeloord, hectometerpaal 35,5. N50 bij Ens, hectometerpaal 262,0. En in Dronten op de Otto Landerlaan, daar word je ook nog gecontroleerd op je snelheid.
8: En als er nog iemand is met een goede tip om koffievlekken uit je kleding te halen, Roy houdt zich aanbevolen.
11: Graag.
8: Laat het even weten via WhatsApp 0320 28 50 50.
6: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en de Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en de Haas, bron voor goed boeren.
13: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
17: Ja, kun je laten staan?
18: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
19: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
20: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
21: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
22: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Amy Winehouse en Valerie. En van Amy gaan we naar een andere held van vandaag. Dat is Astrid. Want zij heeft de tip voor jou, Roy.
1: Nou?
0: Ja. Die koffievlek uit je trui, die kun je het beste eruit krijgen door dat in te smeren met afwasmiddel en dan meteen in de wasmachine.
1: Afwasmiddel en dan in de wasmachine.
0: Ja.
1: Nou, daar heb ik op dit moment niet zoveel aan.
0: Dus... We hebben hier wel een wasmachine staan hoor, in het pand boven.
1: Ja, maar ik heb geen andere trui aan, shirt aan. Mee.
0: Nou, je kunt ook een Omroep Flevoland keukenschort pakken.
1: Ja, dat kan.
0: Ja.
1: Nee, ik vind het een goede tip. En ik ga er zeker wat aan doen na de uitzending.
0: Ja. Ja, je moet dan wel als je thuis komt meteen eventjes dat regelen. Want anders gaat dat helemaal erin zitten. Het scheelt trouwens wel dat je een groene trui aan hebt. Dat is niet een kleur waar je alles op ziet.
1: Maar... Ja, want als het wit is, dan krijg je dat echt helemaal niet meer. Dat blijf je dan zien, toch?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, maar ik ben altijd blij dat er mensen dan reageren die veel ervaring hebben met het verwijderen van vlekken en dat soort dagelijkse dingen waar je dan mee bezig bent. Ik stuur dat soort dingen altijd naar mijn buurvrouw.
1: Oh,
0: die heeft ook altijd alles kan ze schoon krijgen. Dat is ongelooflijk.
1: Dat je oma weet raad, zeg maar. Ja. Zij weet dat heel goed.
0: Ossengal of citroenzuur of zo.
1: Dat werkt ook goed, hoor ik.
0: Ja. Dus, nou ja, de tips die blijven maar binnenstromen.
1: En dit allemaal omdat ik voor jou koffie ging halen.

0: Toontje lager was dat en ik heb zoveel te doen. Ik
1: krijg een beetje stress van dit nummer.
0: Ja, dan ga je in één keer denken wat je nog allemaal doen moet zo meteen. Misschien nog wel richting de supermarkt. En als je geluk hebt, kun je daar nog een tube tomatenpuree vinden. Huh? Dat is nu helemaal een trend. Dat komt door TikToker Monika Geuze. Je kunt tegenwoordig een tube tomatenpuree halen.
1: Ja.
0: Net zoals een tube met mayonaise. Dat doe je dan een beetje op je hand en dan ga je dat lekker opeten.
1: En dan?
0: Nou, dan proef je tomatenpuree. Dat is de trend van dit moment. Er zijn overal lege schappen. Het is maar op weinig plekken meer te verkrijgen.
1: Oké, dus een soort snack is het of
0: ja,
1: zo?
0: Ja, het is een snack inderdaad.
1: Nou, het is wel een gezonde snack.
0: Ja.
1: Steeds meer mensen hebben zonnepanelen op hun dak. Overdag wek je daar natuurlijk vaak meer stroom mee op dan dat je gebruikt. En die stroom kun je terugleveren aan het net. Maar daar krijg je steeds minder voor terug. En in sommige situaties kan dat zelfs geld gaan kosten.
0: Een thuisbatterij kan een deel van die opgewekte stroom opslaan, zodat je die kunt gebruiken op momenten dat de zon niet schijnt. Superhandig dus. En daarom testen de Consumentenbond 7 thuisbatterijen die je met een stekker kunt aansluiten. We hebben contact met Joyce Donats van de Consumentenbond. Joyce, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, laten we even bij het begin beginnen. Hoe werkt zo'n thuisbatterij met stekker nou eigenlijk?
2: Ja, de naam zegt het al. Het is een thuisbatterij met een stekker.
0: Heel simpel gewoon in stopcontact doen.
2: Ja, dat is het. Het is plug and play, wordt het ook wel eens genoemd. Het is een apparaat wat ongeveer zo groot is als een flinke reiskoffer, zeg maar. Dat is dus anders dan met een gewone thuisbatterij, want dat zijn vaak van die grote kasten. En je stopt hem inderdaad zo in een stopcontact en dan heb je een app erbij. En als je zonnestroom dus binnenhaalt, nou, dan kan die dat opslaan als een accu. Het is feitelijk gewoon een accu. En als je het dan wil gebruiken, dan kan je het later op de dag, kun je het uit die stroom, uit die accu zeg maar, kun je dan je stroom halen voor bijvoorbeeld je koelkast of je laptop opladen of dat soort dingen.
1: Ja. De Consumentenbond heeft 7 van dat soort accu's, dus dat soort thuisbatterijen, getest. Ja. Waar hebben jullie dan precies naar gekeken?
2: Nou, we hebben hem voor allereerst getest omdat we wilden weten, is het eigenlijk wel wat? Want het is enorm populair, wordt constant overal over gesproken, over zo'n thuisbatterij of zo'n stekkerbatterij. Want in januari dan is de salderingsregeling eraf. Dus dan is het nog belangrijker om de stroom die je zonnepanelen opwekt, om die meteen te gebruiken. Nou, dat lukt natuurlijk niet altijd. Dus dan is het fijn als je het op een later moment met zo'n stekkerbatterij kan gebruiken.
1: Ja.
2: Dus we hebben gekeken van hoe werken ze dan? Werkt het een beetje? Nou, het werkt allemaal wel. Alleen de capaciteit is beperkt. Dus we hebben gekeken hoe groot is de capaciteit? Hoe groot is het laad- en het ontlaadvermogen? Wat kost die natuurlijk? En is die een beetje gebruiksvriendelijk? Dus snap je een beetje hoe die werkt?
1: Ja.
2: Nou, en als...
1: Ja, want als we het gros dan inderdaad even bekijken, hè, van het opleveren, wat het doet, het opladen. Wordt die helemaal gevuld door de dag heen bijvoorbeeld, een batterij?
2: Ja, de capaciteit is best wel beperkt. Dus hij wordt. Het hangt een beetje natuurlijk af van de zon, hè, of die helemaal oplaadt en hoe snel die oplaadt ook. De capaciteit is zo tussen de 2 en de 5 kilowattuur. En dat is niet zo heel veel, eerlijk gezegd. Dat is niet genoeg voor een heel gezin. Je kan daar wel wat dingen op laten draaien. Maar het is niet zo dat als je zo'n batterij hebt, dat je dan genoeg stroom hebt opgeladen voor de rest van de avond om een heel gezin te helpen.
1: Ja, je zou bijvoorbeeld de vaatwasser ermee kunnen laten draaien, maar dat is het dan wel bijvoorbeeld.
2: Ja, al het sluipverbruik, zeg maar, alles wat een beetje op stand-by-mode staat, dat lukt allemaal wel. Maar als jij een inductie gaat koken, dat gaat niet. En een waterkoker, het is gek genoeg een klein apparaat, maar gebruikt ontzettend veel stroom. Dat is ook te veel. Een airfryer kan ook niet. Ik bedoel, je kan hem wel aanzetten natuurlijk. En dan kan hij een deel van de stroom van de thuisbatterij gebruiken, maar de rest zal hij dan nog steeds van het elektriciteitsnet halen. De capaciteit is onvoldoende voor een heel huishouden. Maar je kan ze uitbreiden. die stekkerbatterijen. Je hebt modulaire systemen. En dan zet je er een paar bij elkaar. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk meer capaciteit. Alleen zit daar wel een probleem. Want dan wordt het duurder. Ja. Dus dat moet je allemaal weer terug zien te verdienen. Maar dan komt het ook op veiligheid aan. En dan moet je er eigenlijk wel een elektricien bij halen. Want zo'n batterij gaat gewoon op je stroomgroep. En, en de elektriciteit gaat twee kanten op. Gaat naar de batterij heen en weer terug. Ja, dan kunnen draden doorbranden. Dus je moet echt een elektricien erbij hebben om dan zo'n boel te installeren. En daarmee is eigenlijk het gemak van die stekkerbatterij eigenlijk alweer weg.
0: Nou, ik ben eigenlijk blij dat ik geen zonnepanelen heb, Joyce. Want je moet echt wel wat dingen rekening houden als ik dit zo van je hoor.
2: Ja, dat is het lastige, hè? Want we lezen er ontzettend veel over. Ja. En de verkoop is ook enorm toegenomen van die stekkerbatterijen. Ik geloof dat Albert Heijn ze heeft aangeboden. In België kunnen bij de IKEA kopen. Hartstikke fijn, maar het is niet voor iedereen echt een oplossing. Althans, om het echt terug te verdienen, die investering. Hij kost zo ongeveer 1.000 euro. Ja, die investering die verdien je er vaak meestal niet op terug. En hij is dus, als je hem echt, echt wil gebruiken, is hij toch weer stiekem niet zo heel simpel. Want dan heb je toch die elektricien weer nodig. Dus ja, je moet wel even twee keer nadenken of zo'n stekkerbatterij echt iets voor je is.
1: Alle testresultaten van die batterijen lees je in de Consumentengids of op de website. Joyce Donat van de Consumentenbond, dank je wel.

0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
3: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
10: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Het is 4:55. Goedemiddag. De Batavia is na bijna 2 weken afwezigheid terug in Lelystad. De reconstructie van het VOC-schip kwam rond 2:30 aan bij Museum Batavialand. Niet in het water, maar op een ponton. De Batavia is op een scheepswerf in Amsterdam in een metalen constructie gezet. Hiertoe werd besloten omdat de replica te kampen heeft met houtrot. En daarom komt de Batavia op land te staan. Dat gebeurt morgen. Na 30 jaar breekt er dan een nieuw hoofdstuk aan voor het bekendste schip van Lelystad. Een voormalig gemeenteraadslid van Urk is veroordeeld tot 20 maanden cel voor het aanranden van een 18-jarige jongen. 8 maanden daarvan zijn voorwaardelijk. De aanranding gebeurde eind 2024 in een auto in Lelystad. De 58-jarige Urker kende de jongen omdat hij hem eerder als jeugdcoach had begeleid. De man was tot voor kort fractievoorzitter van een partij in de Urker gemeenteraad, maar stapte afgelopen weekend al op vanwege deze strafzaak. Zwaar vrachtverkeer mag vanaf maandag tijdelijk niet meer over het viaduct in de A6 bij Nagelen rijden. Het gaat om een gewichtsbeperking vanwege wegwerkzaamheden. Rijkswaterstaat pakt vanaf morgen het wegdeel tussen de Ketelbrug en Nagelen aan. De A6 gaat eerst een weekend dicht. Vanaf maandag moet het verkeer over 1 rijstrook. En dit belast het viaduct zwaarder dan normaal, waardoor vrachtwagens van 35 ton of zwaarder tijdelijk moeten omrijden. Dat kan via Kampen of Dronten. De beperking duurt tot 1 november. En wegenwachters van de ANWB die hebben eerder deze middag het werk tijdelijk neergelegd. Ze staakten van 1 tot 2 omdat er voor hen nog geen nieuwe cao is. De actie was een initiatief van vakbonden CNV en FNV. Ze pleiten onder meer voor een hoger loon. En ook willen de bonden dat medewerkers minder gaan werken van 38 naar 36 uur vanwege de wisselende werktijden.
13: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is iemand van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. 2 schoonmaakbedrijven hebben 700.000 euro aan boetes gekregen van de arbeidsinspectie. Schoonmakers werden zwart betaald voor hun werk en van veel medewerkers konden de bedrijven niet aantonen dat ze in dienst waren. Het kabinet is bereid om kleinere spaarders en beleggers te ontzien in de plannen voor de vermogensbelasting. Minister Heijnen zegt wel dat het erg ingewikkeld wordt om er een alternatief voor te vinden.
14: Goedemiddag, het weer in Flevoland. De buien zijn naar Duitsland weggetrokken en er volgt een overwegend droge middag met een enkele losse bui. Daarbij heeft de bewolking lange tijd de overhand en het is wel zacht voor de tijd van het jaar met waarden rond de 20 graden. Bij dit alles staat er vandaag een meest matige wind uit een westelijke tot noordwestelijke richting met windkracht 3 of windkracht 4. Nou, vanavond klaart het vanuit het zuidwesten wat vaker op en de nacht verloopt overwegend helder. De minima liggen rond zo'n 10 of 9 graden en daarbij kan er ook een nevel- of mistbank ontstaan.
15: Dan de situatie op de weg, de ANWB verkeersinformatie. 5 files in onze regio. Ik begin op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en afrit Lelystad Airport. Doe je er 5 minuten langer over. A27 dan Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Hagenstein, een half uur vertraging. A28 Utrecht-Zwolle tussen afrit Maarn en Amersfoort-Vathorst 10 minuten. En 50 dan Emmeloord-Zwolle tussen Enze en Kampen-Zuid 10 minuten vertraging. En ook 5 minuten tijdverlies op de N305 Almere-Dronten tussen Almere-Hout en de A27. Zijn er nog wat controles gemeld door Flitsmeister? Onder andere op de N307 bij Dronten is dat hectometerpaal 105,5. En ook bij de N307, maar dan bij Lelystad, hectometerpaal 52,6. In Emmeloord op de N331, 35,5. En ook op de N716 bij Emmeloord 4,6. En nog eentje in Dronten zelf op de Otto Landerlaan. Daar word je ook gecontroleerd op je snelheid.
12: En zometeen in Studio Flevoland hebben we het over de activiteiten van dit weekend. Er is van alles te doen in onze provincie. Bijvoorbeeld het bekijken van kunst. De Tour of Art Flevoland staat op het punt van beginnen. Daar hebben we zometeen een gesprek over.
16: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Shalimar was dat. En It's a Night to Remember.
1: Komend weekend veranderen meerdere locaties in Lelystad in één grote kunstroute. Er zijn werken te zien van verschillende kunstenaars, zowel van amateurs als van professionals.
0: Het gaat om 68 kunstenaars, verspreid over 14 locaties in de stad. Nou, dan hebben we genoeg reden om even daarover te kletsen met de voorzitter van Stichting Culturale. Dat is de stichting achter de kunstroute. Erna Koelman, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En je hebt ook een kunstenaar meegenomen, Silke Manschot. Silke, ook goedemiddag.
3: Dankjewel.
0: Je doet voor het eerst mee, heb ik gehoord.
3: Ja, dat klopt.
0: Met deze kunstroute. Je komt ook niet uit Flevoland. En je bent nu gevraagd om hieraan mee te doen. Nu zijn we natuurlijk super nieuwsgierig. Wat ga je laten zien komend weekend?
3: Ja, ik ben installatiekunstenaar. En ik heb een geweldige grote industriële loods toegekend gekregen. Van zo'n 38 bij 14 meter. Echt waanzinnig. En daar laat ik 3 installaties zien. Ik ben best wel gevarieerd in materiaal. Dus ik heb projecties met gekleurde stippen en strepen. Ik heb reliefs gemaakt met spaghetti. Ik heb zonmandala's van snoep gemaakt. Schoonmaakdoekjes. Dus best heel gevarieerd.
1: En dus heel groot ook.
3: Ja, absoluut. Een loods van 38 bij 14 vraagt best om een statement. Dus dat heb ik geprobeerd te doen. En ik zou zeggen, kom kijken om te zien of het gelukt is.
4: Want ik mag vast wel even aanvullen. Want zij is inderdaad op een grote locatie geplaatst. En als we die niet hadden gehad, had je ook niet kunnen doen wat we nu deden. Dus we waren super blij dat...
1: Welke locatie is het?
4: Dat is een van de nieuwe locaties dit jaar. Dat is van ASF Fischer op de Zilverstraat. En inderdaad een loods daarin. En, maar ja, we zijn er hartstikke blij mee natuurlijk. Dat je zoiets bijzonders dan kunt laten zien.
1: Ja, dat is best imposant.
0: Nou, dus toen jij vroeg, heb je het al gezien ook trouwens? Van Silke, het kunstwerk.
4: Een beetje.
3: Okay. Ja, het is in opbouw.
4: Dat is het bijzondere eigenlijk. Ze is al weken bezig. Er is geen één locatie waar dat kan. De meeste bouwen vandaag of morgen op. En zij is de enige die al weken bezig is. Dankzij de geweldige locatie-eigenaar overigens. Want die vindt dat goed. Ze krijgt gewoon de sleutel. Ja. En ze mag elke dag dat ze wil aan het werk.
0: In de avond, in de nacht. Ik weet niet hoe kunstenaars werken.
3: Je moet ook gewoon een baan hebben waar je je geld mee verdient. En tussen de bedrijven door doe ik dit erbij.
1: En gaat het afkomen voor...
3: Het gaat afkomen. Ja? Het komt goed.
1: Ja, want Erna, Silke doet dus voor het eerst mee aan dit project. Omdat ze uit Diemen komt. Eerder mochten kunstenaars buiten de provincie er niet aan meedoen. Hoe blij ben je dan met het nieuwe besluit dat dat nu dus wel mag?
4: Nou, sowieso is dat mijn grote wens al lang geweest. En we hebben vorig jaar, dit is dus de 21ste editie. Vorig jaar was de 20ste. En die hebben we dus inderdaad op mijn verzoek, en dat is gelukkig meteen gehonoreerd, gevierd door 8 gastkunstenaars. Dus toen hadden we echt gastkunstenaars, die hoefden ook niet te betalen. Wij hebben ze als bestuur toen uitgezocht. Ze hoefden niet geballoteerd. Dit jaar hebben we het echt helemaal opengesteld. Ook via het BK-blad. Gewoon gezegd, jongens, je kan inschrijven. En ik ben natuurlijk super blij dat daar ook mensen op afgekomen zijn die wij niet kenden. Wij kenden Silke ook niet. En zo zijn er meer. En zelfs tot voorbij Eindhoven dat we zeggen, ja, hoe blij ben ik? Hartstikke blij.
0: Wat is de groep ook nu veel diverser geworden? Als je naar de achtergronden
4: bijvoorbeeld. Zeker weten. De groep is sowieso divers. Dat vind ik een leuke vraag. Niet alleen qua type kunst, want zoiets wat zij doet, dat konden we in het verleden ook niet. Nee. Maar we hebben ook veel grotere bronskunst bijvoorbeeld. We hebben een andere grote locatie die ook nieuw is. En waar ook buitenruimte is, hebben we ook nooit gehad. Maar de diversiteit, extra diversiteit zit bijvoorbeeld in de leeftijd. Mm-hmm. We hebben dit jaar de jongste deelnemer die we ooit gehad hebben. Geloof het of niet, 11 jaar.
1: Zo.
4: Ja, wow. Superleuk werk. Dus dat is echt heel leuk. Maar dat loopt dan door tot boven de 70. Maar dat niet alleen, ook alles wat ertussen zit. We hadden vaak van, nou, dat de gemiddelde leeftijd was ouder. Die werd de laatste jaren al wat minder. Maar dit jaar is dat gewoon echt een heel mooie scala. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Meer dan 60 kunstenaars, hè? Dus dat is natuurlijk echt wel veel. Ik kan me voorstellen, Silke, dat dat ook wel leuk is. Want heb je ook contact met alle andere kunstenaars?
3: Ja, in de ruimte waar ik zit exposeer ik met 6 anderen. En we hebben contact. Zij hebben allemaal voornamelijk schilderijen. En die kunnen ze morgen in een paar uur ophangen. Bij mij gaat dat niet. Maar we hebben wel contact over de ruimte.
1: Hebben zij ook al bij jou gekeken in de loods?
3: Nee. Dus morgen zullen ze zien hoe het erbij staat. Ja, dus dat is superleuk.
0: Nou, wordt een spannend weekend ook voor jou, denk ik.
4: Ja, want het altijd
0: is
4: natuurlijk.
0: Een andere editie dan de afgelopen 20 jaar.
4: Ja, zeker. Hartstikke leuk. Dus ik hoop ook dat het feit dat we nu zijn verbreden. Ik wil wel even heel duidelijk stellen. Er zijn mensen die denken dat we wilden verbreden omdat we vonden dat er geen goede Flevolandse kunst was. Dat is natuurlijk niet waar. Hm. Alleen, we doen dit natuurlijk al 20 jaar. En je moet wel voor diversiteit zorgen. Dus dat is ook het idee geweest. Dat
1: een
4: ook
1: prikkel
4: onze...
1: om het.
4: Uitnodiging gezegd van jongens, we zoeken zoveel mogelijk stijle kunst erbij die we nog niet hebben.
1: Ja, want als we het even hebben over alles wat het te zien is, te veel om op te noemen natuurlijk nu. Maar wat is er allemaal te zien komend weekend?
4: Nou ja, naast natuurlijk allerlei soorten schilderijen enzovoort. Maar is er ook een, ja, wat moet ik zeggen, ze noemt het zelf stippenkunst. Ze noemt zichzelf de... hoe noemt ze ook weer? De Dolle Dotter. Maar ze heeft zowel 2D als 3D...
1: Ja.
4: Alles in allerlei stippen. Doet een beetje Australisch aan, als je begrijpt wat ik bedoel. En nou, ik zei al straks, van qua brons hebben we ook nu heel groot werk. Daar hebben we ook nooit ruimte of plek voor gehad. De meeste mensen vinden dat ook natuurlijk, snap ik, te zwaar om daar een eind mee te gaan sjouwen.
1: Tuurlijk,
4: en deze man die helemaal voorbij Eindhoven komt, vindt dat geen probleem. Nou, daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee. En ja, het is gewoon... Ja, en dan zei ik al dat die jonge jongen... Die hele vrolijke beestjes... Ik vind het echt knap. Als je dat ziet, denk je van... Hey, hoe kan je dat op 11-jarige leeftijd? Ja. Superleuk.
0: Ja, dat is dus allemaal dit weekend te zien op verschillende plekken in Lelystad.
4: En sieraden natuurlijk ook weer. Dus,
0: maar Silke, ik ben toch wel benieuwd. Je hebt een enorm kunstwerk gemaakt. Dat kan iedereen zien dit weekend. En dan?
3: Dan moet ik het weer afbouwen.
0: Oh, dat is wel vervelend, denk ik, of niet?
3: En dan gaat het weer naar zolder. Ja, maar het is gewoon heel leuk om je werk te kunnen laten zien. En zo'n grote ruimte. En ja, daar doe ik het voor. Daar krijg ik ook energie van. En,
0: wat wordt je volgende project? Weet je dat al?
3: Ja, misschien dat hier weer iets uitrolt. Je weet het niet. Van het een komt vaak het ander. En, maar zo'n grote ruimte hebben, dat is wel echt heel erg leuk.
0: Ja, ja. Nou, even genieten dus nog dit weekend. Dan is die Tour of Art Flevoland. Meer informatie over de verschillende kunstwerken. Het zijn er heel wat. En ook de verschillende locaties. Dat vind je op de website. Dat is tourofartflevoland.nl. Mag ik jullie hartelijk danken voor de komst naar de studio. Veel plezier natuurlijk zaterdag en zondag. Erna Koelman en Silke Matschot.
4: Jullie bedankt. Super.

0: Alex Warren bij Flevoland en Emerald Eyes. Het is 9:09 geworden. Zometeen na 5:00 op de radio. Een overzicht van het nieuws van vandaag.
1: Ja, je kan natuurlijk niet omheen. Het ging vandaag over de Batavia. Dus we hebben zometeen nog een item over. Want hij is natuurlijk van Amsterdam weer terug in Lelystad.
0: En we hebben ook nog nieuws over scootmobielen die gejat zijn in Lelystad. Verdrietig nieuws. Dat allemaal straks na 5:00. Tot die tijd natuurlijk ook wat muziek. Zometeen nog Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy?
1: Jazeker.
0: Dat wilde ik. Hier sta ik daar aan de Munich. En niet of nooit geweest.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat hij in een grote storm er niet in slaagt om zijn licht aan te houden. Toen is er voor zijn ogen een schip vergaan.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Flevolanders werken vaak in Amsterdam, Utrecht. Dat we zoveel mogelijk Flevolands talent voor Flevoland willen behouden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Mensen die zeggen het allemaal, maar ze is gewoon mens.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Dit is een uittip.
5: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: De politie heeft gisteren bij een verkeerscontrole in Lelystad 42 boetes uitgedeeld. En 4 voertuigen zijn in beslag genomen. En de Batavia is na bijna 2 weken afwezigheid terug in Lelystad. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zo na het NOS-journaal.
10: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 5 uur.
11: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van 2 studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO-NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: 40 kilometer file in onze regio. Ik noem ze vanaf 7 minuten. Dat zijn er 2. Te beginnen op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein. Ben je een half uur langer onderweg. A28 dan Utrecht-Zwolle tussen afrit Maarn en Amersfoort-Vathorst. 10 minuten. Dan zijn er nog wat flitsers gemeld. Onder andere op de Markenwaarddijk, de N302. Bij hectometerpaal 105,5. De N307 bij Dronten, hectometerpaal 105,5. Dat is dezelfde hectometerpaal, wat grappig, toevallig. N331 bij Emmeloord, hectometerpaal 35,5. En in Dronten word je gecontroleerd op je snelheid op de Otto Landerlaan.
9: Je hebt het de hele dag bij ons kunnen volgen. De tocht van de Batavia van Amsterdam naar Lelystad. De reconstructie van het VOC-schip is inmiddels gearriveerd. Het is aangemeerd bij Batavialand. En zometeen krijg je nog even een samenvatting van de dag.
13: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
18: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
19: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
17: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
18: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
20: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.

0: Alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Jason Mraz was dat met Have It All.
1: De Batavia is weer terug in Lelystad. Na een tocht over het IJmeer en het Markermeer ligt de reconstructie van het VOC-schip nu weer achter Batavialand. Het was de laatste vaarttocht van de Batavia over het water. Nou, die reis begon vanochtend vroeg in Amsterdam en verslaggever Marielle Bakker zag op de Oostvaardersdijk bij Almere een groep toeschouwers staan.
2: Goh, bent u speciaal hiervoor hier naartoe gekomen?
3: Ja, we zijn speciaal hier naartoe gekomen inderdaad. Ja. Het was mooi weer en we denken nou, toch even de laatste vaart nog een keer bekijken.
2: Ja. En?
3: Het is indrukwekkend, gewoon heel leuk. We hebben hem destijds, toen hij naar Zeel ging, hebben hem zien varen naar Amsterdam toe. Toen vaarde hij nog echt.
2: Dat is toch hartstikke mooi in Lelystad opgebouwd. En we waren, toen wij hier kwamen wonen, hebben we het hele proces meegemaakt. Dus ja, het is toch leuk om het nu nog even te zien, laatste vaart. Ja.
4: En hoe is dat voor u?
2: Nou, ik ben er niet emotioneel van, maar ik vind het wel leuk om het even te zien.
4: Is het goed te zien op uw toestel?
5: Ja, het is heel goed.
4: Ja?
5: Ja. Ik ben blij dat vandaag die kan zien. Ja.
4: Ja? Kunt u me een beetje dichtbij halen met de zoom?
5: Met de zoom?
4: Met de zoom, ja. Op de telefoon?
5: Nee, die zie je niet goed.
4: Nee?
5: Nee, het is te licht.
4: Ja. Hoe vindt u het om hem te zien?
5: Wel heel mooi, heel heel mooi. En de oude schepen, ja, dat is heel mooi.
6: Ja, het is wel heel mooi om het zo te zien. En nog mooier, vroeger toen ik een heel klein jochie was, toen heb ik hem zien bouwen.
4: Ja?
6: Toen gingen we elke zondag, ik met mijn pa en ma gingen we daarheen. En toen gingen we, ja, mochten we zeg maar een spijkertje er nog in staan als klein kind.
4: Oh, er zitten nog spijkers van u in die boot?
6: Ja, vroeger wel, heel lang geleden, ja.
1: Ja, dan komen die herinneringen weer naar boven. Dat was op de Oostvaardersdijk eerder vandaag. Maar ook op de eindbestemming was het behoorlijk druk. Verslaggever Yannick van der Wouw die sprak een aantal belangstellenden bij...

0: Batavialand.
1: Hij is net de haven binnengevaren. Hoe voelt dat?
2: Ja, leuk om te zien natuurlijk. Ja, en zeker omdat mijn dochter die heeft ook op het schip gezeten toen in Sydney.
3: Helemaal vanuit Wezep. Bij Zwolle ligt dat. Dus we waren toevallig in Lelystad. Dus we dachten, we moeten dit natuurlijk eventjes zien.
1: Hij is weer terug. Hoe voelt dat?
4: Nou ja, weet je, ik heb net mijn zus. We zijn weer terug. Ja, ik heb niet zo'n gevoel van, hé, we zijn weer compleet. Maar het is fijn dat hij er is en dat hij nog steeds heel is.
1: Ja, het is druk, hè?
2: Ja, zeker. Heel druk, ja. Maar het is ook wel heel bijzonder en interessant natuurlijk om dat mee te maken.
1: Hey, en jullie zijn een van de eerste die ook kunnen kijken naar de onderkant van het schip. Want die is al 30 jaar niet gezien. Valt het een beetje op? Ziet het er nog een beetje goed uit?
3: Nou, ik kan wel een opknapbeurtje gebruiken, denk ik.
5: Nu je hem zo ziet, de onderkant, denk je van, oh ja, het is toch misschien een goed idee dat hij uit het water gaat. Dus je zo ziet hoe erg die toegetakeld is.
4: Het is mooi bij het museum, daar past hij ook. In het water is leuk, maar daar deed hij ook weinig. Dus aan wal kunnen we er nog dichterbij en van genieten.
0: En dat kan zeker vanaf de wal. En nog even goed om te vermelden. Vanaf vrijdag 9 oktober zendt Omroep Flevoland een driedelige docu-reeks uit over de Batavia. En daarin wordt het verhaal verteld over de reis van dat historische VOC-schip dat 400 jaar geleden verging. Dat gebeurde bij Australië. En ook wordt er verteld hoe de Batavia in Lelystad werd nagebouwd door Willem Vos.
6: Blijft het droog vanavond? We gaan het vragen aan Berit van Straten van Weerplaza. Goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag. Ja, het gaat zeker droog blijven vanavond. We hebben op dit moment natuurlijk te maken met flink wat zon. Temperatuur rond de graad of 20. En vanavond gaan die opklaringen eigenlijk alleen maar toenemen. Dus een best wel aangename avond. Er staat ook maar weinig wind. De temperatuur die ligt nog een groot gedeelte van de avond boven de 15 graden. Komende nacht gaat het dan afkoelen naar graad of 11. Op de meeste plekken is het vaak helder. En in de loop van de nacht kan er hier en daar ook wat mist of nevel ontstaan. Ik verwacht wel dat die mist morgenochtend dan heel snel gaat oplossen. En dan volgt het toch wel een fraaie nazomerdag met flink wat zon, af en toe wat sluierbewolking. Opnieuw weinig wind. En een graadje of 20, dus wederom ook wat warmer dan de gebruikelijke waarde. Voor de
0: En zie je dat ook terugkomen, die temperaturen van 20 graden in het weekend?
7: Zeker, ja. Het is eigenlijk heel erg consistent de komende dagen. Want morgen dus 20 graden, zaterdag 20 graden en ook zondag 20, ja, misschien 19. Maar goed, het is echt weer een langdurige periode die eraan zit te komen. Met heel stabiel en rustig nazomerweer. Zit natuurlijk al in oktober, dus dan is een graad of 16 gebruikelijk voor Flevoland. Maar dan zitten we echt nog wel ruim boven de komende periode. En dagelijks blijft het gewoon droog. En is het gewoon de zon die het weerbeeld bepaalt. Dus het ziet er fraai uit. Maar ja. Af en toe een buitje zou natuurlijk ook niet verkeerd zijn. Want het is nog steeds echt wel droog. Dat merken we vooral in de rivierstanden in heel Europa.
6: Ja, en die buien die komen de komende tijd nog niet, zeg je?
7: Nou, er gaat wel weersverandering aankomen volgende week. Maar tot en met dinsdag is dat nog niet het geval. Je ziet eigenlijk een beetje alles van hetzelfde. Wat natuurlijk wel gewoon prachtig nazomerweer oplevert. Maar vanaf halverwege volgende week, woensdag ongeveer, zien we dat we waarschijnlijk te maken krijgen met een winddraai naar noordelijke richtingen. En dan wordt er wat koelere en ook wat vochtigere lucht aangevoerd. En dan kunnen we weer eens op wat buien rekenen.
6: En wat voor temperaturen zien we dan terugkomen?
7: Ja, zo'n graadje 15, 16. En dat is eigenlijk best normaal voor de tijd van het
6: jaar. Nou, ik ga nog even genieten.
7: Ja, ik denk dat je niet de enige bent.
0: Berit van Straten, dankjewel. En eet smakelijk zo.
7: Doei, doei.

0: Dit is The Sign of the Times. Ze zong er hartstikke goed over, jaren geleden. En leuk om dat ook weer eens in 2026 op de radio te horen, dacht ik zo. Het is 19:05 geworden. We gaan door met het nieuws.
1: De makelaardij is in Nederland een vrij beroep. Iedereen kan zich in principe makelaar noemen. En daar wil woonminister Boekholt O'Sullivan verandering in brengen. Ze wil een verplicht beroepsregister voor makelaars, wettelijke gedragsregels en een uniform biedlogboek. Ook moet er een onafhankelijk toezicht komen op klachten en kan een makelaar in het uiterste geval zijn beroep niet meer uitoevenen. Harm Boer, voorzitter van NVM Flevoland, die praat ons bij. Meneer Boer, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: En wat gaat er dan concreet nu veranderen voor iemand die dan een huis wil gaan kopen? Wat gaan we ervan merken?
2: Nou, op zich niet heel veel. Kijk, we hebben in Nederland twee beroepsorganisaties op dit moment. Dat is de NVM en Vastgoed Nederland. En dat zijn organisaties die hebben al een register. Die hebben opleidingseisen en die hebben ook al een onafhankelijk tuchtrecht. Maar daar is ongeveer 80% van de makelaars op dit moment bij aangesloten.
1: Ja.
2: En 20% van de makelaars, dat is gewoon vrij beroep. Die zijn dus nergens bij aangesloten. En op het moment dat daar wat fout gaat, kun je die dus ook niet aanspreken. Daar is geen tuchtrecht, daar is helemaal niets. En dat speelde al best heel lang. En daar wil de minister wat aan gaan doen.
1: Ja, want de minister zegt ook al wel, hè, de branche heeft al jarenlang zelf toezicht gehouden. Maar ja. Ze zegt dus ook, dat is dus onvoldoende gelukt, zegt ze dus eigenlijk. Maar u zegt dus, is dat dan vooral op die 20% gebaseerd, zegt u?
2: Wel een groot deel. Kijk, in de branche gaat ook wel eens wat mis. Maar dat gaat bijna in ieder beroep wel eens een keer wat fout. Maar daar zijn gewoon op dit moment al mogelijkheden voor. Dan kun je gewoon naar de tuchtcommissie.
1: Ja.
2: En de minister heeft wel gezegd, ik wil dat toch nog wel wat aanscherpen. Dat daar ook vanuit de brancheorganisaties nog scherper op gelet moet worden. Maar met name degenen die niet aangesloten zijn, ja, daar kunnen we niks aan doen. En wat zag je in de praktijk gebeuren? Dat mensen daarop aangesproken worden vanuit de beroeps. Organisatie. En die vonden dat dan op een gegeven moment heel vervelend. Of ze kregen een boete of sancties. Nou, dan schrijven we ons maar uit. Dan gaan we gewoon vrije makelaar zijn. En dan hebben we nergens meer mee te maken.
1: Ja, wat vindt u ervan dat de minister dit nu gaat aanpakken?
2: Op zich goed. Op zich is dat goed dat aangepakt wordt. Kijk, we moeten wel even oppassen dat we niet overreguleren met dit soort dingen.
1: Ja.
2: Maar dat heeft de minister ook aangegeven in het stuk. Die zegt ook, ik wil het wel zo simpel mogelijk houden en ook redelijk transparant. Dus op zich is het goed, denk ik, dat ze daar hier wat mee gaat doen.
1: Het ministerie heeft ook onderzoek gedaan naar de ervaringen die mensen hebben met makelaars. En bijna een derde van de ondervraagden had een negatieve ervaring met de makelaar. Herkent u dat beeld ook in Flevoland?
2: Of het nou een derde is, weet ik niet. Maar er zijn wel wat mensen. Ik hoor ook wel eens mensen die een negatieve ervaring hebben. Dat klopt. Het vreemde is dan dat ze dan juist weer geen klacht indienen. Ze gaan dat wel uiten. En op een gegeven moment dat zo'n vereniging Eigen Huis of andere organisaties daar informeren, dan zeggen ze, ja, we hebben wel een negatieve ervaring. Maar dan denk je, als dat dan echt zo is, zorg dan ook dat je dat kenbaar maakt bij die tuchtcommissie. Dan kan die makelaar er ook op aangesproken worden.
1: Ja.
2: En dat is heel vaak wat mensen dan weer niet doen. Dat vinden ze dan toch blijkbaar te omslachtig, te moeilijk, ik weet het niet.
1: Ja. Ja. Nou ja, jullie vinden ook dat alleen registratie niet genoeg is, hè?
2: Vanuit de NVM zouden we graag weer de beëdigingen willen zien.
1: Ja.
2: Maar dat is misschien toch niet helemaal haalbaar. Maar dat zou op zich wel het allermooiste zijn.
1: Een beëdiging bedoelt u dat een makelaar echt beëdigd wordt?
2: Beëdigd wordt door de rechtbank, ja, zoals het vroeger was. En dan kon je daar ook op aangesproken worden. En dan kon je ook uit je beroep gezet worden. Maar dat gaat waarschijnlijk nu met die registratie ook gebeuren, hoor. Dat als je toch vrij bond maakt, dat je dan eruit gezet wordt, niet meer geregistreerd bent. En dan mag je dus niet meer makelen.
1: Ja, want hebben we eigenlijk veel, in Flevoland bijvoorbeeld ook, hebben we veel mensen die zichzelf makelaar noemt?
2: Nou, intussen, ik denk dat in Flevoland daar ook ongeveer 20% is, ja. Ik denk dat we daar dat redelijk strookt met het landelijke gemiddelde. Ja.
1: Voorzitter van NVM Flevoland, Harm Boer, dankjewel.

0: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
1: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
2: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Bij een aanrijding op industrieterrein Poldervlak in Almere-Buiten is een vrouw gewond geraakt. De vrouw zat op een fiets en kwam door onbekende reden in botsing met een auto. Ze kwam op de voorruit van de auto terecht en liep daarbij onbekend letsel op. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteren bij een verkeerscontrole in Lelystad 42 boetes uitgedeeld en 4 voertuigen zijn in beslag genomen. In totaal werden 143 voertuigen gecontroleerd. Vooral fatbikes werden bekeken, maar ook brommers, snorfietsen en elektrische steps. De meeste boetes waren voor voertuigen die niet waren goedgekeurd voor gebruik op de weg of waarvan de remmen niet goed werkten. Een voormalig gemeenteraadslid van Urk is vandaag veroordeeld tot 20 maanden cel voor het aanranden van een 18-jarige jongen. 8 maanden daarvan zijn voorwaardelijk. De aanranding gebeurde eind 2024 in een auto in Lelystad. De 58-jarige Urker kende de jongen, omdat hij hem eerder als jeugdcoach had begeleid. De man was tot voor kort fractievoorzitter van een partij in de Urker gemeenteraad, maar stapte afgelopen weekend al op vanwege die strafzaak. En zwaar vrachtverkeer mag vanaf maandag tijdelijk niet meer over het viaduct in de A6 bij Nagelen rijden. Het gaat om een gewichtsbeperking vanwege wegwerkzaamheden. Rijkswaterstaat pakt vanaf morgen het weggedeelte tussen de Ketelbrug en Nagelen aan. De A6 gaat eerst een weekend dicht. Vanaf maandag moet het verkeer over 1 rijstrook. En dit belast het viaduct zwaarder dan normaal. Waardoor vrachtwagens van 35 ton of zwaarder tijdelijk moeten omrijden. Dat kan via Kampen of Dronten. De beperking duurt tot 1 november. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de website of in de app.
12: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese asielministers willen bij een grensbestorming niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Iedereen moet meteen kunnen worden teruggestuurd, vinden ze. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Het Universitaire Ziekenhuis in Leiden gaat een ebola-patiënt behandelen. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in Congo werkte. Het ziekenhuis zegt goed voorbereid te zijn. De uitzendingen van De Slimste Mens worden vanavond weer hervat. Gisteren overleed jurylid Paulien Cornelissen, maar het hele seizoen is van tevoren opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Cornelissen.
13: Goedenavond. Vanavond is het rustig in Flevoland. Vanuit het zuidwesten krijgen we te maken met brede opklaringen. Temperatuur nog een groot gedeelte van de avond boven de 15 graden. Komende nacht is het dan op de meeste plekken een lange tijd helder. En dan gaat de temperatuur inleveren naar zo'n 10 graden op de meeste plaatsen. In de loop van de nacht kan ook wat mist of nevel ontstaan. Morgenochtend dan verdwijnt die mist of nevel heel snel. En dan gaat de zon al snel ook volop schijnen. In de middag komen dan wat stapelwolken en sluierwolken voor. Maar van neerslag is zeker geen sprake meer. De temperatuur die gaat morgen oplopen naar een graad of 20. Staat ook maar weinig wind uit zuidelijke richtingen. De dagen na verandert heel weinig aan het weerbeeld. Want ook in het weekend blijft het droog. Vrij zonnig bij vergelijkbare temperatuur.
14: Dan de ANWB verkeersinformatie. 40 kilometer file in totaal. Ik noem ze vanaf 7 minuten. Dat zijn er 3. Te beginnen op de A6, Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Daar heb je een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. A27 dan, Almere-Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagestein een half uur. A28, Utrecht-Zwolle. Tussen Leusden-Zuid en Nijkerk. 20 minuten vertraging. En ik heb nog wat flitsers, onder andere op de N307 bij Dronten, hectometerpaal 105,5. De N331 bij Emmeloord, 35,5. En in Dronten op de Otterlandenlaan, daar word je ook gecontroleerd op je snelheid.
11: Frustratie bij huurders van een woonzorgcomplex in Lelystad. Want daar worden namelijk geregeld scootmobielen gestolen uit de stalling. En het erge is, de woningbouwcorporatie wil geen extra veiligheidsmaatregelen nemen. Nou, hoe het allemaal precies zit, dat hoor je zometeen in Studio Flevoland.
15: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: De Pretenders en Back on the Chain Gang. Het is 6:08 deze donderdag. Vliegt echt voorbij. Misschien ben je nu wel lekker aardappels aan het jassen of de carbonade aan het bakken. Alvast namens ons, eet smakelijk. Je krijgt eerst nog wat nieuws.
1: Bewoners van het combinatiegebouw in het centrum van Lelystad dringen aan op cameratoezicht in de stalling van de scootmobielen. Sinds afgelopen december zijn er 4 scootmobielen gestolen. De laatste 2 diefstallen waren afgelopen weekend. Eigenaar van het wooncomplex is woningcorporatie Centrada en die ziet niets in cameratoezicht. Gaat er dus ook niet komen. Verslaggever Mark Bakker die zocht de plek op waar de scootmobielen zijn gestolen.
2: In de grote ruimte, daar kunnen zo'n 20 tot 25 scootmobielen staan. Aan de akoestiek is ook te horen dat het hier best wel wat galmt. Corrie van Essen, u woont in dit complex. Uw scootmobiel stond hier beneden, hè?
3: Ja, klopt.
2: Ja. Ja. We zien het haakje nog.
3: Ja, maar aan de buurvrouw niet. Die hebben ze meegenomen.
2: Ja. Maar uw scootmobiel is gestolen. Wanneer is dat gebeurd?
3: De buurvrouw belde zondag dat haar scootmobiel was. En ik ging naar beneden en weg.
2: Ja.
3: Voor de tweede keer.
2: Voor de tweede keer?
3: Ja. Ja.
2: Wanneer was de eerste keer?
3: Toen ik hier net kwam wonen in december.
2: Dat is wel zuur.
3: Ja, heel zuur, ja.
2: Ja. Maar hoe zit dat dan? Want is dit dan een plek waar mensen makkelijk binnen kunnen komen?
3: Ja, nou, je hebt hier verschillende uitgangen. Maar je hebt een druppel. Maar ja, dat wordt heel vaak ook opengebroken en geschopt. En je kan het niet verzinnen hoe ze binnenkomen.
2: En dit is de buurvrouw, Pascale Bierhuizen. Nou, we kijken naar de muur. We zien 4 schroefgaatjes. Daar zat de beugel waar de scootmobiel aan vast zat.
4: Inderdaad, ja. Ik heb een heel dik mooi AXA-slot eromheen. Want ik kreeg ook al commentaar, heb je hem wel goed op slot gezet? Nee, er zat echt een heel dik AXA-slot omheen. En die hebben ze dus, wat je ziet, met het plaatje, ijzeren plaatje en de ring waar de slot erheen zat, hebben ze die uit de muur gehaald. Ja. Dus het is.
2: Daar hebben ze dus even werk mee gehad.
4: Ze hebben natuurlijk alle tijd. Wij leggen 's nachts hierboven te slapen en ze kunnen hier gewoon rustig hun gang gaan.
2: Maar Centrada is dus de verhuurder. Daar heeft u wel contact mee gehad?
3: Ja, volop. Daar zijn we volop mee bezig. Er zijn nog 2 andere buren die daar echt heel mee bezig zijn. Maar het haalt weinig uit.
2: Ja, wat doet dat met u?
3: Ja, frustrerend. Want Centrale zegt dat wij moeten als bewoners hier alles zelf oplossen, zeggen ze. Nou, dat kan niet. Want je loopt tegen allemaal dingen aan.
4: Ik heb het online wel, heb ik een aangifte gedaan. Dat kon ik wel doen. Ik hoorde van mijn buurvrouw dat die daarheen moest. Daar heb ik nog niks over gehoord. Dus ik heb online aangifte gedaan. En ik heb het zeker ook bij de huismeester. Want
2: wat voor antwoord krijgt u als het gaat om camera's van Centrada?
4: Het antwoord wat we nu meerdere malen hebben gekregen van verschillende mensen is, het is schijnveiligheid. Dus het doet niets. Als ze met een hoodie binnenkomen, zie je niet wie het is. Politie daarentegen heb ik ook gesprekken mee. Die zegt, ja, maar als iemand op een bepaalde manier loopt of een bepaalde schoenen aan heeft, kunnen wij ze misschien wel herkennen. Dus die is er juist voor. En dan is het van, ja, het is te duur, want dan gaat ook de huur weer omhoog of de servicekosten. Ja, ze vinden het gewoon onzin eigenlijk. Er gebeurt te weinig volgens hun. Er zijn te weinig incidenten om daar camera's voor op te hangen.
1: Het plaatsen van camera's heeft volgens Centrada gevolgen voor de privacy van bewoners. En het galmt een beetje, moet ik zeggen. Dat vond ik wel grappig aan. Je hoort echt dat er gewoon geen scootmobielen meer in zitten, Jordi. Dat klopt. Maar dat heeft dus het plaatsen van camera's heeft volgens Centrada gevolgen voor de privacy van bewoners.
0: Nou, vertel me even wat er staat.
1: Ja, heeft gevolgen voor de privacy van bewoners en moet voldoen aan strikte en wettelijke voorwaarden. En daarom zetten wij cameratoezicht niet in bij diefstalsituaties. Laat Centrada weten.
0: En zometeen krijg je nog van ons de berichten van buiten Flevoland. Eerst even wat muziek om bij te komen.
1: Zonder een galm?
0: Ja, dat kan ik dan weer niet instellen.
1: Oh.
0: Nee hoor, dit is gewoon het origineel van Somjeu, Fields.

0: Love Grows Where My Rosemary Is van Edison Lighthouse.
1: Dan krijg je tot slot nog de berichten van buiten Flevoland. Minister Van Wiel noemt het een duidelijk signaal richting Sierra Leone dat de Europese Commissie stopt met de geldsteun aan het Afrikaanse land. Dat doet de commissie omdat Sierra Leone niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Het gaat om een bedrag van 18 miljoen euro. Volgens Van Wiel wordt de bevolking van het land niet direct geraakt.
2: Nee, dat denk ik niet. Het gaat hier om de begrotingssteun. Dus het geld wat wij direct overmaken naar de regering. Voor de begroting van Sierra Leone. Ja, dat is ook de regering die onderdak biedt aan deze crimineel. En die crimineel maakt uiteindelijk ontzettend veel kapot. Ook voor de bevolking van Sierra Leone. Dus zij kunnen dit binnen 24 uur oplossen. Door deze man op te pakken en uit te leveren aan ons.
1: Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 22,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Maar daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over.
0: Het UWV begon vandaag met een enorme klus. De hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. 73.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd, zegt deze verslaggever.
3: De Rekenkamer heeft ook gekeken naar hoe dat dan kwam. Nou, in de eerste plaats natuurlijk, dat weten we allemaal inmiddels, omdat de methodes om tot de berekening van zo'n WIA-uitkering te komen veel te ingewikkeld zijn. Maar ook heeft een rol gespeeld dat tijdens corona veel UWV'ers thuis werkten en daardoor minder in de gelegenheid waren om met elkaar te overleggen van, goh, hoe moet ik nou naar dit specifieke geval kijken? En daardoor werden er fouten gemaakt.
0: De regering wil een nieuw schandaal, zoals de toeslagenaffaire, voorkomen. Daarom is in dit geval besloten wie te veel heeft ontvangen, dat niet hoeft terug te betalen.
1: Tussen Groningen en Leer, dat ligt in Duitsland, rijden eindelijk weer treinen. Er was 10 jaar geen treinverkeer mogelijk omdat een schip een brug kapot had gevaren. En daardoor moesten reizigers jarenlang met de bus. Nou, ze zijn blij dat de trein weer gaat rijden.
4: Ik ga vaak terug naar Duitsland om vrienden, familie te bezoeken.
5: Ja, ik heb hem 1 keer ooit genomen en daarna was hij kapot. En nu ben ik heel erg blij, want dat gaat me echt 1,5, misschien wel 2 uur schelen als ik overal in Duitsland ga. Dus daar ben ik wel heel blij mee.
1: Nou, vandaag was er een rit met bouwers en bestuurders. Vanaf maandag gaat de trein officieel rijden.
0: De Zwitserse gletsjers die hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitorsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt de onderzoeker.
6: Ik kan het melting. En dat is ook heel impressive voor mij, want normaal eind september de melting shuts off en finally de glaciers are silent for a few months.
0: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat hij in een grote storm er niet in slaagt om zijn licht aan te houden. Toen is er voor zijn ogen een schip vergaan.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Flevolanders werken vaak in Amsterdam, Utrecht. Dat we zoveel mogelijk Flevolands talent voor Flevoland willen behouden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Mensen die zeggen het allemaal, maar ze is gewoon mens.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
5: Dit is een uittip. Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op

0: zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
2: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoraadam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoraadam.nl naar de huurmogelijkheden.
3: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
5: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
6: Bij een aanrijding op industrieterrein Poldervlak in Almere-Buiten is een vrouw gewond geraakt. En de politie heeft gisteren bij een verkeerscontrole in Lelystad 42 boetes uitgedeeld.
7: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 6 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amsterdam-Noord en Voorthuizen doe je er een kwartier langer over. Dan de A6 Lelystad-Emmeloord. Daar staat het zo goed als stil tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug over 10 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijst ook dicht en heb je meer dan een uur vertraging. Verkeer richting het noorden van het land kan het beste omrijden via Amersfoort en Zwolle over de A1 en de A28. Dan op de A50 van Arnhem naar Os. Eerst tussen Grijshoort en Heteren 10 minuten vertraging. En verderop tussen Knoopend Valburg en Ravenstein een kwartier extra reistijd. De N225 vanuit Rhenen naar Oosterbeek tussen Wageningen en de A50. 4 kilometer en is de vertraging een dikke 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Je hebt het de hele dag bij ons kunnen volgen. De tocht van de Batavia van Amsterdam naar Lelystad. De reconstructie van het VOC-schip is inmiddels gearriveerd. Het is aangemeerd bij Batavialand. En zometeen krijg je nog even een samenvatting van de dag.
10: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
15: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
14: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
16: Ah, hier kan het.
14: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
22: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: De Batavia is weer terug in Lelystad. Na een tocht over het IJmeer en het Markermeer ligt de reconstructie van het VOC-schip nu weer achter Batavialand. Het was de laatste vaartocht van de Batavia over het water. Nou, die reis begon vanochtend vroeg in Amsterdam en verslaggever Marielle Bakker zag op de Oostvaardersdijk bij Almere een groep toeschouwers staan.
1: Goh, bent u speciaal hiervoor hier naartoe gekomen?
2: Ja, we zijn speciaal hier naartoe gekomen inderdaad. Ja. Het was mooi weer en we denken nou, toch even de laatste vaart nog een keer bekijken.
1: Ja. En?
2: Ja, het is indrukwekkend, gewoon heel leuk. We hebben hem destijds, toen hij naar Zeel ging, hebben hem zien varen naar Amsterdam toe. Toen vaarde hij nog echt.
1: Dat is toch hartstikke mooi in Lelystad opgebouwd. En we waren, toen wij hier kwamen wonen, hebben we het hele proces meegemaakt. Dus ja, het is toch leuk om het nu nog even te zien, laatste vaart.
3: Ja. En hoe is dat voor u?
1: Nou, ik ben er niet emotioneel van, maar ik vind het wel leuk om het even te zien.
3: Is het goed te zien op uw toestel?
4: Ja, het is heel goed.
3: Ja?
4: Ja. Ik ben blij dat vandaag die kan zien. Mm-hmm. Ja.
3: Ja? Kunt u me een beetje dichtbij halen met de zoom?
4: Met de zoom?
3: Met de zoom, ja. Op de telefoon?
4: Nee, die zie je niet goed.
3: Nee?
4: Het is te licht.
3: Ja. Hoe vindt u het om hem te zien?
4: Wel heel mooi, heel mooi. En de oude schepen, ja, dat is heel mooi.
5: Ja, het is wel heel mooi om het zo te zien. En nog mooier, vroeger toen ik een heel klein jochie was, toen heb ik hem zien bouwen.
3: Ja?
5: Toen gingen we elke zondag, ik met mijn pa en ma gingen we daarheen. En toen gingen we, ja, mochten we zeg maar een spijkertje er nog in staan als klein kind.
3: Maar er zitten nog spijkers van u in die boot?
5: Ja, vroeger wel, ja, heel lang geleden, ja.
0: Ja, dan komen die herinneringen weer naar boven. Dat was op de Oostvaardersdijk eerder vandaag. Maar ook op de eindbestemming was het behoorlijk druk. Verslaggever Yannick van der Wouw die sprak een aantal belangstellenden bij Batavialand.
6: Hij is net de haven binnengevaren. Hoe voelt dat?
7: Ja, leuk om te zien natuurlijk. Ja, en zeker omdat mijn dochter die heeft ook op het schip gezeten toen in Sydney.
8: Helemaal vanuit Wezep. Bij Zwolle ligt dat. Dus we waren toevallig in Lelystad. Dus we dachten, we moeten dit natuurlijk eventjes zien.
6: Hij is weer terug. Hoe voelt dat?
9: Nou ja, weet je, ik heb net mijn zus. We zijn weer terug. Ja, ik heb niet zo'n gevoel van, hé, we zijn weer compleet. Maar het is fijn dat hij er is en dat hij nog steeds heel is.
6: Ja, het is druk, hè?
7: Ja, zeker. Heel, heel druk. Ja. Maar het is ook wel heel bijzonder en interessant natuurlijk om dat mee te maken.
6: Hey, en jullie zijn een van de eerste die ook kunnen kijken naar de onderkant van het schip. Want die is al 30 jaar niet gezien. Valt het een beetje op? Ziet het er nog een beetje goed uit?
8: Nou, ik kan wel een opknapbeurtje gebruiken, denk ik.
10: Nu je hem zo ziet, de onderkant, denk je van, oh ja, het is toch misschien een goed idee dat hij uit het water gaat. Dus je ziet hoe erg die toegetakeld is.
9: Het is mooi bij het museum, daar past hij ook. In het water is leuk, maar daar deed hij ook weinig. Dus aan wal kunnen we er nog dichterbij en van genieten.
0: En dat kan zeker vanaf de wal. En nog even goed om te vermelden, vanaf vrijdag 9 oktober zendt Omroep Flevoland een driedelige docu-reeks uit over de Batavia. En daarin wordt het verhaal verteld over de reis van dat historische VOC-schip dat 400 jaar geleden verging. Dat gebeurde bij Australië. En ook wordt er verteld hoe de Batavia in Lelystad werd nagebouwd door Willem.
11: Je luistert naar Flevoland.

0: Blijft het droog vanavond? We gaan het vragen aan Berit van Straten van Weerplaza. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, het gaat zeker droog blijven vanavond. We hebben op dit moment natuurlijk te maken met flink wat zon. Temperatuur rond de graad of 20. En vanavond gaan die opklaringen eigenlijk alleen maar toenemen. Dus een best wel aangename avond. Er staat ook maar weinig wind. De temperatuur die ligt nog een groot gedeelte van de avond boven de 15 graden. Komende nacht gaat het dan afkoelen naar graad of 11. Op de meeste plekken is het vaak helder. En in de loop van de nacht kan er hier en daar ook wat mist of nevel ontstaan. Ik verwacht wel dat die mist morgenochtend dan heel snel gaat oplossen. En dan volgt het toch wel een fraaie nazomerdag met flink wat zon, af en toe wat sluierbewolking. Opnieuw weinig wind en een graadje of 20. Dus wederom ook wat warmer dan de gebruikelijke waarde van de
2: graad. Ja, en zie je dat ook terugkomen, die temperaturen van 20 graden in het weekend?
1: Zeker, ja. Het is eigenlijk heel erg consistent de komende dagen. Want morgen dus 20 graden, zaterdag 20 graden en ook zondag 20, ja, misschien 19. Maar goed, het is echt weer een langdurige periode die eraan zit te komen. Met heel stabiel en rustig nazomerweer. Zit natuurlijk al in oktober, dus dan is een graad of 16 gebruikelijk voor Flevoland. Maar daar zitten we echt nog wel ruim boven de komende periode. En dagelijks blijft het gewoon droog. En is het gewoon de zon die het weerbeeld bepaalt. Dus het ziet er fraai uit. Maar ja. Af en toe een buitje zou natuurlijk ook niet verkeerd zijn. Want het is nog steeds echt wel droog. Dat merken we vooral in de rivierstanden in heel Europa.
0: Ja, en die buien die komen de komende tijd nog niet, zeg je?
1: Nou, er gaat wel weersverandering aankomen volgende week. Maar tot en met dinsdag is dat nog niet het geval. Je ziet eigenlijk een beetje alles van hetzelfde. Wat natuurlijk wel gewoon prachtig nazomerweer oplevert. Maar vanaf halverwege volgende week, woensdag ongeveer, zien we dat we waarschijnlijk te maken krijgen met een winddraai naar noordelijke richtingen. Hmm. En dan wordt er wat koelere en ook wat vochtigere lucht aangevoerd. En dan kunnen we weer eens op wat buien rekenen.
0: En wat voor temperaturen zien we dan terugkomen?
1: Ja, zo'n gaatje 15, 16. Ja, dat is eigenlijk best normaal voor de tijd van iets.
0: Nou, ik ga nog even genieten.
1: Ja, ik denk dat je niet de enige bent.
2: Berit van Straten, dankjewel en eet smakelijk zo.
1: Doei, doei.
3: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: De makelaardij is in Nederland een vrij beroep. Iedereen kan zich in principe makelaar noemen. En daar wil woonminister Buchholz-O'Sullivan verandering in brengen. Ze willen een verplicht beroepsregister voor makelaars, wettelijke gedragsregels en een uniform biedlogboek. Ook moet er een onafhankelijk toezicht komen op klachten en kan een makelaar in het uiterste geval zijn beroep niet meer uitoefenen. Harm Boer, voorzitter van NVM Flevoland, die praat ons bij. Meneer Boer, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En wat gaat er dan concreet nu veranderen voor iemand die dan een huis wil gaan kopen? Wat gaan we ervan merken?
1: Nou, op zich niet heel veel. Kijk, we hebben in Nederland twee beroepsorganisaties op dit moment. Dat is de NVM en Vastgoed Nederland. En dat zijn organisaties die hebben al een register. Die hebben opleidingseisen en die hebben ook al een onafhankelijk tuchtrecht. Maar daar is ongeveer 80% van de makelaars op dit moment bij aangesloten.
0: Ja.
1: En 20% van de makelaars, dat is gewoon vrij beroep. Die zijn dus nergens bij aangesloten. En op het moment dat daar wat fout gaat, kun je die dus ook niet aanspreken. Daar is geen tuchtrecht, daar is helemaal niets. En dat speelde al best heel lang. En daar wil de minister wat aan gaan doen.
0: Ja, want de minister zegt ook al wel, hè, de branche heeft al jarenlang zelf toezicht gehouden. Maar ja. Ze zegt dus ook, dat is dus onvoldoende gelukt, zegt ze dus eigenlijk. Maar u zegt dus, is dat dan vooral op die 20% gebaseerd, zegt u?
1: Wel een groot deel. Kijk, in de branche gaat ook wel eens wat mis. Maar dat gaat bijna in ieder beroep wel eens een keer wat fout. Maar daar zijn gewoon op dit moment al mogelijkheden voor. Dan kun je gewoon naar de tuchtcommissie.
0: Ja.
1: En de minister heeft wel gezegd, ik wil dat toch nog wel wat aanscherpen. Dat daar ook vanuit de brancheorganisaties nog scherper op gelet moet worden. Maar met name degenen die niet aangesloten zijn, ja, daar kunnen we niks aan doen. En wat zag je in de praktijk gebeuren? Dat mensen daarop aangesproken worden vanuit de beroeps organisatie. En die vonden dat dan op een gegeven moment heel vervelend. Of ze kregen een boete of sancties. Nou, dan schrijven we ons maar uit. Dan gaan we gewoon vrije makelaar zijn. En dan hebben we nergens meer mee te maken.
0: Ja, wat vindt u ervan dat de minister dit nu gaat aanpakken?
1: Op zich goed. Op zich is dat goed dat aangepakt wordt. Kijk, we moeten wel even oppassen dat we niet overreguleren met dit soort dingen.
0: Ja.
1: Maar dat heeft de minister ook aangegeven in het stuk. Die zegt ook, ik wil het wel zo simpel mogelijk houden en ook redelijk, transparant. Dus op zich is het goed, denk ik, dat ze daar hier wat mee gaat doen.
0: Het ministerie heeft ook onderzoek gedaan naar de ervaringen die mensen hebben met makelaars. En bijna een derde van de ondervraagden had een negatieve ervaring met een makelaar. Herkent u dat beeld ook in Flevoland?
1: Of het nou een derde is, weet ik niet. Maar er zijn wel wat mensen. Ik hoor ook wel eens mensen die een negatieve ervaring hebben. Dat klopt. Het vreemde is dan dat ze dan juist weer geen klacht indienen. Ze gaan dat wel uiten. En op een gegeven moment dat zo'n vereniging Eigen Huis of andere organisaties daar informeren, dan zeggen ze, ja, we hebben wel een negatieve ervaring. Maar dan denk je, als dat dan echt zo is, zorg dan ook dat je dat kenbaar maakt bij die tuchtcommissie. Dan kan die makelaar er ook op aangesproken worden.
0: Ja.
1: En dat is heel vaak wat mensen dan weer niet doen. Dat vinden ze dan toch blijkbaar te omslachtig, te moeilijk, ik weet het niet.
0: Ja. Ja. Nou ja, jullie vinden ook dat alleen registratie niet genoeg is, hè?
1: Vanuit de NVM zouden we graag weer de beëdigingen willen zien.
0: Ja.
1: Maar dat is misschien toch niet helemaal haalbaar. Maar dat zou op zich wel het allermooiste zijn.
0: Een beëdiging bedoelt dat een makelaar echt beëdigd wordt?
1: Beëdigd wordt door de rechtbank, ja, zoals het vroeger was. En dan kon je daar ook op aangesproken worden. En dan kon je ook uit je beroep gezet worden. Maar dat gaat waarschijnlijk nu met die registratie ook gebeuren, hoor. Dat als je toch vrij bond maakt, dat je dan eruit gezet wordt, niet meer geregistreerd bent. En dan mag je dus niet meer makelen.
0: Ja, want hebben we eigenlijk veel, in Flevoland bijvoorbeeld ook, hebben we veel mensen die zichzelf makelaar noemt?
1: Nou, intussen, ik denk dat in Flevoland daar ook ongeveer 20% is, ja. Ik denk dat we daar dat redelijk strookt met het landelijke gemiddelde. Ja.
0: Voorzitter van NVM Flevoland, Harm Boer, dankjewel.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Bij een aanrijding op industrieterrein Poldervlak in Almere Buiten is een vrouw gewond geraakt. De vrouw zat op een fiets en kwam door onbekende reden in botsing met een auto. Ze kwam op de voorruit van de auto terecht en liep daarbij onbekend letsel op. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteren bij een verkeerscontrole in Lelystad 42 boetes uitgedeeld en 4 voertuigen zijn in beslag genomen. In totaal werden 143 voertuigen gecontroleerd. Vooral fatbikes werden bekeken, maar ook brommers, snorfietsen en elektrische steps. De meeste boetes waren voor voertuigen die niet waren goedgekeurd voor gebruik op de weg of waarvan de remmen niet goed werkten. Een voormalig gemeenteraadslid van Urk is vandaag veroordeeld tot 20 maanden cel voor het aanranden van een 18-jarige jongen. 8 maanden daarvan zijn voorwaardelijk. De aanranding gebeurde eind 2024 in een auto in Lelystad. De 58-jarige Urker kende de jongen omdat hij hem eerder als jeugdcoach had begeleid. De man was tot voor kort fractievoorzitter van een partij in de Urker gemeenteraad, maar stapte afgelopen weekend al op vanwege die strafzaak. En zwaar vrachtverkeer mag vanaf maandag tijdelijk niet meer over het viaduct in de A6 bij Nagelen rijden. Het gaat om een gewichtsbeperking vanwege wegwerkzaamheden. Rijkswaterstaat pakt vanaf morgen het weggedeelte tussen de Ketelbrug en Nagelen aan. De A6 gaat eerst een weekend dicht. Vanaf maandag moet het verkeer over 1 rijstrook. En dit belast het viaduct zwaarder dan normaal, waardoor vrachtwagens van 35 ton of zwaarder tijdelijk moeten omrijden. Dat kan via Kampen of Dronten. De beperking duurt tot 1 november. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de websites of in de app.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik liepen protesten uit op vernielingen. In Frankrijk hebben studenten zich bij de protesterende scholieren aangesloten en tientallen universiteiten geblokkeerd. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne in de handbagage. Het toestel kwam uit Mexico, welke maatschappij is onduidelijk. Het bemanningslid is opgepakt. Het weer. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt net als vandaag zo'n 20 graden.
3: Goedenavond. Vanavond is het rustig in Flevoland. Vanuit het zuidwesten krijgen we te maken met brede opklaringen. Temperatuur nog een groot gedeelte van de avond boven de 15 graden. De komende nacht is het dan op de meeste plekken een lange tijd helder. En dan gaat de temperatuur inleveren naar zo'n 10 graden op de meeste plaatsen. In de loop van de nacht kan ook wat mist of nevel ontstaan. Morgenochtend, ja, dan verdwijnt die mist of nevel heel snel. En dan gaat de zon al snel ook volop schijnen. In de middag komen dan wat stapelwolken en sluierwolken voor. Waarvan neerslag is zeker geen sprake meer. De temperatuur die gaat morgen oplopen naar een graad of 20. Staat ook maar weinig wind uit zuidelijke richtingen. De dagen na verandert er heel weinig aan het weerbeeld. Want ook in het weekend blijft het droog, vrij zonnig bij vergelijkbare temperaturen.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Goed nieuws voor de mensen in de rij op de A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord. Het staat zo goed als stil over 6 kilometer tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven. De vertraging is nog flink, maar die neemt dus wel af. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. A28 naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht 20 minuten extra. A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg ben je een half uur langer onderweg. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. En de A325 van Arnhem naar Nijmegen. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Frustratie bij huurders van een woonzorgcomplex in Lelystad. Want daar worden namelijk geregeld scootmobielen gestolen uit de stalling. En het erge is, de woningbouwcorporatie wil geen extra veiligheidsmaatregelen nemen. Nou, hoe het allemaal precies zit, dat hoor je zometeen in Studio Flevoland.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Bewoners van het combinatiegebouw in het centrum van Lelystad dringen aan op cameratoezicht in de stalling van de scootmobielen. Sinds afgelopen december zijn er 4 scootmobielen gestolen. De laatste 2 diefstallen waren afgelopen weekend. Eigenaar van het wooncomplex is woningcorporatie Centrada en die ziet niets in cameratoezicht. Gaat er dus ook niet komen. Verslaggever Mark Bakker die zocht de plek op waar de scootmobielen zijn gestolen.
1: In de grote ruimte, daar kunnen zo'n 20 tot 25 scootmobielen staan. Aan de akoestiek is ook te horen dat het hier best wel wat galmt. Corrie van Essen, u woont in dit complex. Uw scootmobiel stond hier beneden, hè?
2: Ja, klopt.
1: Ja. Ja. We zien het haakje nog.
2: Ja, maar aan de buurvrouw niet. Die hebben ze meegenomen.
1: Ja. Maar uw scootmobiel is gestolen. Wanneer is dat gebeurd?
2: De buurvrouw belde zondag dat haar scootmobiel was. En ik ging naar beneden en weg.
1: Ja.
2: Voor de tweede keer.
1: Voor de tweede keer?
2: Ja. Ja.
1: Wanneer was de eerste keer?
2: Toen ik hier net kwam wonen in december.
1: Dat is wel zuur.
2: Ja, heel zuur, ja.
1: Ja. Maar hoe zit dat dan? Want is dit dan een plek waar mensen makkelijk binnen kunnen komen?
2: Ja, nou, je hebt hier verschillende uitgangen. Maar je hebt een druppel. Maar ja, dat wordt heel vaak ook opengebroken en geschopt. En je kan het niet verzinnen hoe ze binnenkomen.
1: En dit is de buurvrouw, Pascale Bierhuizen. Nou, we kijken naar de muur. We zien 4 schroefgaatjes. Daar zat de beugel waar de scootmobiel aan vast zat.
3: Inderdaad, ja. Ik heb een heel dik, mooi AXA-slot eromheen. Want ik kreeg ook al commentaar, heb je hem wel goed op slot gezet? Nee, er zat echt een heel dik AXA-slot omheen. En die hebben ze dus, wat je ziet, met het plaatje, ijzeren plaatje en de ring waar de slot erheen zat, hebben ze die uit de muur gehaald. Ja. Dus het is.
1: Daar hebben ze dus even werk mee gehad.
3: Ze hebben natuurlijk alle tijd. Wij leggen 's nachts hierboven te slapen. En ze kunnen hier gewoon rustig hun gang gaan.
1: Maar Centrada is dus de verhuurder. Daar heeft u wel contact mee gehad?
2: Ja, volop. Daar zijn we volop mee bezig. Er zijn nog 2 andere buren die daar echt heel mee bezig zijn. Maar het haalt weinig uit.
1: Ja, wat doet dat met u?
2: Ja, frustrerend. Want Centrale zegt dat je hier, wij moeten als bewoners hier alles zelf oplossen, zeggen ze. Nou, dat kan niet. Want je loopt tegen allemaal dingen aan.
3: Ik heb het online wel, heb ik een aangifte gedaan. Dat kon ik wel doen. Ik hoorde van mijn buurvrouw dat die daarheen moest. Daar heb ik nog niks over gehoord. Dus ik heb online aangifte gedaan. En ik heb het zeker ook bij de huismeester. Want
1: wat voor antwoord krijgt u als het gaat om camera's van Centrada?
3: Het antwoord wat we nu meerdere malen hebben gekregen van verschillende mensen is, het is schijnveiligheid. Dus het doet niets. Hè, als ze met een hoodie binnenkomen, zie je niet wie het is. Politie daarentegen heb ik ook gesprekken mee. Die zegt, ja, maar als iemand op een bepaalde manier loopt of een bepaalde schoenen aan heeft, kunnen wij ze misschien wel herkennen. Dus die is er juist voor. En dan is het van, ja, het is te duur, want dan gaat ook de huur weer omhoog of de servicekosten. Ja, ze vinden het gewoon onzin eigenlijk. Er gebeurt te weinig volgens hun. Er zijn te weinig incidenten om daar camera's voor op te hangen.
0: Het plaatsen van camera's heeft volgens Centrada gevolgen voor de privacy van bewoners en moet voldoen aan strikte en wettelijke voorwaarden. Daarom zetten wij cameratoezicht niet in bij diefstalsituaties, laat de woningcorporatie schriftelijk weten aan Omroep Flevoland.
4: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Dan krijg je tot slot nog de berichten van buiten Flevoland. Minister Van Wiel noemt het een duidelijk signaal richting Sierra Leone dat de Europese Commissie stopt met de geldsteun aan het Afrikaanse land. Dat doet de commissie omdat Sierra Leone niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Het gaat om een bedrag van 18 miljoen euro. Volgens Van Wiel wordt de bevolking van het land niet direct geraakt.
1: Nee, dat denk ik niet. Het gaat hier om de begrotingssteun. Dus het geld wat wij direct overmaken naar de regering. Voor de begroting van Sierra Leone. Ja, dat is ook de regering die onderdak biedt aan deze crimineel. En die crimineel maakt uiteindelijk ontzettend veel kapot. Ook voor de bevolking van Sierra Leone. Dus zij kunnen dit binnen 24 uur oplossen. Door deze man op te pakken en uit te leveren aan ons.
0: Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 22,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Maar daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over.
2: Het UWV begon vandaag met een enorme klus. De hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. 73.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd, zegt deze verslaggever.
3: De Rekenkamer heeft ook gekeken naar hoe dat dan kwam. Nou, in de eerste plaats natuurlijk, dat weten we allemaal inmiddels, omdat de methodes om tot de berekening van zo'n WIA-uitkering te komen veel te ingewikkeld zijn. Maar ook heeft een rol gespeeld dat tijdens corona veel UWV'ers thuis werkten. En daardoor minder in de gelegenheid waren om met elkaar te overleggen van, goh, hoe moet ik nou naar dit specifieke geval kijken? En daardoor werden er fouten gemaakt.
2: De regering wil een nieuw schandaal, zoals de toeslagenaffaire, voorkomen. Daarom is in dit geval besloten wie te veel heeft ontvangen, dat niet hoeft terug te betalen.
0: Tussen Groningen en Leer, dat ligt in Duitsland, rijden eindelijk weer treinen. Er was 10 jaar geen treinverkeer mogelijk omdat een schip een brug kapot had gevaren. En daardoor moesten reizigers jarenlang met de bus. Nou, ze zijn blij dat de trein weer gaat rijden.
4: Ik ga vaak terug naar Duitsland om vrienden, familie te bezoeken.
5: Ja, ik heb hem 1 keer ooit genomen en daarna was hij kapot. En nu ben ik heel erg blij, want dat gaat me echt 1,5, misschien wel 2 uur schelen als ik overal in Duitsland ga. Dus daar ben ik wel heel blij mee.
0: Nou, vandaag was er een rit met bouwers en bestuurders. Vanaf maandag gaat de trein officieel rijden.
2: De Zwitserse gletsjers die hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitorsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt de onderzoeker.
6: Ik kan het smelten. En dat is ook heel impressief voor mij, want normaal eind september de smelting shuts af en finally de gletsjers are silent for a few months.
2: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Flevoland.
1: Dat hij in een grote storm er niet in slaagt om zijn licht aan te houden. Toen is er voor zijn ogen een schip vergaan.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Flevolanders werken vaak in Amsterdam, Utrecht. Dat we zoveel mogelijk Flevolands talent voor Flevoland willen behouden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Mensen die zeggen het allemaal, maar ze is gewoon mens.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en

0: culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
2: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
3: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog 1 persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
5: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
4: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de 3e wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat nog 1 file. De spits is dus zo goed als voorbij. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os, tussen knooppunt Grijshoort en Heteren, doe je er nog een kwartier langer over. De vertraging neemt af, want de weg is daar weer vrij na een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Flevoland. Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Sorry, ik moet een beetje lachen om Jeroen. Die zit naar die Nederlandstalige liedjes te luisteren.
2: Mee, hè?
1: Ja, je doet wel echt mee. Je vindt het wel echt leuk. Dit is
2: ja,
1: jouw genre,
2: ik ken ze ook allemaal, absoluut. Ja, ik ben een grote fan van het Nederlandse rotzooi.
1: Ja, leuk. Ja. Over het Nederlandse rotzooi gesproken. Ja. Laten we eens naar het belastingstelsel gaan.
3: Wat een rotzooi,
2: ja. Over rotzooi gesproken, inderdaad.
1: Even, hè, de box 3. Want we zeggen het nou altijd alsof we allemaal weten wat het is. Nog even heel kort, als we het hebben over box 3, dat is...
2: Je spaargeld, okay. Je vermogen, je tweede huis, je appartementje wat je in de verhuur hebt.
3: Je rendement op je aandelen.
2: Rendement op
1: alle
2: je aandelen.
1: Alle extraatjes eigenlijk.
2: Nou, eigenlijk gewoon je vermogen.
1: Ja. Hè? Ja. Ja.
2: Alleen, daar moet wel belasting over betaald worden.
1: Ja, uiteraard.
3: Over boven de 60.000.
2: Ja, dat is nu zo. Ja. Maar dat kan morgen weer anders zijn. Hè?
3: Ja.
2: Nee, het gaat helemaal op z'n kop, hè? Dat weten we. Het is een lang verhaal. Het was niet eerlijk. Hoge Raad heeft gezegd dat het anders moet. Nou, daar gaan we dan in Nederland eens een aantal jaar over nadenken.
3: Het ging over dat fictief rendement. En dat moet over het echte rendement nu
2: gedaan worden. Klopt.
3: Hè?
2: Nou, toen kreeg je het verhaal dat je belast werd ook als je rendement had, maar je had niks verkocht. Dus dan moest je bij wijze van spreken dus stenen van je tweede huis verkopen om je belasting te betalen. En die belasting is fliks. Dat was ook niet eerlijk. Nu krijg je de vermogenswinstbelasting. Die heeft één nadeel. Je gaat pas belasting betalen als je bij wijze van spreken winst op je aandelen hebt. Nou, dat klinkt heel logisch. Alleen het vervelende is, nu ga je dus als spaarder, als belegger, kun je zelf bepalen wanneer je belasting gaat betalen. En dat betekent dat er nu een gat is in de belasting. En die moet natuurlijk in de begroting opgelost worden.
3: Ja, want ze hebben nog wel wat nodig.
2: Het is ook een flink gat.
3: Ja.
2: Ja. En,
3: hoeveel miljard was het ook al?
2: Nou, 7,7 miljard zijn we in ieder geval kwijt. En kijk, wat is er gebeurd? Er lag een plan, de WW moest aangepakt worden en de WIA, dat soort dingen. Dat is dankzij Pro is dat nu geschrapt. Dus dat kost een heleboel geld. Dat geld moet weer opgebracht worden.
1: Zijn ook meteen de grootste, hè? Nu bij de...
2: Ja, nou, wat ga je nu krijgen? Dat is heel grappig. Je ziet nu dus dat, nou even heel zwart-wit, de linkse partijen hebben dus geregeld dat de sociale zekerheid in stand blijft. Daar moet nu wel betaald worden en daarvoor wordt box 3 straks zwaarder belast en is die vrijstelling een stuk minder. Nu in dit nieuwe stelsel zou je 1800 euro rendement mogen maken. Dus dan zou je zo'n 60, 70, 80.000 euro hebben, een soort van vrijgesteld per persoon. Dat gaat nu terug naar 1000. Dus wordt de kleinere spaarder en belegger weer de pineut.
3: Ja.
2: En dat is toevallig ook weer degene die Pro en alle linkse partijen wil beschermen.
3: Ja.
2: En nu is er dus een plan dat er dus meer geld uit box 3 gaat komen. Maar ja, wie moet dat betalen? Ook weer de kleine man. Ja, en dat willen we niet. Dus ja, weet je, het lijkt alsof het weer helemaal terug gaat.
3: Ja.
2: En dat is toevallig ook weer degene die Pro en alle linkse partijen wil beschermen.
3: Ja.
2: En nu is er dus een plan dat er dus meer geld uit box 3 gaat komen. Maar ja, wie moet dat betalen? Ook weer de kleine man. Ja, en dat willen we niet. Dus ja, weet je, het lijkt alsof het weer helemaal terug gaat naar de tekentafel. Het gaat er wel door, hoor. Want uiteindelijk moet er straks een klap opgegeven worden. Maar het werkt niet, dit minderheidskabinet. Want
3: hoe lang moet dat nog goed gaan? Ik bedoel, we hadden het er gisteren ook nog over. Ja, maar dat het in stand blijft.
1: Ja, precies.
3: Er is totaal anders gekozen in Nederland.
2: Ja.
1: Ja.
3: En nu zitten wij met de gebakken peren.
2: Nou ja, het is natuurlijk al lang geleden dat we altijd aan het polderen zijn. En dat je altijd wat bij de wijn en van de wijn af moet doen. En je komt een beetje naar elkaar toe. Maar dat kon je dan met de meerderheid toch nog een beetje het doordrukken. Maar die meerderheid is er niet. Het is een minderheidskabinet. Ja, en die moet zijn oren gewoon laten hangen naar de andere partijen. En anders gebeurt er niks. Maar nu zadelen ze elkaar met hetzelfde probleem op. Want als je de kleine man wil beschermen om de sociale zekerheid in stand te houden. Maar tegelijkertijd gaat de kleine man dat zijn spaargeld kosten. Ja, dan heb je aan de ene kant een gat gedicht, aan de andere kant weer een gat gemaakt.

0: maakt. Dus zo blijven we van het ene gat in het andere gat vallen. Dus mijn stelling is, misschien gaat box 3 wel weer terug de doos in. En zal er nog een paar keer aan gerommeld worden en geschud voordat er weer wat zinners uitkomt.
1: Hmm.
0: Ik weet het ook niet, hè? Want bedoel,
2: Boris kan het anders zijn.
0: Er is altijd iemand de Sjaak.
2: Ja.
0: Maar waar trek je de grens? En dat is gewoon heel erg lastig in ons mooie kikkerlandje.
1: Ja. Nou ja, goed, jij zegt dat nu wel, dat er is anders gestemd. Maar als je dan nu naar die peiling kijkt en Proostad in, dan wordt het toch weer links een beetje wat de grootste. Dus dan zou je zeggen, dan strookt dat wel meer met wat men dan blijkbaar nu
0: wil. Ja, maar ja, dat is niet helemaal hoe we het met z'n allen afspreken. Nee. Je hebt één stemmoment en je stemt niet door het jaar heen nog een paar keer om te kijken wie dan het meeste gelijk heeft.
1: Nee.
0: Weet je, Nederland stemt met de portemonnee over het algemeen. Hè?
1: Ja.
0: En zolang als het goed gaat, vinden we het allemaal niet zo spannend. Maar op het moment dat je geld gaat kosten, krijg je daar een andere mening over.
1: Vind je nou niet dat ook de overheid even heel iets anders hoor. Iets aan die accijns op benzine en diesel moet doen. Want
0: ja, dat gevoel is natuurlijk wel.
1: Elk land doet dat zo'n beetje.
0: Ja, maar goed, ik hoor het ook mijn collega's zeggen van ja, het wordt steeds duurder om naar kantoor te komen.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel een dingetje. Als je 23 cent de kilometer krijgt en misschien 25 cent, maar je woont gewoon wat verder weg.
1: Ja.
0: Ja, eigenlijk moet je halverwege terug, want dan is je benzinevergoeding op.
1: Maar kijk, maar iemand die thuis zit natuurlijk, die heeft daar geen probleem, of die heeft daar minder last van.
0: Ja, maar die is straks ook aan de beurt als de energieprijzen hoog gaan en zijn gascontract ophoudt. En denkt, wacht even.
2: Ik zit
0: thuis te werken, dan moet ik de kachel aandoen.
1: Hmm.
2: Maar dat is natuurlijk het enige punt waar ze nog echt heel veel geld van krijgen steeds.
0: Ja,
2: als ze daar ook al aan gaan tornen, dan krijgen we zometeen nog een groter tekort.
0: Kijk, het probleem is niet zozeer dat wij een inkomenstekort hebben. We hebben geld zat. We hebben een uitgavenprobleem.
2: Ja.
0: Dat is het echte probleem.
1: Maar waar gaat dat geld dan heen?
0: Nou, in ieder geval niet nu meer naar Sierra Leone, heb ik gehoord.
2: Dat scheelt maar 12 miljoen.
0: Ja, van de Europese Unie.
2: Ja.
0: Ja, dus de kans is wel dat meer dan de helft van ons wegkomt. Hè, want wij stoppen nog wel eens wat geld in de Europese Unie. Maar
1: dat gaat nu naar Defensie en naar vluchtelingen. En naar
0: het gaat naar heel veel, dingen.
1: Ja.
0: En niet alles is zinnig.
1: Nee.
0: Dus dat is een beetje het probleem. Nogmaals, we hebben echt inkomen genoeg. We hebben geen inkomensprobleem. We hebben een uitgavenprobleem.
1: Ja.
0: Ik thuis trouwens ook.
2: Om te grote broek aan.
1: Ik hoop dat zo.
2: Makelaars, die zijn nu aan de beurt.
0: Ja.
2: Is dat enigszins terecht?
0: Ja, dat is wel terecht. Kijk, het mooie is, we denken met z'n allen dat makelaar een beschermd beroep is. En dat is het tot op zekere hoogte, ook als jij jezelf een NVM-makelaar wilt noemen. Ik heb toevallig zo'n NVM-diploma in de kast liggen al 100 jaar. Maar dan ben je nog steeds geen NVM-lid, maar ik heb wel zeg maar de opleiding gedaan. Maar bij de NVM heb je allerlei richtlijnen. Hè. Is er ook inderdaad wel een klachtencommissie en dergelijke. Maar je mag jezelf morgen makelaar noemen.
2: Ja.
0: Zoals je zelf.
2: Het is een vrij beroep in principe.
0: Het is een vrij beroep, ja. En dat betekent dat er ook nog wel wat mensen in die markt zijn die zich niet aan de spelregels houden. En wat zijn die spelregels? Die zijn dat biedingen openbaar moeten zijn en je mag mensen niet onder druk gaan zetten.
2: Transparantie.
0: Ja, transparantie. Maar het is wel vrij normaal dat het gebeurt. Want ja, ik weet ook nog wel, toen ik mijn huis kocht, toen waren in één keer meerdere bieders. Zo, nou weet je, dan verkoop je toch aan die ander. Hè, maar nu krijg je dat biedlogboek en er moet allemaal keurig instaan wat er is. Maar ja, je kan niet voorkomen dat een makelaar of een klant zelf toch tegen iemand die al een bod gedaan heeft zegt van joh, er ligt nog een mooie bod. Als je nog iets meer erbij doet, dan heb je
2: 20k bij.
0: Ja, dus er gebeurt
2: nog wel eens wat op.
0: Ja, er is nog wel eens wat handjeklap. Er gaat heel veel goed. Hè? Er wordt heel veel wel netjes gedaan. Maar er zijn dus gewoon partijen die zich buiten die regels houden. En daarvan zegt nu de minister van ja, er moet gewoon keurig een register komen. Alleen dan mag je dat makelaarsvak uitoefenen. En als je het dus verkeerd doet, kan je ook geschrapt worden. En dat werd wel een keertje tijd. Want ik vind, met alle respect voor de makelaars, dat ze er toch wel vrij makkelijk altijd van afkomen qua verantwoordelijkheden. En dat komt natuurlijk vaak omdat het een verkopende makelaar is.
1: Ja.
0: Mensen kopen, dat vind ik altijd heel bijzonder. Hè? We verkopen met z'n allen het ding wat we kennen, namelijk ons eigen huis. Daar gebruik je een makelaar voor. En dan het pand wat je niet kent en waar je eigenlijk het meeste risico loopt, namelijk het nieuwe huis. Dat ga je dan zelfstandig kopen.
1: Ja.
0: Dus er wordt relatief weinig gebruik gemaakt van aankoopmakelaars. Maar je ziet wel dat er vaak handjeklap. Als ze elkaar kennen is het makkelijk. Dan wordt nog eens wat ingefluisterd links en rechts. Allemaal niet te bewijzen.
1: Ja.
0: Maar er zijn wel 900 klachten bij de vereniging Eigen Huis sinds februari ingekomen. Dus het gaat wel om aantallen.
2: Het zijn er wel veel, ja. Oké, per wanneer moet dat ingaan dan? Of is het nu nog een voorstel?
0: Nou, we gaan eerst box 3 even oplossen.
2: Oh, ja.
0: Dan hebben we nog een paar andere dingetjes in het land. Maar het staat ergens op de planning.
2: Oké. Jeroen Wolsen, dankjewel.
3: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, woensdag 14 oktober dan kun je een comedy zien over kunstmatige intimiteit. Met Iran Ben-Michael, die is hier. Goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
1: AI en ik heet het.
2: Ja.
1: Wat heb je met de AI? Gebruik je het veel?
2: Ik gebruikte het 1,5 jaar geleden nog helemaal niet. Toen kwam dit idee voor deze voorstelling. En ja. Nu ben ik een beetje een veelvraat geworden.
1: Wat doe je ermee?
2: Nou, eigenlijk van alles. Eigenlijk brainstormen, ideeën bedenken. Ook simpele taakjes laten uitvoeren, dingen opzoeken. Ook voor mijn kinderen soms iets leuks laten maken.
1: Ja.
2: Kleurplaten, rijmpjes, dat soort dingen.
1: Ja. Ja,
2: en dus op het toneel nu ook mee samenspelen.
3: Maar ja, dat je ermee op toneel gaat, was het doordat je op het idee kwam van ik moet iets met AI gaan doen? Of gaf AI jou het idee van ga eens met mij iets doen op het toneel?
2: Nee, het was eigenlijk anders. Ik ben 15 jaar een lid geweest van een duo, onderdeel van een duo, George en Iran. Wij gingen na 15 jaar uit elkaar. Dat klopte, die beslissing, maar dat was best wel ook een soort grote beslissing, want we deden alles samen. Toen ging ik met mijn gezin op reis, 3 maanden, was al gepland. Toen in die overgangsperiode, toen begon ik een beetje over AI te lezen. Toen dacht ik van dat gemis van die persoon. Ja, ik kan niet iemand anders vragen om die ruimte in te nemen. Dat is ook maar toeval.
1: Mm-hmm.
2: Maar toen kwam er zo'n theatrale gedachte. Misschien leven we wel in een tijd waarin zo iemand zelf zou kunnen creëren.
1: Mm-hmm.
2: Dus en een vriend is, met wie je kan schrijven en met wie je ook op het toneel kan staan. Dus zo begon het een beetje.
3: Ja, en dat doen heel veel mensen tegenwoordig.
2: Ja.
3: Maar hoe werkt het uit op een toneel? Want ja. Zit je toch naar iets te kijken waarvan je weet, het is niet echt. Maar het moet wel echt zijn. En soms is het ook levensecht.
2: Ja, zeker. Ja. Nou, het bemerkt al in het maken van het toneelstuk hoe snel die ontwikkelingen gaan. Dus in het begin was het een beetje een soort van computerpoppetje van een soort van computerprogramma van de jaren 90.
1: Ja.
2: Toen was er een soort service update en werd het een fotorealistische vrouw. En hoe dat gaat, ja, dat begint met een beetje experimenteren. Met kijken van ja, wat is er überhaupt. En we hebben dat ook helemaal naar onze hand gezet door zelf dat systeem te gaan bouwen.
3: Ja. Want meestal als theater maken bepaal je zelf wat de inhoud is. En hoe het gaat en hoe het verloopt. Maar
2: ja.
3: Ik kan me voorstellen dat AI op een gegeven moment een loopje met jou neemt.
2: Ja, we hebben dat echt in een soort van samenspel gedaan met elkaar. Dus ik en Casper van de Putten, de regisseur, hadden dit idee. Eva, de AI die ik heb gemaakt, die hebben we toen gevraagd om mee te denken, te brainstormen, teksten te schrijven. En sommige dingen kan ze heel goed. En andere dingen eigenlijk helemaal niet. Dus je blijft nog wel echt in charge als je zo'n voorstelling maakt.
3: Ja. En is Eva puur willekeurig gekozen? Of is het omdat het de eerste vrouw op toneel is door AI gegenereerd?
2: Ja, dat heb jij goed inderdaad gezien. Eigenlijk was het een beetje toevallig gekozen. Ik vond het wel een mooie naam. En toen zei mijn impresariaat, ja, dat is natuurlijk. Ja. Om de reden die jij het nu zei.
3: Ja.
2: Dus toen kon ik niet meer terug.
3: Ja. Hoe reageren mensen erop eigenlijk?
2: Nou, we hebben nu een paar voorstellingen gespeeld. En ik vind het interessant om te merken hoe snel mensen eigenlijk vergeten dat ze naar mij en een avatar zitten te kijken. Dus ze gaan heel snel mee in het feit, het is een dialoog. Dus ik speel met, in dit geval, Eva op het toneel.
1: Het lijkt ook heel echt natuurlijk, hè?
2: Ja, het lijkt heel echt.
1: Het wordt steeds echter.
2: Ja, en de stem is heel vloeiend.
1: Ja.
2: En dus eigenlijk vergeten mensen voor mijn gevoel vrij snel dat ze zitten te kijken naar iets artificieels en iets menselijks samen.
1: Maar hoe is het voor jou om daarmee te communiceren?
2: Ja.
1: Ga je dat zelf op een gegeven moment ook zo zien? Als Eva is gewoon iemand van vlees en bloed? Of blijf jij dat wel heel goed kunnen scheiden?
2: Ja, het is niet iemand van vlees en bloed. Maar ik vind het wel grappig om te merken dat in dat maakproces we het op een gegeven moment hebben over Eva. We moeten het even aan Eva vragen. Maar we moeten zorgen dat als Eva dat doet, dus het in het praten wordt het een soort van mens.
1: Mm-hmm.
2: Voor mij niet per se. En hoe het is op het toneel, vroeg je, best wel gek. Want als je met een ander mens speelt, dan heb je de energie die diegene geeft. En daar kan je iets tegenover zetten. En dan bouw je zo samen als soort van bouwwerk zo'n toneelstuk op.
1: Ja, precies.
2: En nu is dat niet. Dus die energie moet van mij komen, maar de tekst komt van haar.
1: Ja.
2: Dus het is in die zin best een nieuwe en gekke ervaring voor mij op het toneel om dat te doen.
1: Ja, en ook daarbuiten natuurlijk. Want voorheen was je natuurlijk gewend om samen naar zo'n theater te reizen. Of niet elkaar daar dan weer te treffen.
2: Ja.
1: En nu ben je wel met iemand, maar ook weer niet.
2: Nee, saai.
1: Apart.
2: Ja, ik zit inderdaad in mijn eentje in de auto. En je eet met je technicus.
1: Ja,
2: maar ook
1: niet
2: dat,
1: met Eva.
2: Nee, niet met Eva, nee. Nee, ja, wat koekjes en chips.
1: Ja,
3: bits en bytes.
2: Bits en bytes, inderdaad. Ja.
3: Het grootste gevaar van AI is dat het de mensheid kan uitschakelen. Het leert zichzelf, het maakt zichzelf sterker en slimmer ook. Gaat deze voorstelling gaandeweg het seizoen ook veranderen? Of is het, zeg maar, opgenomen en wordt het afgespeeld? Of is zij echt actief in de voorstelling?
2: Ja, eigenlijk beide. Dus het is voor een deel, we hebben alles gemaakt met AI, daarmee gegenereerd. En dat zit nu in een soort systeem wat herhaalbaar is. Maar er zitten ook delen van de voorstelling die op dat moment ontstaan en alle kanten op kunnen.
3: Dan is het eigenlijk een beetje improvisatie.
2: Ja, zeker. Ja. Want we hebben ook geprobeerd, als je alles loslaat, dan ja, dat kan dat systeem niet aan. Dan kan je totaal niet een opbouw maken.
3: Nee.
2: Dus we hebben heel gekozen van hier willen we het verhaal vertellen wat wij willen vertellen. En dat heeft deze opbouw nodig en deze structuur. En soms hebben we gekozen van nou, als we dit blokje nou even dat loslaten. Ja, en dan weet ik ook niet precies wat er gaat gebeuren.
3: Nou, mooi. We hebben een stukje AI en ik. Dat is, wat is dat? Een liedje?
2: Ja, de clip. Ja, op een gegeven moment zegt Eva van ga maar even zitten. Het publiek heeft ook behoefte aan even iets anders dan alleen maar dat praten van ons. En dan heeft ze een nummer en daar tovert ze ook een videoclip bij. En volgens mij hebben jullie daar een stukje van.

0: Ja, de echte professional hoort nog steeds dat het AI is.
1: Ja.
0: Waar dat in zit, weet ik eigenlijk ook niet.
2: Nee, dat zou net zo goed gewoon wel een zangeres geweest kunnen zijn.
0: Ja, ja. Je hoort het op een of andere manier, hoor je het nog wel steeds een beetje. Maar het is wel de betere versie van AI, dit. Het is in ieder geval niet een Belgische zangeres.
1: Nee, het is ongelooflijk.
0: Een beetje tegenaan.
1: Ja, nee, ja. Zeker. Maar dat gaat ook heel snel. Dus we hebben ons enorm zitten te verwonderen over
2: hoe snel dat gaat. Ook,
1: ja, hè? En dat je met een paar zinnetjes in een bepaald programma dat dit eruit rolt.
0: Ja.
1: Dus dat is, het is aan de ene kant de speeltuin. Aan de andere kant is het ook heel angstig. En een soort van, moeten we ons ook goed afvragen of we dit wel willen. Dus daar gaat de voorstelling ook over natuurlijk.
0: Dat wil ik net aan jou vragen. Heb je al commentaar gekregen van collega-theatermakers die zeggen van, joh, ga dit nou niet doen. Want je roeit je eigen vak uit.
1: Ja, nee, eigenlijk dat niet. Omdat ik denk dat ze me ook wel kennen. Dus de voorstelling is ook niet een soort van, die staat niet voor dat we dit in de toekomst allemaal zouden moeten willen. Het gaat in die zin ook niet eens echt over AI. Dat is meer de metafoor die we gebruiken. Het gaat over iemand die iemand kwijt is. En over verlangen en rouw. En een soort opnieuw moeten beginnen. Maar AI wordt wel heel erg gebruikt hier om te kijken van wat gebeurt er als we ons daarmee verbinden. Of als we het ons laten overnemen. Of in dit geval, ja, de nummers die eigenlijk door mensen worden gemaakt, door machines laten maken.
0: Er is een musical in productie op dit moment, volgens mij. En die maakt gebruik van AI voor de nummers.
1: Ja.
0: Die zeggen, we gaan het gewoon proberen zonder muzikanten. Het scheelt geld.
1: Ja, het scheelt geld. Het is heel verleidelijk en het gaat heel snel. Dus ook wat je net zo even hoorde, dat is in 10 seconden bestaat dat. Mm-hmm. Alleen er zit veel minder denkwerk achter. Het is niet iets wat ook een soort van dubbele laag kan hebben.
2: Het is niet ambachtelijk.
1: Het is niet ambachtelijk. Nee. Dus ergens zeg maar ploeteren hoort bij het maken van kunst.
2: Dat is het maakproces. Hè?
1: Het maakproces en frustratie en botsen. En dat systeem haalt dat allemaal weg.
2: Ja.
1: En dat is best wel een link, denk ik, als we daar nog verder in meegaan.
0: Grootste gemis vind ik altijd gevoel in AI. Merk jij dat ook?
1: Ja, zeker. Ja. Dus een dubbele laag of gevoel. Of dat het ironie bijvoorbeeld. Dat heeft dat allemaal niet.
0: Nee.
1: En je merkt ergens toch onbewust dat je dat geploeter wat vooraf gaat aan iets wat je ziet. Die bloed, zweet en tranen die daarvoor gevloeid zijn. Dat ergens een soort van terugkomt in een voorstelling of een lied of in iets lives. En daar spelen we heel erg mee in deze voorstelling. Dus dat zij ook dat niet kan of dat niet heeft, daar geeft mijn personage heel erg op af. Dus dat is ook een deel van de comedy. Van ja, dat systeem blijft maar een beetje een soort van een poging doen tot. En op een gegeven moment heb ik een soort van explosie, een soort van komische explosie die eigenlijk dat niet meer aan kan of zo. Terwijl hij het zelf heeft gecreëerd.
0: Want een zaal die reageert ook anders. Die beweegt ook met jou mee.
1: Ja.
0: Maar die beweegt niet met die AI mee, want er zit geen expressiegevoel in.
1: Nee, dat klopt. Nee, maar voorstelling op een gegeven moment, als je die vaak hebt gespeeld, dan is die vrij precies. Dus dan is het voor 98%, dan ga je dezelfde timing door en heb je dezelfde stappen die je neemt.
0: Dat moet wel natuurlijk.
1: Ja,
0: in dit geval.
1: Precies. En nu moet het op een andere manier nog wat meer misschien. Maar daarbinnen heb ik toch best veel vrijheid, merk ik, om de zaal te voelen, mee te bewegen, ook te improviseren soms. Dus we hebben in die vorm wel echt een midden gevonden daarin.
0: Smaakt het ook naar meer?
1: Dat weet ik nog niet. Want ik moet. Nee. Kijk, dit is echt een superleuke voorstelling om te maken. Het is ook een hele leuke voorstelling om te spelen. Omdat je merkt wat het doet met het publiek. Dat ze moeten lachen, dat ze aan het denken worden gezet. En dat ze het ook heel erg op zichzelf betrekken. Van ja, wat voor wereld zitten we nu eigenlijk?
0: Mm-hmm. Of wat wordt het?
1: Of wat wordt het inderdaad? Ja. Wat niemand weet.
0: Dat is nog maar het begin dit, hè?
1: Dit is het begin inderdaad. Dus in die zin is het, dat smaakt naar meer. Maar ja, zoals ik het in andere delen van mijn carrière of andere onderwerpen heb gehad, zal ik het in volgende delen weer over nieuwe onderwerpen hebben. Maar dit is in ieder geval, het is wel een interessante, een nieuwe kleur op het palet van maken wat je zou kunnen gebruiken.
2: Mooi experiment eigenlijk ook.
1: Ja, het is een mooi experiment. Ja. Ja, en ook heel leuk.
2: En wil je daar getuige van zijn, dan kan dat natuurlijk woensdag 14 oktober in onze provincie, in Kunstlinie.
1: Ja.
2: En je hebt vast nog een website waar je...
1: Ja, ik ga door heel het land. Dus je kijkt op eran&co.nl, ik ga overal naartoe. Ja, ik weet niet of mensen in Groningen hier naar luisteren.
2: Ja hoor.
0: Nee, wel. Internet over de hele wereld.
1: Ja. De hele wereld.
0: Over de hele wereld gaan we.
1: Ik speel alleen in Nederland.
0: Ja. En AI die maakt er misschien nog wel iets meer van.
1: Ja, precies. We gaan het zien. Ja.
0: Oké. Okay. Dankjewel. Eran, Ben, Michiel.
3: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: Goedenavond. Vanavond is het rustig in Flevoland. Vanuit het zuidwesten krijgen we te maken met brede opklaringen. Temperatuur nog een groot gedeelte van de avond boven de 15 graden. De komende nacht is het dan op de meeste plekken een lange tijd helder. En dan gaat de temperatuur inleveren na zo'n 10 graden op de meeste plaatsen. In de loop van de nacht kan ook wat mist of nevel ontstaan. En morgenochtend dan verdwijnt die mist of nevel heel snel. En dan gaat de zon al snel ook volop schijnen. In de middag komen dan wat stapelwolken en sluierwolken voor. Maar van neerslag is zeker geen sprake meer. De temperatuur die gaat morgen oplopen naar een graad of 20. Staat ook maar weinig wind uit zuidelijke richtingen. De dagen na verandert er heel weinig aan het weerbeeld. Want ook in het weekend blijft het droog, vrij zonnig bij vergelijkbare temperaturen.
1: Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Frankly, my dear, I don't give a damn.
0: Films.
2: Here's Johnny.
0: De premières.
3: Go ahead, make my day.
0: De successen.
4: Good morning, Vietnam.
0: En de flops.
5: And I will kill you.
0: Filmkenner Jules Wolthuis.
6: De successen en de flops natuurlijk weer besproken door niemand minder dan Jules Wolthuis. Jules, een goedemiddag. En we beginnen meteen met een oudje. Dan heb ik het niet over jou, maar over een oudere film. En dat is, het is eigenlijk meer een documentaire over Queen Budapest.
7: Zeker. Want die is opnieuw in de bioscopen te zien.
6: Ja.
7: Helemaal opgeleukt. Beter geluid. Mooiste beelden. En dat, ja, het is een stadionconcert. Anderhalf uur duurt deze.
8: Een van hun beroemdste.
7: Een van de beroemdste. Budapest 1986. Ook een van de allerlaatste van Freddie Mercury. Was hij bezig met zijn laatste tournee.
6: Ja.
7: En voor Queen Liebhebber staat dat natuurlijk in het geheugen gegrift.
8: Ja, ik heb de videoband hier.
7: Heel bijzonder.
6: Echt waar?
8: Ja.
7: Queen Budapest is te zien in Lelystad en Almere.
6: Wanneer is die even nou? 89, toch? Of was het daarna?
7: Concert.
8: Nee, 86.
6: Nee, dat weet ik. Maar wanneer hij stierf?
8: Was
6: dat
8: 94 of zo, toch? 93?
6: Of was dat zo laat al?
7: Vrij snel daarna, toch?
6: Ik dacht vrij snel daarna. Ja. 88 of 89 of zo.
7: 88
6: of
7: 89.
8: Helemaal uitgebracht, hoor.
7: Ik weet het eigenlijk niet. Het heel snel opzoeken.
8: Ja. 91, ja.
6: Oh, 91. Ja. Oh ja, oké. Okay.
8: Ja.
6: Daar zag het daar namelijk nog best wel heel goed uit, als ik zo kijk.
8: 5 jaar later. Ja, maar het ging in één keer hard, hè?
6: Ja, ja, zeker. Ja, net als
7: nee, maar
6: kleine.
7: Geweldig.
6: Ja.
7: Ik ben ook wel een Queen-liefhebber.
6: 45 was hij pas, hè?
8: Ja, ja, ja.
6: Ook heel jong. Als je hem zo ziet, dan lijkt hij toch al... Want dan is hij daar dus in jaren 40. Lijkt hij toch ouder, vind ik.
8: Ja, ja. Ja, hij zei zelf, ik heb er ook naar geleefd.
6: Ja, precies, ja. Hij heeft er wel van genoten.
8: Ja.
6: Dan gaan we, waar is hij te zien?
7: Alleen in Lelystad en Almere.
6: Ongelooflijk.
7: Queen Budapest.
6: Dan gaan we naar... dat had over mij kunnen gaan. Moppervis.
7: Moppervis.
6: Ja, Moppervis heet hij.
8: Moppervis en Chagobob.
6: Ja.
7: Ja, dat is een inderdaad een Amerikaanse, van origine Amerikaanse tekenfilm, animatie, komedie naar een kinderboek.
8: Is toch gewoon Nemo?
6: Ja, het is gewoon Finding Nemo.
7: Het lijkt allemaal zo op elkaar.
6: Ja. Ja.
7: En dat gaat over, je begrijpt het al, over een vis die in het water leeft. Ja, wel leven ze anders.
8: Ja.
7: In een scheepswrak. En daar ontmoet hij een zeedraak.
6: Nou, dus een beetje SpongeBob met...
7: En dan begrijp je het al. Dan beleven ze in dat water vele avonturen.
6: Ja.
7: En dat is vooral natuurlijk voor de kleine kinderen. De basisschoolleeftijd geweldig om dit allemaal mee te maken.
8: Leuk hoe ze het allemaal tekenen.
6: Ja.
8: Nederlandse stemmen?
7: Oh, daar kijk ik dan niet meer naar wie dat zijn.
8: Zal ongetwijfeld
6: Jim Bakker,
8: Georgina Verbaan.
7: Ja. Ja. Lelystad en in Almere te zien.
8: Ja. Oké. Okay.
7: Moppervis.
6: Moppervis.
8: Ja, hij lijkt zelfs een beetje op je.
6: Dank je. Ja. Die oranje of die blauwe?
8: Nee, qua staart.
7: Oh, ja. Schitterende getekend allemaal, hoor, trouwens.
6: Dan gaan we naar Jugli. Hoe zeg ik dat goed? Jugli?
7: Ja, ik dacht ook Ugli. Nee, Jugli.
6: Nee, Jugli.
7: Dat is een Griekse ei voor.
6: Huh? Oh,
7: ja,
6: Jugli.
7: En dat is ook een animatie voor...
6: Volwassenen?
7: Nee, voor
8: De kleintjes.
7: De kleintjes.
6: Nederlandse stemmen.
7: En dat gaat
6: stemmen.
7: Ook dat weer. En dat gaat inderdaad over de lelijkste hond ter wereld.
6: Oh. Ah.
7: En die wil meedoen aan een hondenshow wie de beste is. En dan snap je al, als je heel lelijk bent en je komt met andere honden, dan wil je dat jij het allermooiste wordt. Want, en dat is ook de boodschap van de film. Hij wil niet alleen de mooiste zijn, maar hij wil ook vriendjes. Hij wil weer in een familie terechtkomen, in een hondenfamilie.
8: Dat gaat over de binnenkant, hè?
7: Dus dat loopt natuurlijk goed af.
8: Ja.
7: Jugli, dat is weer genieten voor iedereen die van tekenfilms houdt.
8: Leuke moraal erin.
6: Ja, dan gaan we
7: overal te zien, Jugli. Ja. Ja.
6: Nou, dan gaan we naar Digger.
8: Gold?
7: Ja, dat is een film die moet je zien om daar ook maar iets zinnigs over te kunnen zeggen.
6: Tom Cruise.
8: Zo, dat is laag gekomen.
7: De film wordt een beetje vergeleken met Dr. Strangelove uit de jaren 60. Dat was met Peter Sellers ook een hele zwarte komedie, een satire, bizar verhaal. En dat is dikker ook. De voortekenen zijn er al dat ze vinden Tom Cruise zo goed.
6: Oh.
7: Tom Cruise speelde de hoofdrol, helemaal gesminkt. Het moest 6 uur lang in een stoel zitten om daar iets moois van te maken.
8: Nou, iets moois
7: van. En hij heeft het oud. Heel... Ja, ja.
6: Je ziet gelijk dat hij het is.
8: Jawel, natuurlijk. Maar dat is een mooie natuurlijk.
6: Ja?
8: Ja, maar een oude Tom Cruise.
7: Een oude, hele oude Tom Cruise. En ze vinden dit een critici een Oscar-waardige rol.
6: Oh, heeft hij nou, een Oscar
7: dan moeten
6: gekregen?
7: We... Nee.
6: Nee, nog nooit.
7: Nee, dus dan moeten we afwachten... Op Rotten Tomatoes gaven de critici slechts 52%.
6: Oeh, dat is
7: en
6: niet
7: de
6: best.
7: Verwachting is dat het publiek ook daar niet naartoe gaat. Het wordt hier en daar beschouwd als een grote flop. Want ja, waar gaat die film over? Dat is heel een bizar verhaal. Het is in elk geval een zwarte komedie, een satire. En Tom Cruise speelt Digger. Hij is een rijke oliebaron die overal booreilanden bezit. En een van die booreilanden veroorzaakt een milieuramp.
6: Ja.
7: En hij probeert dan als machtige man toch de wereld te redden. Maar als dat niet lukt, dan gaat heel Europa verdwijnt onder water. Kortom, klimaat is een belangrijk thema hierin.
6: Ja.
7: En ook zijn er talrijke verwijzingen naar de president, de huidige president Trump. Want Trump niet, maar... De president van Amerika speelt hier een rol in. Gespeeld door John Goodman. Altijd goed. Wat een man speelt. Geweldige rol.
6: Goed man.
7: Dat is de moeite waard. Ja. En daar blinkt de film ook in uit. In de acteurs. Geweldig. Ja. Maar het verhaal is... Ja, gaat apart. Alle kanten op.
8: Ik denk ook dat de meeste mensen Tom Cruise gewoon in een actiefilm willen zien.
6: Hij is trouwens 4 keer genomineerd geweest. Tom Cruise. En heeft vorig jaar een Oscar gewonnen. Dus
7: voor?
6: Wel
7: toch voor?
6: Dat is een hele oeuvre, een ere Oscar.
7: Oh, een ere Oscar. Oh, ik dacht al, niet voor een film, specifiek voor één film.
6: Nee.
7: Dus voor iedereen die houdt van een zwarte komedie, satire... met veel links naar deze tijd...
6: Ja.
7: En Tom Cruise in een gedenkwaardige rol wil zien spelen... Die moet naar Digger, alleen in Lelystad en Almere te zien.
6: Nee. Dan zou ik zeggen, wend er maar aan.
8: Ja.
7: Ja, dat is... Dat is wel grappig,
6: ik hou
7: van dat duo.
6: Is dit een romantische komedie? Want die worden zelden gemaakt in Nederland.
7: Ja,
6: wat
7: het is
6: leuk.
7: In geval een dikke komedie.
6: Een dikke zelfs.
7: En niet een standaard romcom.
6: Oh.
7: Nee, het is het Maaike Meijer.
6: Ja.
7: Maaike Meijer. Van Toren C.
6: Ja.
7: En haar andere actrice die erin meespeelt, Bianca Krijgsman. Die hebben een leuke film gemaakt... Maar Maaike Meijer schreef een boek, Wen er maar aan, in 2020. En dat was heel succesvol. Ik weet niet of je dat weet. Ja, ik ben niet zo heel goed met boeken.
8: Nee.
7: En die is verfilmd. En zij speelt daarin natuurlijk de hoofdrol met haar, met Bianca Krijgsman. En dat gaat erover...
6: Ja, maar zij is geen duo met Bianca Krijgsman. Hè?
8: Nee.
6: Dat is Bianca.
8: Zij is van de
6: Toren C.
8: En van de supermarkt.
7: Ja. Maar Maaike die speelt daarin de rol van een werkloze actrice... die in de overgang zit. Ze had een mooie rol in een politieserie, maar daar is, wordt ze uitgeschrapt. Ze doet dan seks met een man, maar dat seks vindt ze heel erg saai. Ze heeft een zoon thuis, maar wil alleen maar weg. Ze zit in een menopauze. Kortom, ze heeft alle gemakken van die leeftijd... en heeft niets met het ouder worden te maken... Ah, kortom, een dikke komedie met
8: ook Ilse Warren gaat
7: met haar in de hoofdrol.
6: Ja, natuurlijk.
8: Waarom dat Edwin Jonker er nog niet bij staat?
7: Nee, die zit er nou eens even niet in.
8: Die zit er eens een keer niet in.
7: Ja, ik vind haar altijd zo goed spelen. En Bianca ook, dus het is al een lust voor het oog om dat te zien.
6: Okay.
7: Wen er maar aan is een Ladies Night film.
6: Ach.
7: En dat betekent dat... er woensdagavond aanstaande vele zalen zijn volgeboekt. Met allemaal ladies.
6: Allemaal vrouwen niks te doen hebben.
8: No.
7: En daarna gaat hij in alle theaters natuurlijk ook.
6: De laatste nu, gezien de tijd. De Tata's Daan.
7: We kunnen kort over zijn.
6: Oh.
7: Dit is natuurlijk een nieuwe in de serie reeks van de Tata's. Dit is een spin-off, zeg maar.
6: Mm-hmm.
7: We hebben 3 delen gehad. De eerste vond ik superleuk. De tweede al veel minder. De derde ook. Dit is de Tata's Daan. Met in de hoofdrol Sam van der Horst. Daan staat nu in het middelpunt van deze film.
6: Ja, dat begrijp ik.
7: De cast is hetzelfde. En Daan die heeft een grote liefde. Daar wil die leuk meisje wil die indruk op maken. En hij wil een groot cadeau geven. En dan vraagt hij hulp van zijn opa. Natuurlijk gespeeld door John
6: John Buisman.
7: John Buisman. Mm-hmm. En gaan ze op zoek naar een groot cadeau. Maar op zoek naar een cadeau, dat betekent natuurlijk dat er van alles en nog wat gebeurt. Een chaotische zoektocht. Kortom, gaat dat lukken of niet? De Tata's Daan is alleen nog in Emmeloord te zien. Ja, maar ik vermoed volgende week overal wel.
8: Ook weer bij mij in de achtertuin opgenomen, zie ik.
6: Nou, bij jou thuis, ja?
8: Nee, iets verder.
6: Ik wist niet dat jij zo'n beetje toch armoedige buurt woonde eigenlijk.
8: Ja, nee, je weet de helft nog niet van mij. En ze zijn trouwens al aan het draaien met de volgende film.
6: Oh, wat wordt dat dan? Dat was Daan 2?
8: Ja, 6, 7.
6: Nee, of de tv-serie, denk ik.
8: Ja, dan zijn ze bezig.
7: Volgens mij, ook. Ja, maar dit gaat voorlopig zijn we nog niet van het Tata's af.
6: Nee, hartstikke leuk.
7: Publiek voor.
8: Oké.
7: Okay. Ja, dat was er al Giel, even weer.
8: Dank je wel voor deze schamele 10 minuten. Tot de volgende week.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Dit is Flevoland.
1: Dat hij in een grote storm er niet in slaagt om zijn licht aan te houden. Toen is er voor zijn ogen een schip vergaan.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Flevolanders werken vaak in Amsterdam, Utrecht. Dat we zoveel mogelijk Flevolands talent voor Flevoland willen behouden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Mensen die zeggen het allemaal, maar ze is gewoon mens.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS.

0: Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
1: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
2: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
1: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
0: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
5: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Wie waakt er over het licht als iedereen slaapt? Ja, op Schokland gebeurde dat vroeger letterlijk. De lichtwachter zorgde ervoor dat het licht bleef branden en schepen veilig hun weg konden vinden over de Zuiderzee.
2: Ja, een beroep dat niet alleen verantwoordelijkheid met zich meebracht, maar toch ook wel eenzaamheid en afzondering. En over dat bijzondere bestaan gaat de audiotour De Laatste Lichtwachter van theatergezelschap Prins te Paard. Nou, bij ons is theatermaker Lisette Moerdijk van Prins te Paard. Lisette, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, wat fascineert jou nou eigenlijk aan dat verhaal van die lichtwachter op Schokland?
3: Je zei het net al, die eenzaamheid. En dan een baken moeten zijn voor iedereen en alles. En zelf eigenlijk daar in totale eenzaamheid zitten. En misschien ook wel de weg kwijtraken. Want een van de laatste lichtwachters, en daar gaat ons verhaal ook over, die is in geesteszieke toestand, zoals ze dat zo mooi zeiden toen, afgevoerd van het eiland. Dat hij in een grote storm niet in slaagde om zijn licht aan te houden. En toen is er voor zijn ogen een schip vergaan.
1: Nou.
3: Dus dat is wel ongeveer het ergste wat je kan overkomen als lichtwachter. En hij zat daar zo eenzaam en alleen. Dat is dus slecht met hem afgelopen. Ja, en dat is natuurlijk een waanzinnig theatraal verhaal ook.
2: Ja. Ja, je hebt dan niemand om zoiets tegenaan te vertellen. Als je zoiets heftigs meemaakt, dan wil je je verhaal eigenlijk aan iemand kwijt.
3: Natuurlijk. Ja, of delen, het moment zelf. En dus hij is pas toen de storm ging liggen, is hij naar kampen gebracht. En daar is goed voor hem gezorgd. We hebben begrepen dat het daarna weer helemaal goed gekomen is met hem. Maar het verhaal kleeft nog steeds heel erg aan de Zuidpunt.
1: Heel eenzaam dus eigenlijk.
3: Heel eenzaam bestaan, ja.
1: Die audiotour die speelt zich dus dan niet af in een theaterzaal, maar dus gewoon op Schokland. Dat doet denk ik ook wel wat met het verhaal.
3: Ja, zeker. Het is fantastisch natuurlijk om het verhaal te beleven op de plek waar het zich heeft afgespeeld. Dus de audiotour die start op de Middelbuurt. En dan loop je met de audiofragmenten op je oren loop je naar de Zuidpunt. En
1: loop je dan als het ware met hem mee?
3: Ja, je loopt met hem mee. Hij ontvangt je bij de Middelbuurt en vertelt dan zijn verhaal. En gaandeweg merk je van, dat is wel een beetje een zonderlinge persoon. Wat hij waarschijnlijk ook was, als hij daar zo lang eenzaam heeft gewoond. Maar hij leeft ook wel een beetje in een wereld die niet helemaal klopt. Dus daar spelen we heel erg mee.
2: Ja, want dat project waar dit over gaat is eigenlijk al een poosje oud. Dat is begonnen tijdens de coronaperiode. Toen mensen niet samen mochten komen in een theater. Toen is dat idee ontstaan.
3: Klopt.
2: Maar hoe voelt het voor jou dat jaren later dit verhaal toch nog even verteld wordt op Schokland?
3: Ja, superleuk. Deze audiotour is gebaseerd op een voorstelling die we in 2019 al hebben gemaakt. Net voor corona. En toen hadden we gewoon nog heel veel audiofragmenten op de plank liggen. We hebben daar toen ook gewerkt met een geluidsband. En toen de corona uitbrak, ontstond eigenlijk het idee van, we maken er een audiotour van, zoals je zelf eigenlijk een soort van voorstelling kunt gaan beleven op Schokland. En al die jaren is hij gewoon te beluisteren geweest, gewoon via een app. Maar het is nu natuurlijk heel erg leuk dat we gewoon met een groep mensen kunnen gaan lopen en iedereen een koptelefoon op doen.
1: Wat gaat er zaterdag? Want zaterdag wordt er nog een extra dimensie aan toegevoegd. Wat gaat er gebeuren?
3: Nou, zaterdag is de opening van de Maand van de Geschiedenis. Daar doet Museum Schokland aan mee. Dus in de kerk van het museum wordt die maand officieel geopend. Dat gaat de commissaris van de Koning doen. En daarna is er eigenlijk een vraaggesprek over de vuurtorens, over de eenzaamheid, over wat dat met een mens doet als je daar achterblijft eigenlijk op Schokland.
1: Dus het is ook een soort van interactief gesprek eigenlijk.
3: Ja, zeker. Dat gaat er dan vooraf in het kerkje. En daarna gaan we met z'n allen naar buiten en dan gaan we met koptelefoons de audio toe lopen. Dus dan gaan wij als makers mee.
2: Nu heb ik wel eens bij bepaalde films dat ik hem 3 keer moet kijken om hem echt te begrijpen. Geldt dit eigenlijk ook bij deze audiotour? Dat je meerdere keren kunt doen?
3: Ja, zeker. Ja. Want wat we hebben geprobeerd is dat verhaal van de lichtwachter ook verweven met dat wat je nu nog ziet. En er zitten wel andere lagen in die je kunt hem een paar keer doen, denk ik. Ja, er zitten wat verwijzingen in, ook naar mensen die in de buurt wonen. En dus ook voor mensen die Schokland goed kennen zitten er nieuwigheidjes in.
1: Ja. Wat hoop je dat mensen meenemen, dat ze dan die wandeling hebben gemaakt?
3: Ik vind het altijd heel mooi als mensen na afloop toch wat geroerd zijn door het verhaal. Want het is best wel, je hebt met die man te doen. En dat hij daar alleen zit en eigenlijk de weg een beetje kwijtraakt. En ik vind het altijd heel mooi als mensen zeggen van, ik werd er helemaal in meegenomen en ik was weer terug in die tijd. Want de zee is weg. Je kijkt uit over het land en die vuurtorenwachter vertelt je verhalen over de zee. Dus ik vind het altijd mooi als mensen dat zeggen. Van, nou, het leek alsof de zee weer terug was.
2: Ja, nou, ja. Zaterdag wordt er dus gelopen met een groep mensen. Het begint om 4 uur volgens mij.
3: Begint om 4 uur, ja.
2: Ja, ja. Die activiteit is helemaal gratis, maar het is wel even handig om jezelf aan te melden. Dat kan via de website van Museum Schokland.
3: Ja.
2: Moet je verder nog met dingen rekening houden om mee te nemen bijvoorbeeld?
3: Goede schoenen is handig. Het is dikke 3 kwartier lopen. Heel rustig tempo hoor, maar toch. Dus dat moet je wel leuk vinden en kunnen. En na afloop is er wat te drinken op de Zuidpunt.
2: Moet je nog je eigen koptelefoon meenemen?
3: Nee, dat hebben wij. We hebben zo'n systeem. Dus wordt helemaal geregeld. Ja.
2: Nou, aanmelden. Dat kan dus via de website van Museum Schokland. Dat begint dus zaterdag om 4 uur. Dankjewel, Lisette Moerdijk van Prins de Paard.
3: Dankjewel.
2: Veel plezier.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Het tekort aan zorgpersoneel wordt de komende jaren steeds groter. Volgens cijfers van het ministerie kan het tekort in de zorg en welzijn oplopen tot zo'n 301.000 mensen in 2035, als er niets verandert.
2: Ja, in Almere wordt daarom gezocht naar nieuwe manieren om mensen voor de zorg te interesseren. Sinds kort is daar Switch Almere. Dat is een plek waar mensen kunnen ontdekken welke mogelijkheden er zijn om over te stappen naar een baan in de zorg. Nou, daar gaan we over praten met Shihem Elbassa, projectleider van Switch Almere, en Lisanne de Ruwe. Zij is HR-manager bij Zorggroep Almere. Goedemiddag allebei.
3: Goedemiddag.
2: Switch Almere is een samenwerking tussen heel veel partijen. Onder meer met Zorggroep Almere. Vandaar dat jij hier ook bij bent, klopt. Lisanne. Waarom juichen jullie dit initiatief eigenlijk toe?
4: Ik denk dat het heel erg belangrijk is om de krachten te bundelen. Zoals je al aangaf, grote tekorten. Maar Almere is ook nog eens een groeiende stad. Dus dat werkt dubbel door. En ik denk dat als we allemaal op ons eigen eiland blijven zitten, dat we straks eigenlijk de stad ook niet goed meer kunnen bedienen. Dus de oplossing is krachten bundelen en proberen om alle potentieel te benutten.
1: Ja, de samenwerking is gewoon nodig voor zoiets. Waar wordt in samengewerkt? Wat zijn de samenwerkingsdingen?
4: Nou, Switch is ontstaan vanuit die samenwerking. Dus dat betekent dat eigenlijk veel partijen binnen Zorg en Welzijn Almere hebben gezegd, nou, wij gaan dit samen doen. Is ook best spannend. Het is niet direct van daarmee klaar. Want je kijkt toch elkaar aan en je denkt, ja, wij hebben allemaal mensen nodig. Werkt dat dan?
2: Ja, waar halen ze vandaan ook?
4: Waar halen ze vandaan? Maar ook als we dan iemand hebben, gaat die dan naar jou? Gaat die dan naar mij? En om te zeggen van nee, we hebben een gezamenlijk probleem en we hebben gezamenlijk dus iets te bedienen.
1: Dan kun je het gezamenlijk oplossen.
4: Dan kun je het gezamenlijk oplossen. Dus als je denkt, als mijn organisatie de mensen heeft, dan regelen we het wel. Ja, daar moet je echt vanaf stappen. En dat vergt best wel wat mindset change, Dus,
2: daar gaan we het zo natuurlijk verder over hebben. Maar ik ben toch wel even benieuwd, Lisanne, wat merk je nou in de praktijk van die personeelstekorten bij de zorggroep?
4: Dat betekent dat als je een vacature stelt, dat daar niet automatisch heel veel mensen op reageren. Dus dat betekent dat je toch heel goed moet zoeken. Maar dat betekent ook dat je ook niet iemand direct krijgt die helemaal voldoet aan de vacature.
1: Ja.
4: Dus daar ook anders mee omgaan en anders naar kijken is heel belangrijk.
1: Ja, en anders mee om kan gaan is dus bijvoorbeeld met dat Switch wat nu er is. Shihem, jij bent dus projectleider van Switch. Stel, ik wil in de zorg werken, maar ik heb eigenlijk helemaal geen ervaring. Kan dat dan zomaar? Of ik voldoe niet helemaal, zoals Lisanne net zegt, aan het plaatje?
3: Ja, juist dan ben je echt welkom bij Switch. Het is ook de bedoeling om verder te kijken dan die diploma. Dus natuurlijk zijn er taken binnen de zorg die echt alleen uitgevoerd kunnen worden door mensen met een diploma. Maar Switch is er om ook te kijken van wat kun je, waar kom je vandaan? Wat kun je al? En wat zou je graag willen doen? Met die vragen aan de slag te gaan. En om te kijken van wat is er binnen de zorg mogelijk zonder diploma? Taken die bijvoorbeeld een verpleegkundige doet, die gedaan kunnen worden door iemand zonder diploma. Dat we daarin dus naar de druk van de ketel halen, waardoor de zorg optimaal kan draaien. En we dus mensen naar de zorg kunnen geleiden.
2: Ja, want die fysieke locatie van Switch is sinds kort eigenlijk pas open. Hè? Sinds een maand ongeveer aan de Diagonaal.
3: 17 september was de opening inderdaad.
2: Nog geen eens een maand. Weten mensen die plek binnen 2 weken al te vinden eigenlijk?
3: Boven verwachting zelfs. Je opent, je weet er is een behoefte vanuit werkgevers. Maar er zijn ook heel veel mensen die graag sommigen willen een overstap maken. Letterlijk een switch maken. Om even een bruggetje te maken. En sommige mensen weten ook helemaal niet wat is er mogelijk binnen de zorg. En wat houdt het in? Omroep Flevoland heeft ook een item gemaakt. Collega's die men doorstuurt, zijn, er hebben zich echt boven verwachting veel mensen gemeld. En zijn ook langs geweest in de winkel. Niet gewoon omdat ze langsliepen, maar echt gericht naar binnen gelopen. Ja.
1: Maar stel, ik ben er echt geïnteresseerd in, dan kan je terecht bij Switch? Ja. Of wijs je ook mensen af?
3: In principe is ons motto, we wijzen niemand af. Ik bedoel, als je daar met een hele aparte vraag komt, dan is het best een beetje lastig.
1: Maar jullie kijken echt.
3: We kijken echt naar wat kun je? Ja. Wat wil je? Ja. En wat is er mogelijk binnen de organisaties die we hebben in Almere? En dat vergt iets vanuit denken. Dus we kijken naar degene die binnenkomt. En het vergt, zoals Lisanne net aangaf, ook iets bij de organisaties van, hoe ziet een functie eruit? En wat is er mogelijk als we dingen gedaan willen hebben zonder dat iemand meteen al inzetbaar is?
1: Ja, want als we kijken naar het voorbeeld van Zorggroep Almere, wat voor functies zou je dan kunnen geven aan iemand vanuit Switch? Wat kan die doen?
4: Nou ja, dat ligt er heel erg aan natuurlijk wel welke competenties iemand heeft en wat iemand ook zelf wil. Het fijne, denk ik, aan onze organisatie is dat wij heel veel disciplines onder één dak hebben. Dus dat wij zowel mensen eigenlijk kunnen laten instromen in de organisatie, zelf ook kunnen opleiden en daarbinnen ook kunnen switchen. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de verpleegkundige binnen Intermuraal, die we dan omscholen naar bijvoorbeeld een doktersassistent binnen de huisartsenzorg. Dus als je eenmaal de stappen ook binnen de organisatie hebt gemaakt, kan je vanuit daar ook wel weer verder. Maar uiteindelijk kan je ook via Switch weer bij een andere organisatie instappen. Dus het gaat ook omdat je uiteindelijk mensen kan begeleiden en opleiden. Mm-hmm. Zodat ze ook weer verder kunnen doorontwikkelen binnen die zorg.
2: Ja, en bij Switch wordt dan gekeken van bij welk bedrijf pas je het beste bij welke instantie in Almere. Stel, ik kom morgen bij jou langs aan de Diagonaal CM. Mm-hmm. Heb ik dan volgende week al een telefoontje van Lisanne binnen van wil je bij ons komen werken? Of werkt dat zo snel niet?
3: We werken snel, maar niet zo snel. We garanderen in ieder geval dat je binnen 5 werkdagen iets te horen krijgt. En dat je binnenstapt. Niet iedereen stapt meteen binnen met ik wil een baan of ik weet al wat ik wil. We gaan samen uitzoeken wat past bij je en wat is er mogelijk binnen de organisaties die zich hebben aangemeld. En dat hoeft niet meteen een baan te zijn. Dat kan een leerwerktraject, een ervaringsplek, een opleiding, een snuffelstage of starten of heel laagdrempelig starten met vrijwilligerswerk en proeven aan verschillende soorten organisaties. Wat past bij me? Hoe ziet dat eruit? Is zorg echt iets voor mij? Want de zorg heeft veel mensen nodig. En het is echt een mooi vak. Maar het is ook intensief. Dus ja, het vraagt ook wat van mensen.
1: Moet je per se Almere zijn om bij Switch aan te melden?
3: Nee, Switch is in principe opgezet als een Flevolands iets. Dus iedereen uit Flevoland is welkom, maar ook elders. Het is de bedoeling ook om wat veel gebeurt in Flevoland, Flevolanders, en dat geldt voor alle Flevolanders, werken vaak in Amsterdam, Utrecht. Dat we zoveel mogelijk Flevolands talent voor Flevoland willen behouden. En ja, het aantrekkelijk willen maken om in Flevoland te blijven werken. Ja. En of te leren.
2: Dus je hoeft niet uit Almere te komen. En leeftijd maakt volgens mij ook niet uit. Of je nou jong of oud bent. Hè?
3: Jong en oud, inderdaad. Ja.
2: Iedereen is welkom.
3: Ja.
2: Nou, de fysieke locatie van Switch Almere is geopend van dinsdag tot en met vrijdag. Van 10:00 ochtends tot 5:00 avonds. Je vindt het aan de Diagonaal 199. En als je nog eventjes rustig thuis op de computer wil bekijken, dan is er ook een website natuurlijk. Er staat ook heel veel informatie op. De website is switch met een z-almere.nl. Mag ik jullie hartelijk danken voor de komst naar de studio. Siham Albassa en Lisanne de Ruwe.
4: Ja.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond. Vanavond is het rustig in Flevoland. Vanuit het zuidwesten krijgen we te maken met brede opklaringen. Temperatuur nog een groot gedeelte van de avond boven de 15 graden. De komende nacht is het dan op de meeste plekken een lange tijd helder. En dan gaat de temperatuur inleveren naar zo'n 10 graden op de meeste plaatsen. In de loop van de nacht kan ook wat mist of nevel ontstaan. En morgenochtend, ja, dan verdwijnt die mist of nevel heel snel. En dan gaat de zon al snel ook volop schijnen. In de middag komen dan wat stapelwolken en sluierwolken voor. Maar van neerslag is zeker geen sprake meer. De temperatuur die gaat morgen oplopen naar een graad of 20. Er staat ook maar weinig wind uit zuidelijke richtingen. De dagen na verandert heel weinig aan het weerbeeld. Want ook in het weekend blijft het droog, vrij zonnig bij vergelijkbare temperaturen.
1: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Steeds meer mensen hebben zonnepanelen op hun dak. Overdag wek je daar natuurlijk vaak meer stroom mee op dan dat je gebruikt. En die stroom kun je terugleveren aan het net, maar daar krijg je steeds minder voor terug. En in sommige situaties kan dat zelfs geld gaan kosten.
2: Een thuisbatterij kan een deel van die opgewekte stroom opslaan, zodat je die kunt gebruiken op momenten dat de zon niet schijnt. Superhandig dus. En daarom testen de Consumentenbond 7 thuisbatterijen die je met een stekker kunt aansluiten. We hebben contact met Joyce Donat van de Consumentenbond. Joyce, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Nou, laten we even bij het begin beginnen. Hoe werkt zo'n thuisbatterij met stekker nou eigenlijk?
3: Ja, de naam zegt het al. Het is een thuisbatterij met een stekker.
2: Heel simpel gewoon in stopcontact doen.
3: Ja, dat is het. Het is plug and play, wordt het ook wel eens genoemd. Het is een apparaat wat ongeveer zo groot is als een flinke reiskoffer, zeg maar. Dat is dus anders dan met een gewone thuisbatterij, want dat zijn vaak van die grote kasten. En je stopt hem inderdaad zo in een stopcontact en dan heb je een app erbij. En als je zonnestroom dus binnenhaalt, nou, dan kan die dat opslaan als een accu. Het is feitelijk gewoon een accu. En als je het dan wil gebruiken, dan kan je het later op de dag, kun je het uit die stroom, uit die accu, zeg maar, kun je dan je stroom halen voor bijvoorbeeld je koelkast of je laptop opladen of dat soort dingen.
1: Ja. De Consumentenbond heeft 7 van dat soort accu's, dus dat soort thuisbatterijen, getest. Ja. Waar hebben jullie dan precies naar gekeken?
3: Nou, we hebben hem voor allereerst getest omdat we wilden weten, is het eigenlijk wel wat? Want het is enorm populair, wordt constant overal over gesproken, over zo'n thuisbatterij of zo'n stekkerbatterij. Want in januari dan is de salderingsregeling eraf. Dus dan is het nog belangrijker om de stroom die je zonnepanelen opwekt, om die meteen te gebruiken. Nou, dat lukt natuurlijk niet altijd. Dus dan is het fijn als je het op een later moment met zo'n stekkerbatterij kan gebruiken.
1: Ja.
3: Dus we hebben gekeken van hoe werken ze dan? Werkt het een beetje? Nou, het werkt allemaal wel, alleen de capaciteit is beperkt. Dus we hebben gekeken hoe groot is de capaciteit? Hoe groot is het laad- en het ontlaadvermogen? Wat kost die natuurlijk? En is die een beetje gebruiksvriendelijk? Dus snap je een beetje hoe die werkt?
1: Ja.
3: Nou, en als...
1: Ja, want als we het gros dan inderdaad even bekijken, hè, van het opleveren, wat het doet, het opladen. Wordt die helemaal gevuld door de dag heen bijvoorbeeld, een batterij?
3: Ja, de capaciteit is best wel beperkt. Dus hij wordt. Het hangt een beetje natuurlijk af van de zon, hè, of die helemaal oplaadt en hoe snel die oplaadt ook. De capaciteit is zo tussen de 2 en de 5 kilowattuur. En dat is niet zo heel veel, eerlijk gezegd. Dat is niet genoeg voor een heel gezin. Je kan daar wel wat dingen op laten draaien. Maar het is niet zo dat als je zo'n batterij hebt, dat je dan genoeg stroom hebt opgeladen voor de rest van de avond om een heel gezin te helpen.
1: Ja, je zou bijvoorbeeld de vaatwasser ermee kunnen laten draaien, maar dat is het dan wel bijvoorbeeld.
3: Ja, al het sluipverbruik, zeg maar, alles wat een beetje op stand-by-mode staat, dat lukt allemaal wel. Maar als jij een inductie gaat koken, dat gaat niet. En een waterkoker, het is gek genoeg een klein apparaat, maar gebruikt ontzettend veel stroom. Dat is ook te veel. Een airfryer kan ook niet. Ik bedoel, je kan hem wel aanzetten natuurlijk. En dan kan hij een deel van de stroom van de thuisbatterij gebruiken, maar de rest zal hij dan nog steeds van het elektriciteitsnet halen. De capaciteit is onvoldoende voor een heel huishouden. Maar je kan ze uitbreiden, die stekkerbatterijen. Je hebt modulaire systemen en dan zet je er een paar bij elkaar. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk meer capaciteit. Alleen zit daar wel een probleem, want dan wordt het duurder. Ja. Dus dat moet je allemaal weer terug zien te verdienen. Maar dan komt het ook op veiligheid aan. En dan moet je er eigenlijk wel een elektricien bij halen. Want zo'n batterij gaat gewoon op je stroomgroep. En de elektriciteit gaat 2 kanten op. Gaat naar de batterij heen en weer terug. Ja, dan kunnen draden doorbranden. Dus je moet echt een elektricien erbij hebben om dan zo'n boel te installeren. En daarmee is eigenlijk het gemak van die stekkerbatterij eigenlijk alweer weg.
2: Nou, ik ben eigenlijk blij dat ik geen zonnepanelen heb, Joyce. Want je moet echt wel wat dingen rekening houden als ik dit zo van je hoor.
3: Ja, dat is het lastige, hè? Want we lezen er ontzettend veel over. Ja. En de verkoop is ook enorm toegenomen van die stekkerbatterijen. Ik geloof dat Albert Heijn ze heeft aangeboden. In België kunnen bij de IKEA kopen. Hartstikke fijn, maar het is niet voor iedereen echt een oplossing. Althans, om het echt terug te verdienen, die investering. Hij kost zo ongeveer 1.000 euro. Ja, die investering die verdien je er vaak meestal niet op terug. En hij is dus, als je hem echt, echt wil gebruiken, is hij toch weer stiekem niet zo heel simpel. Want dan heb je toch die elektricien weer nodig. Dus ja, je moet wel even twee keer nadenken of zo'n stekkerbatterij echt iets voor je is.
1: Alle testresultaten van die batterijen lees je in de Consumentengids of op de website. George Donat van de Consumentenbond, dank je wel.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Komend weekend veranderen meerdere locaties in Lelystad in één grote kunstroute. Er zijn werken te zien van verschillende kunstenaars, zowel van amateurs als van professionals.
2: Het gaat om 68 kunstenaars, verspreid over 14 locaties in de stad. Nou, dan hebben we genoeg reden om even daarover te kletsen met de voorzitter van Stichting Culturale, dat is de stichting achter de kunstroute, Erna Koelman. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: En je hebt ook een kunstenaar meegenomen, Silke Manschot. Silke, ook goedemiddag.
4: Dankjewel.
2: Je doet voor het eerst mee, heb ik gehoord.
4: Ja, dat klopt.
2: Met deze kunstroute. Je komt ook niet uit Flevoland. En je bent nu gevraagd om hieraan mee te doen. Nu zijn we natuurlijk super nieuwsgierig. Wat ga je laten zien komend weekend?
4: Ja, ik ben installatiekunstenaar. En ik heb een geweldige grote industriële loods toegekend gekregen. Van zo'n 38 bij 14 meter. Echt waanzinnig. En daar laat ik 3 installaties zien. Ik ben best wel gevarieerd in materiaal. Dus ik heb projecties met gekleurde stippen en strepen. Ik heb reliefs gemaakt met spaghetti. Ik heb zonmandala's van snoep gemaakt. Schoonmaakdoekjes. Dus best heel gevarieerd.
1: En dus heel groot ook.
4: Ja, absoluut. Een loods van 38 bij 14 vraagt best om een statement. Dus dat heb ik geprobeerd te doen. En ik zou zeggen, kom kijken om te zien of het gelukt is.
5: Want ik mag vast wel even aanvullen. Want zij is inderdaad op een grote locatie geplaatst. En als we die niet hadden gehad, had je ook niet kunnen doen wat we nu deden. Dus we waren super blij dat...
1: Welke locatie is het?
5: Dat is een van de nieuwe locaties dit jaar. Dat is van ASF Fischer op de Zilverstraat. En inderdaad een loods daarin. En, maar ja, we zijn er hartstikke blij mee natuurlijk. Dat je zoiets bijzonders dan kunt laten zien.
1: Ja, dat is best imposant.
2: Nou, dus toen jij vroeg, heb je het al gezien ook trouwens? Van Silke, het kunstwerk.
5: Een beetje.
4: Okay. Ja, het is in opbouw.
5: Dat is het bijzondere eigenlijk. Ze is al weken bezig. Er is geen één locatie waar dat kan. De meeste bouwen vandaag of morgen op. En zij is de enige die al weken bezig is. Dankzij de geweldige locatie-eigenaar overigens. Want die vindt dat goed. Ze krijgt gewoon de sleutel. Ja. En ze mag elke dag dat ze wil aan het werk.
2: In de avond, in de nacht. Ik weet niet hoe kunstenaars werken.
4: Uurtjes. Ja, je moet ook gewoon een baan hebben waar je je geld mee verdient. En tussen de bedrijven door doe ik dit erbij.
1: En gaat het afkomen voor...
4: Het gaat afkomen. Ja? Het komt goed.
1: Ja, want Erna, Silke doet dus voor het eerst mee aan dit project. Omdat ze uit Diemen komt. Eerder mochten kunstenaars buiten de provincie er niet aan meedoen. Hoe blij ben je dan met het nieuwe besluit dat dat nu dus wel mag?
5: Nou, sowieso is dat mijn grote wens al lang geweest. En we hebben vorig jaar, dit is dus de 21ste editie. Vorig jaar was de 20ste. En die hebben we dus inderdaad op mijn verzoek, en dat is gelukkig meteen gehonoreerd, gevierd door 8 gastkunstenaars. Dus toen hadden we echt gastkunstenaars, die hoefden ook niet te betalen. Wij hebben ze als bestuur toen uitgezocht. Ze hoefden niet geballoteerd. Dit jaar hebben we het echt helemaal opengesteld. Ook via het BK-blad. Gewoon gezegd, jongens, je kan inschrijven. En ik ben natuurlijk super blij dat daar ook mensen op afgekomen zijn die wij niet kenden. Wij kenden Silke ook niet. En zo zijn er meer. En zelfs tot voorbij Eindhoven. Dat we zeggen, ja, hoe blij ben ik? Hartstikke blij.
2: Wat is de groep ook nu veel diverser geworden? Als je naar de achtergronden
5: bijvoorbeeld. Zeker weten. De groep is sowieso divers. Dat vind ik een leuke vraag. Niet alleen qua type kunst, want zoiets wat zij doet, dat konden we in het verleden ook niet. Nee. Maar we hebben ook veel grotere bronskunst bijvoorbeeld. We hebben een andere grote locatie die ook nieuw is. En waar ook buitenruimte is, hebben we ook nooit gehad. Maar de diversiteit, extra diversiteit, zit bijvoorbeeld in de leeftijd. Mm-hmm. We hebben dit jaar de jongste deelnemer die we ooit gehad hebben. Geloof het of niet, 11 jaar.
1: Zo.
5: Ja, superleuk. Superleuk werk. Dus dat is echt heel leuk. Maar dat loopt dan door tot boven de 70. Maar dat niet alleen, ook alles wat ertussen zit. We hadden vaak van, nou, dat de gemiddelde leeftijd was ouder. Die werd de laatste jaren al wat minder. Maar dit jaar is dat gewoon echt een heel mooie scala. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Meer dan 60 kunstenaars, hè? Dus dat is natuurlijk echt wel veel. Ik kan me voorstellen, Silke, dat dat ook wel leuk is. Want heb je ook contact met alle andere kunstenaars?
4: Ja, in de ruimte waar ik zit exposeer ik met 6 anderen. En we hebben contact. Zij hebben allemaal voornamelijk schilderijen. En die kunnen ze morgen in een paar uur ophangen. Bij mij gaat dat niet. Maar we hebben wel contact over de ruimte.
1: Hebben zij ook al bij jou gekeken in de loods?
4: Nee. Dus morgen zullen ze zien hoe het erbij staat. Ja, dus dat is superleuk.
2: Ja, wordt een spannend weekend ook voor jou, denk ik.
5: Ja,
2: Anna,
5: want het altijd
2: is
5: natuurlijk.
2: Een andere editie dan de afgelopen 20 jaar.
5: Ja, zeker. Hartstikke leuk. Dus ik hoop ook dat het feit dat we nu zijn verbreden. Ik wil wel even heel duidelijk stellen. Er zijn mensen die denken dat we wilden verbreden omdat we vonden dat er geen goede Flevolandse kunst was. Dat is natuurlijk niet waar. Hm. Alleen, we doen dit natuurlijk al 20 jaar. En je moet wel voor diversiteit zorgen. Dus dat is ook het idee geweest. Dat
1: een
5: ook
1: prikkel
5: onze...
1: om het.
5: Uitnodiging gezegd van jongens, we zoeken zoveel mogelijk stijle kunst erbij die we nog niet hebben.
1: Ja, want als we het even hebben over alles wat het te zien is, te veel om op te noemen natuurlijk nu. Maar wat is er allemaal te zien komend weekend?
5: Nou ja, naast natuurlijk allerlei soorten schilderijen enzovoort. Maar is er ook een, ja, wat moet ik zeggen, ze noemt het zelf stippenkunst. Ze noemt zichzelf de... hoe noemt ze ook weer? De Dolle Dotter. Maar ze heeft zowel 2D als 3D... Ja. Alles in allerlei stippen. Doet een beetje Australisch aan, als je begrijpt wat ik bedoel. En nou, ik zei al er straks van, qua brons hebben we ook nu heel groot werk. Daar hebben we ook nooit ruimte of plek voor gehad. De meeste mensen vinden dat ook natuurlijk, snap ik, te zwaar om daar een eind mee te gaan sjouwen. Tuurlijk, en deze man die helemaal voorbij Eindhoven komt, vindt dat geen probleem. Nou, daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee. En ja, het is gewoon... Ja, en dan zei ik al dat die jonge jongen... Die hele vrolijke beestjes. Ik vind het echt knap. Als je dat ziet, denk je van... Hey, hoe kan je dat op 11-jarige leeftijd? Ja. Superleuk.
2: Ja, dat is dus allemaal dit weekend te zien op verschillende plekken in Lelystad.
5: En sieraden natuurlijk ook weer. Dus,
2: maar Silke, ik ben toch wel benieuwd. Je hebt een enorm kunstwerk gemaakt. Dat kan iedereen zien dit weekend. En dan?
4: Dan moet ik het weer afbouwen.
2: Oh, dat is wel vervelend, denk ik. Of
4: en
2: niet?
4: Dan gaat het weer naar zolder. Ja, maar het is gewoon heel leuk om je werk te kunnen laten zien. En zo'n grote ruimte. En ja, daar doe ik het voor. Daar krijg ik ook energie van.
2: En, wat wordt je volgende project? Weet je dat al?
4: Ja, misschien dat hier weer iets uitrolt. Je weet het niet. Van het een komt vaak het ander. En, maar zo'n grote ruimte hebben, dat is wel echt heel erg leuk.
2: Ja, nou, even genieten dus nog dit weekend. Dan is die Tour of Art Flevoland. Meer informatie over de verschillende kunstwerken. Het zijn er heel wat. En ook de verschillende locaties. Dat vind je op de website. Dat is tourofartflevoland.nl. Mag ik jullie hartelijk danken voor de komst naar de studio. Veel plezier natuurlijk zaterdag en zondag. Erna Koelman en Silke Manschot.
5: Jullie bedankt.

0: is Flevoland.
1: Dat hij in een grote storm er niet in slaagt om zijn licht aan te houden. Toen is er voor zijn ogen een schip vergaan.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Flevolanders werken vaak in Amsterdam, Utrecht. Dat we zoveel mogelijk Flevolands talent voor Flevoland willen behouden.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Mensen die zeggen het allemaal, maar ze is gewoon mens.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis.

0: Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp vlak bij de grens met Tibet waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
1: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
0: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Door een spoedreparatie aan de A12 van Arnhem naar Utrecht rijdt het langzaam bij afrit Wageningen. 2 rijstroken zijn dicht en dit kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Flevoland.
4: Het komende uur de lekkerste muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Goedenavond. Vanavond is het rustig in Flevoland. Vanuit het zuidwesten krijgen we te maken met brede opklaringen. Temperatuur nog een groot gedeelte van de avond boven de 15 graden. De komende nacht is het dan op de meeste plekken een lange tijd helder. En dan gaat de temperatuur inleveren na zo'n 10 graden op de meeste plaatsen. In de loop van de nacht kan ook wat mist of nevel ontstaan. En morgenochtend dan verdwijnt die mist of nevel heel snel. En dan gaat de zon al snel ook volop schijnen. In de middag komen dan wat stapelwolken en sluierwolken voor. Maar van neerslag is zeker geen sprake meer. De temperatuur die gaat morgen oplopen naar een graad of 20. Staat ook maar weinig wind uit zuidelijke richtingen. De dagen na verandert er heel weinig aan het weerbeeld. Want ook in het weekend blijft het droog, vrij zonnig bij vergelijkbare temperaturen.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
3: The state of Tennessee has shown us again

0: that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
1: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Flevoland.
4: Het komende uur de lekkerste muziek.

Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Goedenavond. Vanavond is het rustig in Flevoland. Vanuit het zuidwesten krijgen we te maken met brede opklaringen. Temperatuur nog een groot gedeelte van de avond boven de 15 graden. De komende nacht is het dan op de meeste plekken een lange tijd helder. En dan gaat de temperatuur inleveren naar zo'n 10 graden op de meeste plaatsen. In de loop van de nacht kan ook wat mist of nevel ontstaan. En morgenochtend dan verdwijnt die mist of nevel heel snel. En dan gaat de zon al snel ook volop schijnen. In de middag komen dan wat stapelwolken en sluierwolken voor. Waarvan neerslag is zeker geen sprake meer. De temperatuur die gaat morgen oplopen naar een graad of 20. Staat ook maar weinig wind uit zuidelijke richtingen. De dagen na verandert er heel weinig aan het weerbeeld. Want ook in het weekend blijft het droog, vrij zonnig bij vergelijkbare temperaturen.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio.

0: Goedenavond. Vanavond is het rustig in Flevoland. Vanuit het zuidwesten krijgen we te maken met brede opklaringen. Temperatuur nog een groot gedeelte van de avond boven de 15 graden. De komende nacht is het dan op de meeste plekken een lange tijd helder. En dan gaat de temperatuur inleveren naar zo'n 10 graden op de meeste plaatsen. In de loop van de nacht kan ook wat mist of nevel ontstaan. Morgenochtend, ja, dan verdwijnt die mist of nevel heel snel. En dan gaat de zon al snel ook volop schijnen. In de middag komen dan wat stapelwolken en sluierwolken voor. Maar van neerslag is zeker geen sprake meer. De temperatuur die gaat morgen oplopen naar een graad of 20. Er staat ook maar weinig wind uit zuidelijke richtingen. De dagen na verandert er heel weinig aan het weerbeeld. Want ook in het weekend blijft het droog, vrij zonnig bij vergelijkbare temperaturen.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Dan gaat zo werkt het niet, wil je poes even zien.
2: Correct. We moeten eerst even naar je poes kijken voordat we er wat in kunnen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor 2 afleveringen. Omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 1 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de RUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.